0: Iraanse leger heeft vannacht tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de Amerikanen zondag. Het Iraanse leger zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd met raketten en drones. Daarbij zou volgens de Iraniërs schade zijn toegebracht aan infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Aan de Amerikaanse zijde wordt gezegd dat die projectielen onderschept zijn en dat er geen inslagen geweest zijn. Zondag namen de Amerikanen het Iraanse eiland Larak onder vuur. Dat eiland ligt in de straat van Hormuz. Het was van eind juli geleden dat er nog luchtaanvallen zijn geweest. In het Nationaal Park van de Grand Canyon in de VS zijn een 20-tal mensen vermist geraakt na plotse overstromingen. De Nationale Parkdienst is op zoek naar informatie over meer dan 20 mensen die in het gebied aanwezig waren, maar nog geen teken van leven gegeven hebben. De plotse overstromingen vonden plaats in de Bright Angel Creek, een rivier in het noorden van de Grand Canyon, die verder zuidwaarts in de Colorado rivier uitmondt. In Grobbendonk in de Antwerpse Kempen woedt een brand op het gemeentelijke recyclagepark vlakbij het Albertkanaal. Het gaat om een smeulbrand en de brandweer heeft zeker nog heel de nacht nodig om het vuur onder controle te houden, zegt burgemeester Marianne Verhaert.
1: We hebben gemerkt dat de brand blijft smeulen, blijft rookontwikkeling geven. De brandweer zal heel de nacht hier blijven, ze blijven heel de nacht ter plaatse. Ook blussen, team wordt uiteraard afgelost, maar men zal hier heel de nacht, de brandweer zal hier heel de nacht blijven.
0: Er was ook veel rook en omdat het om een grote composthoop gaat, komt er ook een indringende stank vrij. Het gemeentebestuur en de brandweer raden bewoners aan om ramen en deuren gesloten te houden. Vannacht kans op buien die soms onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook weer kans op buien of onweer. En maximaal tot 21 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: is 3 uur. Goeienacht, 14 nieuws met Matthijs Bijnens. Het Iraanse leger heeft vannacht tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de Amerikanen zondag. Het Iraanse leger zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd met raketten en drones. Daarbij zou volgens de Iraniërs schade zijn toegebracht aan infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Aan de Amerikaanse zijde wordt gezegd dat de projectielen onderschept zijn en dat er geen inslagen geweest zijn. Zondag namen de Amerikanen het Iraanse eiland Larak onder vuur. Dat ligt in de straat van Hormuz. Het was van eind juli geleden dat er nog luchtaanvallen zijn geweest. In kustgemeente Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning kreeg. Afgelopen vrijdag kende het gemeentebestuur nieuwe vergunningen toe voor de volgende 9 jaar. Alain de Klerk, die al 39 jaar strandbar Lekkerbek Beach uitbaat, greep naast de nieuwe vergunning en moet daarom zijn bar sluiten. Hij is diep ontgoocheld, maar gesteund door zijn klanten wil hij de beslissing aanvechten voor het gerecht.
1: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreiend toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, ik krijg steun van de klanten. En dat houdt ons sterk.
0: Op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen, is Hanne van de Winkel meteen in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova, die al 2 keer finalist was op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had nogthans wel een matchbal, maar kon het niet afmaken. En uiteindelijk won Pliskova na 3 sets, 6-2, 5-7 en 3-6. Van de Winkel was de eerste Belgische die in actie kwam. Vannacht speelde ook nog Collignon. De komende uren kans op buien die onweerachtig kunnen zijn, minimaal rond 14 graden. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook kans op buien of onweer en maximaal tot 21 graden. Fijne nacht nog en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Mensen die opzettelijk brand stichten moeten de doodstraf kunnen krijgen. Dat vindt de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune. De Algerijnse strafwet moet worden aangepast zodat de doodstraf mogelijk is, zei de president in een vergadering met vertegenwoordigers van justitie en van het leger. In het noorden van Algerije kwamen deze zomer zeker 12 mensen om het leven door natuurbranden. Er werden meerdere mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. In Algerije is de doodstraf officieel niet afgeschaft, maar de uitvoering ervan is in de praktijk wel opgeschort. De laatste keer dat er in het land een gerechtelijke executie plaatsvond, dateert al van 1993. Het Iraanse leger heeft vannacht tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de Amerikanen zondag. Het Iraanse leger zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd met raketten en drones, en daarbij zou volgens de Iraniërs schade zijn toegebracht aan infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Aan Amerikaanse zijde wordt gezegd dat de projectielen onderschept zijn en dat er geen inslagen geweest zijn. Zondag namen de Amerikanen het Iraanse eiland Larak onder vuur, dat ligt in de straat van Hormuz. En het was van eind juli geleden dat er nog wederzijdse luchtaanvallen zijn geweest. Op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen, is Hanne van de Winkel meteen in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova, voormalig nummer 1, en ook al 2 keer finalist op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had wel een matchbal, maar kon die niet afmaken. Uiteindelijk won Pliskova na 3 sets, 6-2, 5-7 en 3-6 werd het. Van de Winkel was de eerste Belgische die in actie kwam. Ook Raphaël Collignon speelt nog vannacht. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0 gisteren. De trainer van Union, David Hubert, is blij met wat hij heeft gezien van zijn spelers.
1: Ja, ik denk de manier waarop. Goed, intensiteit is voor mij deel van de passie die we moesten tonen van de eerste tot de laatste minuut. Ik vroeg van de jongens geen perfecte wedstrijd te spelen. Maar ik wou dat er een excellente gedrag te zien was, intensiteit in alles wat we deden. Ik denk dat we dat vandaag hebben gezien.
0: Union heeft door de zege nu 7 punten behaald op 9. Anderlecht blijft achter met 2 competitienederlagen op 3 wedstrijden. 3 op 9 punten telt Anderlecht. Beide ploegen spelen komende week wel nog een inhaalwedstrijd. Kans op buien de komende uren die onweerachtig kunnen zijn en minimaal rond 14 graden. Overdag overwegend bewolkt met ook kans op buien of onweer en maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Wat zijn de grootste Vlaamse hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Vlaamse 30.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op lanceerinstallaties. Daarmee zou Iran volgens de VS raketten met zeemijnen hebben willen lanceren in die zeestraat. Iran zegt dat er enkele burgers zijn omgekomen. Het was van eind juli geleden dat de Amerikanen nog aanvallen op Iraanse doelwitten hadden uitgevoerd. Beide landen willen de controle over de straat van Hormuz, waar voor de oorlog, die in februari begon, 20% van de wereldwijde olievraag doorheen ging. Iran heeft intussen al een tegenaanval uitgevoerd met raketten en drones op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Volgens Iran zijn daarbij gebouwen van de Amerikaanse luchtmacht geraakt. De Amerikanen ontkennen dat. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn 15 mensen vermist geraakt na plotse overstromingen. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Puin, grote stenen en bruggen werden meegesleurd door een rivier. Dat gebeurde zaterdag al en de parkdienst is nog altijd op zoek naar de vermisten. Enkele populaire toeristische plaatsen in de omgeving blijven intussen gesloten en alle rafting op de Colorado-rivier ligt stil. Het weer blijft ook slecht. Vandaag zou het er opnieuw gaan regenen en stormen. In Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning heeft gekregen. Er waren 25 vergunningen te verdelen onder 36 kandidaten. Sommige strandbars die hun vergunning kwijtraakten hadden al een traditie van 100 jaar op het strand van Knokke-Heist. Uitbater Alain de Klerk, die al 39 jaar een strandbar heeft, laat het er niet bij en wil de beslissing aanvechten.
1: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreien toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, krijg steun van de klanten. Dat houdt ons sterk.
0: In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Union heeft een sterke thuisreputatie. Dat voelt ook speler Camille van de Perre.
2: Ja, dat weent wel een klein reeksje te worden. Maar dat is iets wat we op voorhand natuurlijk... niks van zeggen, dat is iets dat we niet in ons hoofd steken. We weten dat we hier thuis sterk zijn. Vorige week, tegen twee weken geleden gezoten, was iets minder, maar ik denk dat we vandaag weer laten zien hebben waarom het hier zo moeilijk is om te winnen voor andere ploegen.
0: Union heeft door de zegen nu 7-9. Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide ploegen hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed. De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is gisteren geëindigd op 2-2. Voor Westerlo was het het eerste punt van dit seizoen. Het weer, we krijgen een bewolkte dag met kans op buien of onweer. Temperaturen tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Radio
1: 2. Radio 2 Vlaamse 30. Dertien.

0: tussen 30.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten,

0: Radio
1: 2. Radio 2 Vlaamse 30.
2: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar

0: Vlaamse 30. 2.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: belt voor twee. Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je zeven speciaalzaken onder één dak.
1: Een goeie dag samen, kan ik helpen?
2: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
1: Oké.
3: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
1: Ah, wel, goed nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
2: Indrukwekkend.
3: Ah, wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
2: Ja, mogen we die kopen?
0: Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
4: Auto wassen? Check. De kelder opruimen? Check. De kasten uitmesten? Check. Heb je echt niets beters te doen op een zondag? Denk aan Naam. Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open. Boutiquejes, conceptstores, lekker slenteren en een culinaire pauze. Beleef een heerlijke zondag in Namen. Namur, la vie de belle.
5: Schat, ik wil een elektrische wagen.
6: Zeg, voor een fractie van die prijs hebben we een nieuwe badkamer van Dagmar Buyssen.
5: Dat was waar.
6: Waar we 20 jaar van genieten.
5: Ja, en die moeten we niet opladen.
6: Inderdaad, wij laden ervan op.
5: Oh.
0: Dagmar Buyssen, badkamerinnovaties.
7: Dat is genieten zonder zorgen.
8: Koop bij Electro-Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
10: Oh, dit heb je zo hard gemist. Een hele goede morgen. De zon is er niet, maar de goede morgen morgen wel. Hoeveel deugd doet dat, zeg? Zeg, welkom bij een verse maandag.
11: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
10: 6 uur VRT Nieuws op Radio 2 krijg je van Charlotte Krul.
12: Goedemorgen. 1 op de 3 Vlaamse gemeenten verhoogt de prijs voor de voor- en naschoolse opvang. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Gemeenten zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor de opvang. Maar het geld dat ze krijgen voor activiteiten van de Vlaamse overheid is niet genoeg, zegt Nathalie de Bast van de VVSG.
13: De Vlaamse overheid die deed zelf heel wat inspanningen, maar we zien toch dat 9 op de 10 gemeenten zelf blijven investeren in die buitenschoolse kinderopvang. Ook om te vermijden dat de prijs zou stijgen. En vandaar dat wij de Vlaamse overheid ook vragen om zelf blijvend te investeren, steden en gemeenten te blijven ondersteunen en ook duidelijke regels te voorzien.
12: Het netwerk tegen armoede vreest nu dat de opvang voor sommige gezinnen te duur zal zijn en vraagt dat het tarief dat ze moeten betalen gelinkt wordt aan hun inkomen. In Nepal proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die in een tunnel vastzitten sinds de overstroming van vorige week woensdag. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het is dus ook niet zeker of ze de ramp overleefden. Intussen zijn er wel al meer dan 780 mensen gestorven en er zijn 2500 vermisten in Nepal. En in het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen met 3-0. Union doet het vaak goed thuis, zegt speler Camille van de Perre.
14: Ja, dat weent wel een klein reeksje te worden, maar dat is iets wat we op voorhand natuurlijk niks van zeggen. Dat is iets dat we niet in ons hoofd steken. We weten dat we hier thuis sterk zijn. Vorige week, tegen 2 weken geleden gezoten, was iets minder. Maar ik denk dat we vandaag weer laten zien hebben waarom het hier zo moeilijk is om te winnen voor andere ploegen.
12: Union heeft nu 7 punten op 9. Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide ploegen moeten wel nog een inhaalwedstrijd spelen. En Westerlo-Zultenwaregem werd 2-2. Voor Westerlo het eerste punt dit seizoen. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
15: De brandweer Vlaamse Ardennen onderzoekt waarom de vraag om een nest met Aziatische hoornaars te verdelgen pas zondag is gevraagd. Zaterdag moesten wandelaars al naar een ziekenhuis nadat ze in Kluisbergen waren gestoken. En in Wetteren is het openluchtzwembad De Warande definitief dicht. Volgens de gemeente was het te duur om het nog open te houden. Het wordt een bewolkte dag vandaag tot 21 graden. Kans ook op buien. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen natuurlijk in de app van VRT Nieuws.
0: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
10: Ja, dat was lang geleden, zie je. Even de zon weg en dan zo meteen komt ze op. Heerlijk. Goedemorgen, Charlotte.
16: Dag, Peter. Goedemorgen.
10: Ah, goedemorgen, lieve luisteraar. Oh, er is ook een man in de studio.
16: Oh.
10: Met een camera. Hallo, was camera, echt? Jongen. Leuk. Oh, even kijken, kriebelen ze. Hey. Ben je wakker? Ben je wakker? Oh, jongens, zoveel zin in, zeg. Welkom.

0: ademwekker van morgen. Gewoon afgaan en toch weer uitgekeken. Hè, na 2 maanden.
1: Mijn wekker is niet afgegaan. Ik was voor de wekker wakker. Ja, ja, 3:15.
0: Ik had ook wel een momentje rond 1:50 werd ik wakker en dacht ik van... Oh. Hè, die tosti strandloper met pikante saus had ik gisterenmiddag toch niet moeten eten op dat terras.
1: Okay.
0: Ja, dat was... voelde even van...
2: Oh,
0: dat is echt heel heftig hoor. Maar goede vakantie gehad, Charlotte.
1: Maar ja, heel goede vakantie. Vooral in eigen land, maar het was fantastisch weer. Hè.
0: Dat is de bedoeling. Hè.
1: Ja, jij?
0: Ja, ja, zalige vakantie. Heerlijk. Allee, we zijn intussen alweer even bezig.
1: Ja, maar ja, kijk.
0: Voorbereidingen en zo. Maar kijk, en nu op de radio. En ik zie ook dat Valerie Kloet en ook een heleboel andere mensen wakker zijn. Kijk, deel dat gerust even. Waar ben jij vanmorgen wakker geworden? Want Mick Jagger, ook die is wakker.
2: Miep, miep.

Als Mick danst, dan dansen we mee. Goedemorgen. Dat is inderdaad het beste die je kunt pakken. Hè. Go, go, go, the Rolling Stones and start me up. Weet je dat nog? Dat we naar het wereldkampioenschap voetbal gingen. En we zijn dat teruggekeerd.

0: Dai, dai. Over voetbal gesproken, ja, wat te zeggen. Wat heeft Union daar gedaan? Mona, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter.
0: 3-0 tegen Anderlecht.
1: Ja, dat is leuk, hè?
0: Boe, ja, voor jou wel. Voor sommige mensen niet. Daar gaan we het straks over hebben. Maar er is al een probleem, vertel eens.
1: Ja,
0: een
1: vrij groot probleem. Op de E17 richting Antwerpen, hinderen in Lokeren. Daar is een ongeval gebeurd op de linker- en middenrijstrook. En je verliest nu al 50 minuten. Dat is vanaf het parkeerterrein in Kalken. Maak daar dus zeker een reddingstrook.
0: Maar zo leuk om jouw stem van weer zo dicht te horen. Zalig. Ja. Goedemorgen.
2: Morgen,
0: het is vandaag maandag 31 augustus. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat het pas morgen de eerste schooldag is.
1: Ja.
0: Maar wij zijn terug. Heel veel mensen die ook wakker zijn, dat is mooi. Dat lekkere zomerweer is nu echt wel weg. Bewolkte dag vandaag, een beetje kwakkelweer. Maar hallo, je staat vrolijk op met Goedemorgen Morgen hier bij Radio 2. Het is mooi om te zien hoeveel mensen er wakker zijn.
3: Maar ja, de app is aan het ontploffen.
0: Heerlijk, zeg, Backstage Bavo. Goedemorgen. Jij bent ook wakker natuurlijk.
4: Goedemorgen.
0: Ah, hier zijn we licht.
4: Ja, minder Peter. We zijn van onze Europese wolk afgedonderd.
0: Jongen, toch 3-0 tegen Union. Het is dat allemaal, zeg. Maar goed, ja, je ziet toch dat er heel veel mensen wakker zijn, hè? Vertel.
4: Ja, klopt. Zelfs Christel de Vos uit Eregem stuurt eindelijk terug. Dat was lang wachten. Ik sta terug. Graag op met jullie. Ja, wij ook met jou, Christel. Juri de Fever. Goedemorgen, leuk jullie weer te zien. Ook Katrien. Verlof deze week stuurt ze, maar helemaal wakker voor de start van het nieuwe seizoen. Ongelooflijk, hè? Hoeveel mensen die er bij ons zijn.
0: En dat gaat maar door. Zeg, het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt uit de insectenwereld, Charlotte.
3: Ja, we hebben geen muggen gezien deze zomer. Ze zijn allemaal weg. Dat is toch iets wat wij concluderen. Mijn dochter kwam daar vorige week mee af van ja, mama, ik heb precies maar één grote muggenbeet gehad aan het begin van de zomer en voor de rest geen enkele gezien.
0: Ja, maar ja, wij hebben ook zo ergens een lamp hangen buiten. Als je dan in de zomer, normaal gezien, zie je daar overal van die dingen rond zwermen.
3: Ja.
0: En nu geen enkele, geen sikkepiet, geen enkele mug. Nog bijen, ja, bijen wel overdag.
3: Ja, maar muggen, ze zijn precies uitgestorven. Maar het heeft een beetje te maken ook met de droogte en de warmte. Want muggen planten zich voort in water. Hè. Dus als er minder plassen liggen overal en als er minder water is, minder muggen.
0: Ja, raar als je dat zegt, dat plunten, muggen zich voortplanten in
3: het water. Sowieso.
0: Allerlei beelden.
3: Van. Whatever, ja, eitjes leggen.
0: Hoe doet een mug dat toch allemaal? Ja, goedemorgen. Misschien heb jij wel een mug gezien. Dit is een leuke zingende mug. Meteor en nooduitgang.
2: WRT Radio 2.
5: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn.

0: de nooduitgang van Meteor. Nee, heeft de zomerhit niet gewonnen. Dat was voor K3. Alles daarover vind je natuurlijk bij ons op VRT Max.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Ja, daarnet hadden we over het vrolijke nieuws dat er geen muggen zijn. Ja, krijg je dat dan?
2: Dat denken wij, maar Damien die zegt geen muggen. Hallo, welkom in Veurne dan.
0: Margot van de regio, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Al onderweg, zo meteen horen we jou uitgebreid. Maar, wat deelde jij al meteen?
3: Ja, ik heb vannacht met mijn slippertje toch 3 muggen doodgeslagen.
0: Allee! Okay. Ze zijn dan toch met vertraging.
2: Ja.
3: Ja.
0: Sorry zeg, ja, ja. Kijk, ja, wij dachten dat er geen meer waren. Tot zover het vrolijke nieuws dan. Ja, kapot. Show is nog maar begonnen, het is al om zeep. Zeg maar Margot, tot straks hè.
3: Tot straks.
4: Win-win is terug.
5: Dus haast je en kijk, want op is op.
4: Kies voor Win-win Basic, Premium of Premium Plus.
5: Experts raden aan minstens 1 keer per week te luisteren of te kijken.
4: Nu 3 voor de prijs van 1. Radio, tv en VRT Max.
5: Duizenden andere woorden.
6: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
5: Pas op, straks is het te laat.
6: Win-win zoekt het uit. Elke weekdag op VRT 1 en op Radio 2.
5: Schat, ik zie je graag.
7: Ja, maar?
5: Maar nee, geen maar.
7: Oh.
8: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet?
10: Zottekes? Wakko?
9: Gek! Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
11: Nog voor je kan denken...
12: Pas op voor die een borduur!
11: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
13: Nee, schat, het is meun.
11: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
14: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
11: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
15: En mijn broer zijn scheve tanden.
11: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
16: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
17: Voor die
0: goeiemorgen,
17: waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
18: goeienavond,
17: waarbij je de dag wil verteren door te
18: dansen op deze toppers.
17: Voor wie non-stop info zoekt
19: en nieuwsgierig is ook.
17: En voor zij die liever even
20: alles willen vergeten.
17: Met non-stop muziek.
19: Blijf luisteren, hè.
17: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.nl.

0: Christel Jacobs is ook zo blij. Hè? Eindelijk zijn jullie weer terug. Mijn koffie smaakt meteen weer beter. Goedemorgen, welkom terug, Christel. Hey, waarom dan kerstmuziek als morgens vroeg?
1: Ja.
0: Omdat het kan. Staat jouw kerstboom al?
1: Nee, absoluut niet.
0: Ik ben al te denken, want Heidi van Elderen uit Alke is ook wakker. Heidi, goedemorgen daar in Limburg.
2: Goedemorgen, Peter.
0: En dan heel mooi, je bent op weg naar de zee. Niet om in de zee te springen, maar wat ga je doen, Heidi?
2: Wij gaan even naar het zeetje en dan gaan wij naar twee, rijden wij door naar twee tuincenters voor kerstshows te bekijken.
0: Nu al?
2: Heidi. Ja.
0: Ja, het is een beetje vroeg, hè?
2: Ja, nee, voor ons niet, want wij zijn twee kerstfanaten. En wij zetten alle jaren een heel groot kerstdorp met allemaal kersthuisjes.
0: Prachtig, zeg. Wat is de trend dit jaar? Is er een bepaalde trend?
2: Dat zijn kersthuisjes van een bepaald merk. En dan kun jij je dorp maken gelijk je wilt. En vanaf oktober gaan wij richting Nederland ook allemaal kerstshows doen in intratuinen voor ideeën op te doen.
0: Ik voel dat Margot van de Regio jullie eens moet meepakken. Dat wel vooral. Zeg jij, die geniet van de ochtend. Geniet van Goeiemorgenmorgen.
2: Dat doen we alle morgen met jullie, Peter.
3: Platenpoets.
0: Gelukkig. En we poetsen ook deze week, of dit jaar tenminste, elke dag een plaat waar je zo vrolijk van wordt. Het was toch terrasweer?
1: Het was fantastisch terrasweer.
0: Wat was het beste terras dat jij gedaan hebt?
1: Het is niet echt een terrasterrein. Het zijn eigenlijk heel veel terrassen. Het Parkcafé in Mariakerke bij Gent. Dat is er 2 maanden. Dus vandaag de laatste dag, maar fantastisch. Zo'n heel grote vijver, een kasteeldomein. Overal terrasjes, pizzabar, lekkere aperoos.
0: Goed,
1: ja, heel tof. Ja.
0: Zeg, Backstage Bavo, welk terras heb jij gedaan deze zomer?
4: Heel veel, maar ik kies dan toch voor Café het Kapiteintje in Blankenbergen. Met Radio 2 Zomerhit natuurlijk.
0: Juist.
4: VRT Zomerhit, inderdaad.
0: Ja, ik heb er gisteren een eentje gedaan. Huh? Maar het was wel een beetje in de regen. Nee, het was een paar dagen geleden. Okay. Was het in de regen, in Knokke, heb je Rocca. Dat is een soort traiteur waar je kan eten ook. Huh? En daar hebben ze een terrasje.
1: Okay.
0: En daar hebben ze zo'n geweldige muziek. En dat kan ook zoveel maken. Hè?
1: Ja.
0: Dus bijvoorbeeld, André Hazes hadden ze daar. Heel leuk, zo'n oude. En dan nog wat oude rock die ik niet kende. En dan Rupert Holmes met Escape. Ken je die?
1: Ja.
0: Maar ja, denk je wat?
1: Maar ja.
0: Escape. Maar je kent het niet onder die vorm natuurlijk. Dus luister even mee. Ik ga hem even poetsen. Het is zo. Begin. En dan weet je van. Maar dat heet niet Escape. Dat heet anders. Ja, het is. Eerlijk is eerlijk. Pina Colada song. Dat is een. Ach, kom, even die zo.

0: regie în Laura Tesoro, Bound to Be. Eén over half zeven, zo meteen al een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte.
1: Een op de drie Vlaamse gemeenten verhoogt de prijs bij de voor- en naschoolse opvang. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Gemeenten zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor de opvang en de activiteiten daar. Maar het geld dat ze daarvoor krijgen van de Vlaamse overheid vinden ze niet genoeg. En in het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen met 3-0. Union heeft nu 7 punten op 9. Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide moeten wel nog een inhaalwedstrijd gaan spelen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Sandra Staatsjus. De brandweer Vlaamse Ardennen onderzoekt hoe het komt dat de vraag om een nest hoornaars weg te halen pas gisteren is gesteld. Zaterdag en zondag werden verschillende mensen op een populaire wandelweg in Kluisbergen gestoken door Europese hoornaars. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis. Aangezien de eerste incidenten zaterdag al gebeurden, moest het nest eigenlijk dan al weggehaald worden. Volgens Jonathan Jouret van de brandweer is het nog niet duidelijk waarom er toen niet meteen een dringende melding is binnengekomen.
4: Dagelijks komen er meldingen binnen van Aziatische hoornaars en ook van wespennesten. En dus het hangt ook vaak af van op welke manier dat die melding is geformuleerd. Dus daar hebben we vandaag nog geen informatie over. Maar dat gaan we met de betrokken partijen, met de betrokken diensten nagaan hoe dat het komt dat daar bij de brandweer geen dringende melding is binnengekomen.
3: Op het Statieplein in Aalst heeft de politie dit weekend 4 mannen opgepakt die vanuit hun auto met een vuurwapen zwaaiden. Het wapen bleek achteraf een replica te zijn. De 4 waren al gekend bij de politie. Hun nepwapen is in beslag genomen. Of ze zich moeten verantwoorden voor de onderzoeksrechter, dat is nog niet bekend. De Universiteit Gent mag over 3 jaar de grootste archeologiebijeenkomst ter wereld organiseren. Zowat 4000 archeologen en erfgoedspecialisten zullen er samen bespreken welke rol archeologie heeft in onze samenleving. Het is ook de bedoeling om er een breed publiek aan te trekken. Het is de eerste keer dat het evenement in ons land plaatsvindt. En het openluchtzwembad De Warande in Wetteren is gisterenavond voorgoed dichtgegaan. Buitenzwembad opende 75 jaar geleden, was nog een van de weinige buitenzwembaden in onze regio. Volgens de gemeente kostte het te veel om het bad nog open te houden. Veel inwoners hebben herinneringen aan het zwembad en wilden gisterenavond nog een laatste keer het water ingaan.
5: Ja, ik wil nog een keer komen, inderdaad. Een mooi zwembad. In de frisse nog een keer een duik kunnen nemen, ja.
6: Ik vind het jammer dat het verdwijnt. Dat is een van de weinige open luchtzwembaden hier in de omgeving. Ik snap dat het veel geld is, maar ik denk dat er veel geld wordt uitgegeven aan andere dingen die minder interessant zijn. Dus ja, ik vind dat het wel de moeite is om open te houden.
3: Buiten zwembad moet in de toekomst plaatsmaken voor een nieuw overdekt bad. Wanneer dat er komt en hoe het er zal uitzien, dat is niet bekend. En in het voetbal is de wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem op een 2-2 gelijkspel geëindigd. Zulte Waregem behoudt zijn ongeslagen status. Het staat 4e met 8 punten. We krijgen vandaag een bewolkte dag met kans op buien of ook mogelijk onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen hetzelfde weer. Opklaringen, wolken en 21 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, vanmorgen op tijd vertrokken, maar dan bleken er toch wel enorme werken te zijn op de A12. Ook hier in Brussel, allerlei dingetjes. Jongens toch. En het is nog niet begonnen, hè. Goedemorgen, Mona.
7: Goedemorgen, Peter.
0: Ook al een ongeval.
7: Ja, op de E17 richting Antwerpen was in Lokeren de weg grotendeels versperd. Die is ondertussen wel vrijgemaakt. Je verliest daar nog zo'n 40 minuten vanaf het parkeerterrein in Kalken. Richting Antwerpen schuif je 15 minuten aan en dat is vanaf Massenhoven. En ook op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Stormbeek en Vilvoorde.
0: Oh, komen al een paar gezellige vragen binnen, ook bij ons, via VRT Max. Hugo, ja, goedemorgen. Wie gaat er schema vervangen?
8: Aha.
0: Jij weet meer?
8: Ik weet meer. We hebben dat ook al op Instagram een beetje gelost. Maar na 8 uur weten we nog meer.
0: Stefan, goedemorgen.
9: Dag Peter.
0: Stefan Sottels uit Tieltwingen, Vlaams-Brabant. Ja. Stefan, die had een belangrijke vraag. Vertel.
9: Wel, van die optelklok. Ik vermoed dat het aantal dagen is dat je al geleefd hebt.
0: Optelklok.
9: Van de dagen sinds je geboren.
0: Er is inderdaad een optelklok, ja. Heb je al gezien hoeveel erop staat?
9: Ik dacht 19.997.
0: Ben je donderdag vrij, Stefan?
9: Eigenlijk niet. Ik moet naar het hospitaal voor een jaarlijke check-up.
0: Oh, ja, maar toch, je kan via VRT Max en via Instagram kan je alles volgen. Ik zou het wel doen.
9: Oké.
0: Okay. Goed. Stefan, geniet van de ochtend.
9: Ja, salut.
0: Ja,
9: inderdaad.
0: Ja, wat zou dat kunnen zijn?
10: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
11: Amai, dat valt mee.
10: Waarom?
11: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
10: Ja, en?
11: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
10: Ah ja.
11: Kijk, wordt net weggesleept.
10: Oh nee.
12: Amai.
13: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
15: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Het is 19 voor 7. Welkom opnieuw bij de maandag. En ja, Charlotte, jij doet dit nu vandaag.
1: Ja.
0: Maar Shema niet meer.
1: Nee.
0: Dus dat probleem lossen we op. Net na 8 uur is dat. Goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ja, we hebben geen muggen gezien.
1: Nou, wij niet.
0: Nou, wij niet, ja. De luisteraars wel. Maar wel Aziatische hoornaars. Stad zeg.
1: We moeten daarvoor naar Ninove. Een man van 60 ligt in coma. Die werd donderdag aangevallen door tientallen Aziatische hoornaars. Hij wou zijn pony eten geven en toen is het helemaal fout gelopen. Dus ja, in coma, heel heftig. In Kluisbergen werden afgelopen weekend ook verschillende wandelaars en een fietser aangevallen door hoornaars waarbij ja, meerdere mensen naar het ziekenhuis moesten. Heftig.
0: Ja, maar dan waarschijnlijk.
1: Ja, echt wel. Er zijn er veel.
0: Ja, dus we hebben ons vergist. Ik heb er geen enkele gezien.
1: Ja.
0: Niks ook gezien. Niet, maar zo. Ja, Margot, je hebt er ook geen gezien, hè?
2: Hoornaars, nee. Totaal niet deze zomer.
0: Maar kijk, je bent wel netjes op tijd. En dat is toch wel een pluspuntje. Want er zijn mensen die nooit op tijd komen.
1: Nee, zoals K3-zangeres Karen Damen. En ze wil nu eigenlijk eraan werken en niet meer te laat komen. Neurowetenschappers die zeggen, ja, dat heeft te maken met hoe je brein met de tijd omgaat. Karen heeft ADHD, is bekend. En dat kan het dan ook moeilijker maken om tijd goed in te schatten. Dan begin je een beetje te spelen met de tijd. Op de duur zeggen mensen van, kom maar om 7 uur. Terwijl het eigenlijk maar om 8 uur begint. Ze geven haar een andere tijd om haar een beetje te helpen. Maar je kent het misschien, mensen die snel iets willen afwerken. Je bent nog bezig en daardoor vertrek je te laten, moet je iedereen inlichten. Maar je kunt eraan werken. Onze hersenen die kunnen nieuwe gewoontes blijven aanleren. Het is dus niet te laat om te laten komen.
0: Ik weet bij de vorige radio waar we af en toe Karen Dame wilden op antenne hellen, met K3 toen nog. Ja? Toen hebben we op een bepaald moment gezegd, we boeken haar niet meer, want die kwam echt letterlijk elke keer te laat.
1: Maar echt, ja, kijk.
0: Ja.
1: Ja, maar ze willen er echt iets aan doen nu.
0: Ja, er zaten die andere twee kaartjes daar en zo. Ja, ja, Kar, ja, je kent ze. Maar ja, dat kan toch al.
1: Ja, lastig, hè.
0: Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb een tijd gehad dat ik ook overal te laat kwam. Uh-huh. Bij mijn kinderen werden daar zot van. En die mij daar zo hard op aangesproken dat ik om duur gezegd heb van, ja, oké, nu ga ik dat aanpakken. Ik kan dat toch aanpakken zo'n
2: ding. Ja, ik vind dat ook echt onbeleefd, te laat komen. Sorry.
0: Ben je nooit te laat? Nee, hè?
2: Nee, tenzij er echt onvoorziene omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld in pannen met de auto of zo. Als je dan te laat komt, ja, prima. Maar als je gewoon te laat komt, dan vind ik dat echt onbeleefd.
0: Ja, er zijn vaste luisteraars die nu zoiets hebben van, ja, sorry, ik kan dit echt niet helpen. En zo de extreemste te laat kom verhalen. Deel ze gerust even via VRT Max. Ik ben zeer benieuwd wat daar dan uitkomt. En haast je, want voor je het weet, ben je te laat. Oh, deze man. Dine komt altijd op tijd, hè?
1: Ja, hè.
0: Oh. Goedemorgen, Sam Goris. Hier.

0: De vrouw die nooit te laat komt. Goedemorgen Margot van de regio.
1: Goedemorgen.
0: Hoe was je vakantie eigenlijk?
1: Heel goed. Echt supergoed. Ik ben ook echt helemaal opgeladen om er terug in te vliegen. Maar Het was prachtig. Ja, ik heb leuke dingen gedaan.
0: Hoogtepunt?
1: New York. Letterlijk hoog.
0: Amai,
1: op een gebouw
0: hoog.
1: Gestaan. Ja, was top.
0: Dat zal wel zeggen. Intussen sta je al een drukke, drukke baan. Renilde, die app in verband met het te laat komen van Karen Dame. Ik denk dat de opvoeding daar heel veel mee te maken heeft.
2: Oh.
0: Ja, tuurlijk wel. Ja, ze is een groot gezin met normen en waarden. Ze is op de internaat geweest. Dus opgegroeid met een tijdklok. Zelfs bij Radio 2 ben ik 's morgens op tijd. Mooi. Hou dat vast. Maar alles komt terug. Dus Margot, jij komt ook terug. En vertel eens, donderdag. Dan weten we wat hier met die optelklok allemaal gebeurt. Jij weet het wel al, hè? Jij
1: weet het al, hè?
0: Ja. Maar vooral gezellig in de regio. Welke regio wordt de eerste van dit nieuwe radioseizoen?
1: De eer gaat naar West-Vlaanderen, want ik ga naar Wielsbeke. Daar wonen de Vlasbroertjes. Hebben jullie daar ooit al van gehoord?
2: Nee?
1: Ah, oh, die zijn zo leuk. Ik ga ze straks aan jullie voorstellen. Dat zijn dus 3 broers van 8 jaar, 2 en dan eentje van 6 jaar. En die zijn geobsedeerd door vlas. Dus het landbouwproduct. Die zijn daar helemaal zot van. Ja. En die gaan daar helemaal mee viraal op sociale media. Maar dus alle details van hoe dat dan zit en wat die broertjes nu net zo leuk vinden aan vlas, dat krijg je binnen een klein uurtje.
0: Ja, wat doe je met vlas tegenwoordig nog? Is dat nog een ding?
2: Ja, als je linnenkledij draagt, dan is dat nog altijd van vlas gemaakt.
0: Vlas,
2: denk ik.
0: Ja. Oké. Okay. Zo, de rest, ja, vlas, dat is nog iets dat je... Dat je makkelijk koopt.
2: Nee.
0: Hallo, doosje vlas? Nee, toch niet. Goed, ja, maar je wint er altijd over een uurtje ongeveer. En je weet het, als je zelf een zeer goed verhaal hebt bij jou uit de buurt, je kan dat delen. Luister even goed, want haar persoonlijk nummer staat weer open.

0: Teardrops van Womack & Womack. Het is 7:05. Ja, te laat komen is een teken van geen respect, zegt Jos B. En trouwens, het is mijn verjaardag vandaag. Jos, een gelukkige verjaardag.
1: Punto, punto. Punto, punto.
0: Natuurlijk, ook dat doen we deze maand. Volgende maand. Volgende maand. De maand erna. Backstage Bavo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zijn er nog goedemorgen morgen mokken?
2: Wel Peter, ik heb net een nieuwe levering afgetekend van 10 miljoen miljard nieuwe goede.
3: Ik wil ook zo'n mok.
0: Dat is erover, hè. Dat is niet waar. Hè. Zoveel zijn er niet, maar er zijn er wel. En dat is belangrijk natuurlijk. Want hoe kun je vanmorgen die exclusieve Goeiemorgen Morgen mok winnen door mee te spelen met het legendarische radiospel Punto Punto. Hoor je hier rond 7:20. En als je nieuw bent om mee te spelen, deel je nu het woord Punto Punto via VRT Max en zet er je telefoonnummer bij. Doe het nu en doe het snel. Maar VRT Max, hoe doe je dat dan? Ja, gewoon volg ons daar op Radio 2 en dan kun jij gewoon berichten delen via VRT Max. Punto Punto, zo eenvoudig is dat. En hoe heet dat spel hier ook alweer? Ja hoor, tuurlijk wel. Goedemorgen, morgen. Nu sturen.

0: kan je maandag nog beter beginnen? Nee.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
3: Medi-Market.
4: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En wie heeft de eerste Radio 2 topsong gemaakt? De wat hadden? De Radio 2 topsong. Onthoud die naam, want je gaat er zoveel deugd van hebben nog voor 8 uur.
7: Elke dag, telk voor 2, BRT Radio 2.
0: Het is 7 uur, VRT Nieuws op Radio 2 krijg je van Charlotte Krul.
8: Goedemorgen. Een derde van de gemeenten maakt de voor- en naschoolse opvang duurder. En de Verenigde Staten hebben voor het eerst in meer dan een maand opnieuw Iran aangevallen. 1 op de 3 Vlaamse gemeenten verhoogt de prijs voor de voor- en naschoolse opvang, blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Gemeenten zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor de opvang en ze moeten dan een gevarieerd aanbod van activiteiten geven. Maar het geld dat ze daarvoor krijgen van de Vlaamse overheid is niet genoeg, zegt Nathalie De Bast van de VVSG.
9: De Vlaamse overheid die deed zelf heel wat inspanningen, maar we zien toch dat 9 op de 10 gemeenten zelf blijven investeren in die buitenschoolse kinderopvang. Ook om te vermijden dat de prijs zou stijgen. En vandaar dat wij de Vlaamse overheid ook vragen om zelf blijvend te investeren. Steden en gemeenten te blijven ondersteunen en ook duidelijke regels te voorzien.
8: Het netwerk tegen armoede is nu bezorgd omdat de prijzen in elke gemeente anders kunnen zijn.
10: Het hangt heel erg af van waar dat je nu woont of dat je al dan niet nog die buitenschoolse opvang zal kunnen betalen als ouder. Natuurlijk maken we ons daar zorgen over, want kinderen en zeker kinderen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen hebben het nood aan die omgeving om ook hun talenten en hun kansen te ontwikkelen. Ook aan al die activiteiten, opvang tijdens schoolvakanties. Ouders moeten ook dan gaan werken.
8: Het netwerk tegen armoede vreest ook dat de opvang voor sommige gezinnen nu te duur zal zijn en vraagt dat het tarief dat ze moeten betalen gebaseerd wordt op hun inkomen. In Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbaar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning heeft gekregen. Er waren 25 vergunningen te verdelen onder 36 kandidaten. Sommige strandbaars die hun vergunning kwijtraakten hadden al een traditie van 100 jaar op het strand van Knokke-Heist. Uitbater Alain de Klerk, die al 39 jaar zo'n bar heeft, wil de beslissing aanvechten voor het gerecht.
11: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreien toe. Alain, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, krijg steun van de klanten. Dat houdt ons sterk.
8: In Nepal proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die in een tunnel vastzitten sinds de overstroming van woensdag. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het is dus ook nog niet zeker of ze die ramp overleefden. Intussen zijn er wel al meer dan 780 mensen gestorven en er zijn nog altijd 2500 mensen vermist in Nepal. Iran heeft afgelopen nacht verschillende Amerikaanse doelwitten in Jordanië gebombardeerd. Het Iraanse leger doet dat na de Amerikaanse aanvallen van gisteren. De VS viel het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aan en die route is belangrijk voor gas- en olietransport. De aanvallen waren gericht op lanceerinstallaties en daarmee zou Iran volgens de VS raketten met zeemijnen hebben willen lanceren in de zeestraat. Iran zegt dat er enkele burgers zijn gestorven. Het was van eind juli geleden dat de Amerikanen nog Iraanse doelwitten hadden aangevallen. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen met 3-0. Voor Anderlecht-speler Marco Canna was het verlies terecht.
12: Het is altijd pijnlijk om hier te verliezen. Punt aan de lijn en zo zwaar, nog erger. Maar de nederlaag, denk ik, is terecht. Union was beter. We hebben een paar kansen gehad, zelfs grote kansen. Zoals die van Mama in het begin en andere. Maar al in al is het terecht dat we hier verliezen. Union was gewoon beter.
8: Union heeft nu 7 punten op 9. Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide ploegen moeten wel nog een inhaalwedstrijd spelen. En Westerlo Zultewaregem werd 2-2. Voor Westerlo het eerste punt dit seizoen. En op de US Open tennis is Novak Djokovic in de eerste ronde al uitgeschakeld. Hij won er al 4 keer, maar verloor nu in 5 sets van de Argentijn Mariano Navone. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Milieuorganisaties vragen Gent om meer en sneller te investeren in proper water. Dat doen ze na het mislukte proefproject van zwemmen in open water. En de brandweer Vlaamse Ardennen onderzoekt waarom de vraag om een nest met hoornaars niet te verdelgen op zaterdag, maar pas op zondag is gesteld. 5 mensen moesten naar het ziekenhuis nadat ze in Kluisbergen gestoken waren. Het wordt een bewolkte dag tot 21 graden met kans op buien. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
0: Hoe druk is het op zo'n maandag? Mona, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Het valt eigenlijk best mee op dit moment. Richting Antwerpen schuif je 20 minuten aan vanaf Massenhoven. Gaat het ook nog een beetje trager op de E17 bij Lokeren. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Brussel enkel 15 minuten aanschuiven vanaf Peutie. En rond Brussel op de binnenring 10 minuten langzamer rijden tussen Strombeek en Machelen.

trouwe vrienden van de show, Vivian, die vraagt welke naam moesten we onthouden. Zeg het nog eens alstublieft. De Radio 2 topsong, die moet je onthouden. Hoor je nog voor 8 uur hier bij ons. Goedemorgen.

0: Die gemeenten krijgen daar centen voor, maar ze zeggen we hebben te weinig.
1: Ja, het is een cliché, maar alles wordt duurder.
0: Zeker.
1: We kregen vorige week nog een mail van een bekende streamingdienst.
0: Uh-huh.
1: Die liet weten dat die van 13,50 euro naar, wat was het, ik denk, 3 of 4 euro erbij.
0: Ja, ja, ja, meerdere streamingsdiensten.
1: En wat ze dan doen, het beste, om je nog beter van dienst te kunnen zijn. Echt, voilà, dus wat is dat toch? Je wil mij niet beter van dienst zijn, je wil gewoon meer geld verdienen.
0: Ja.
1: Wat oké is, wees dan gewoon eerlijk. Om nog meer geld te verdienen, dat zou leuk zijn.
0: Voilà.
1: Goed.
0: Het is eruit.
1: Ja. Als ik naar buiten kijk, toch behoorlijke opklaringen.
0: Ja, hè, mooi.
1: Straks even vragen aan Sabine of dat zo blijft. Maar morgen is die eerste schooldag dus 1 september. Maar dat wil dus zeggen dat sommige mensen maar een heel klein stukje kunnen luisteren of kijken naar Goedemorgen Morgen op Radio 2. Trouwe luisteraar, Peggy Tollenaar uit Wetteren. Goedemorgen, Peggy.
2: Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Charlotte.
0: Hi.
1: Zeg, Peggy, je geeft les in Drongen in het derde leerjaar.
2: Dat klopt.
1: Ja, hoe blij ben je dat we terug zijn, Peggy?
2: Ja, ik heb echt wel zin om erin te vliegen.
1: Dat is belangrijk. Maar je hebt een probleem, want je kan niet altijd luisteren naar ons. Leg eens uit.
2: Ik sta 's morgens om 6 uur op en het eerste dat ik doe, nog voor ik naar het toilet ga, is de tv aanzetten, want ik kijk dan via VR2 naar jullie. En ik moet om 7 uur al de deur uit, dus ja, ik kan zo maximum 1 uurtje luisteren en daarna moet ik door met het openbaar vervoer. En dan mis ik dus 2/3 van jullie leuke programma.
1: Ach ja, maar je weet het natuurlijk, want het is beter om 3 uur te luisteren en te kijken dan 1 uur, ben je echt mee. Maar Peggy, je kan alles herbeleven op VRT Max, dat weet je, daar wonen we ook.
2: Ja, die app heb ik ook op mijn telefoon staan.
1: Mooi, doe dat. Maar Peggy, wat doe je dan de dag voor die eerste schooldag, want je kon gewoon uitslapen vandaag?
2: Nee, ik ben nog aan het knippen, zodat ik straks nog kan lamineren. Ik ga nog naar school vandaag, want er moet nog heel wat gebeuren.
1: Ah, dat zijn knutselwerken voor het derde leerjaar toch ook?
2: Nee, zo voor de klas in te richten, klasthema, kalender, verjaardagskalender. Normaal...
1: Ja, dat is toch onwaarschijnlijk. Ik had dat ook met de leerkracht van mijn zoon, die het tweede leerjaar doet. Ook die is al van begin augustus bezig. Dus hyperepiep, hoera voor al die leerkrachten. Zeg Peggy, trouwens, je bent een leerkracht, misschien weet jij dat. Die klok hier, die hier staat, die optelt.
2: Ja.
1: Enig idee wat dat zou kunnen zijn?
2: Ik heb net gezien dat ze nu op 19.997 staat. Ja. Nog 3 erbij, zal een mooi rond getal zijn, 20.000. Dus misschien over 3 dagen, over 3 uur, geen idee.
1: Ja,
2: wat er gaat gebeuren. Ik ben heel nieuwsgierig.
1: Ja, maar je gaat het niet kunnen meemaken. Wat is het dan in het openbaar vervoer? Hè?
0: Met 14, Max.
2: Ai.
1: Met 14.
0: Oh ja.
1: Oortjes in, kan je luisteren en kijken.
2: Goed, nou, ik hoop het.
1: Naar onze Instagram, daar wordt ook alles meteen duidelijk dan.
2: Oké, okay, ga ik zeker doen.
1: Merci om te luisteren en heel veel succes morgen. Dag Peggy.
2: Ja, jullie ook. Dag.
1: En dit is Antoon.

0: Hey.
1: Zeg, goedemorgen. Als je pas wakker wordt, je krijgt vanaf vandaag ook een heerlijke muziekprimeur bij Radio 2, maar je zal elke week kunnen genieten van een Radio 2 topsong. Dat is nu een song die heel veel zal te horen zijn bij ons, omdat dat een enorm goede song is. En de eerste Radio 2 topsong, die is van een hele grote. Misschien al even een klein tipje. Klinkt al goed, hè?
2: Sister Act.
1: Ja, wat zou dat kunnen zijn? Goed, dat is voor allemaal 7:50. Zometeen spelen we Punto Punto. Ik kan je nu al zeggen... Pak dat toch maar al mee.
3: De zomer van Radio 2 was fantastisch.
4: 2 maanden aan zee met veel zomerse muziek, plezier, sport, optredens en een knalshow van VRT Zomerhit met 1 grote winnaar.
5: De zomer van Oya Leleva Cabri!
6: Ja, het is echt bizar. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh, dankjewel allemaal.
4: Bedankt om te stemmen, te luisteren en een hele vakantie met ons mee te beleven.
7: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
8: Het effect voel je direct.
7: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
10: Ah ja?
9: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pik en mix.
10: Hé, maar die lust die kooks, hè?
9: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Punto punto. Punto punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
12: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
1: Ha, het is de eerste weer van het nieuwe radioseizoen. Wie wint vanmorgen de exclusieve Goedemorgen Morgenmok? Misschien is dat wel Lies Verhaard uit Heus de Zolder. Dat weten we uiteraard zijn. Dat is in de buurt van Reggie. Lies, goedemorgen.
13: Goedemorgen allemaal.
1: Zie je Reggie soms wel eens voorbij fietsen op zijn...
13: Fietsen niet, maar in de winkel kom ik die wel soms tegen.
1: Gaat hij zelfs zijn boodschappen doen?
13: Ja.
1: Wat koopt hij dan, Lies?
13: Dat weet ik niet, daar heb ik niet op gelet.
1: Ja, wat zeggen we, hoe was jouw vakantie, Lies?
13: Ja, goed, goed.
1: Wat was het hoogtepunt?
13: Ik ben op vakantie geweest.
1: Naar?
13: Naar Turkije.
1: Oh, leuk. Toch?
13: Ja, ja.
1: Lekker, ja, ja. 45 graden. Zalig.
13: Nee, het viel nog mee. Maar hier thuis was het ook warm. Dus.
1: Ja, maar het was hier ook een beetje Turkije, zeg. Wat was dat allemaal? Zeg maar, Lies, zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Je krijgt 1 letter van het antwoord. Vul aan. En bij 3 juiste antwoorden win je misschien die exclusieve Goedemorgen Morgenmok die iedereen wil. Snel spelen en passen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. We beginnen gewoon bij het begin van het alfabet. Dat is de A. Welke A komt altijd uit de spreekwoordelijke mouw?
13: De aap.
1: Welke B is de Antwerpse gemeente waar de villa van de Pfaff stond?
13: Braschaat.
1: Welke C noemen we in het Italiaans een koffie met melkschuim?
13: Cappuccino.
1: Welke D is een spel op zwarte en witte vakken dat je niet mag verwarren met schaken?
13: Domino.
1: Even overlopen. Oh. Welke A komt altijd uit de spreekwoordelijke aap? Spreekwoordelijke mouw. Was het de aap, klopt helemaal. Welke B is de Antwerpse gemeente waar de villa van de Pfaff stond? Was even twijfel, maar... Ei, Brasca, top hoor. En welke C noemen we in het Italiaans een koffie met melk? Ja, tuurlijk wel. Cappuccino. Lekker, hè? En je was even in de war ook bij de laatste, maar dat is niet erg hoor. Welke D is een spel op zwarte en witte vakken dat je niet mag verwarren met schaken, was natuurlijk dammen. Hij zei domino, wat ook leuk is.
13: Ja, ja.
1: Hey, toch een leuk spelletje. Maar vooral, die Goeiemorgen Morgenmok is weer is binnen. Goed gedaan. Dankjewel,
13: Lies. Dankjewel.
1: En geniet van de dag, hè.
13: Ja, dankjewel. Ja, jullie ook.
4: Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan delen.

0: Love and Pride van King.
1: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
0: Het is 23 over 7. Het was toch echt een topzomer. En het zou toch geweldig zijn mocht dat nog een beetje langer duren. Sabine!
2: Ja! Peter!
0: Ja! Ja, maar genoeg daarover, Sabine. Dat was lang geleden, hè. Geef toe.
2: Amai. Ja, dat je mij daaraan doet herinneren.
0: Dat was met een clip en al. Maar vooral, ja. Sabine, hoe was jouw zomer?
2: Ja, het was een hele drukke zomer. Het was de heetste die we ooit hebben gehad. Afgemeten, ja. Liever door het KMI. En, maar de herfst gaat zich vandaag toch al een beetje laten voelen.
0: Oei.
2: Ja, de week begint zeer wisselvallig. Ik zie al wat buien, wat neerslag, vooral voor West-Vlaanderen. Maar dat blijft niet daar. Dus dat wordt een zeer wisselvallige dag. Met af en toe buien. Daar kunnen een paar felleren bij zitten met onweer. Tegen het einde van de dag wordt het dan wel droger vanaf het westen, met ook bredere opklaringen. En temperaturen ondertussen die gaan naar 21 graden, wat een normale temperatuur is voor de tijd van het jaar. Maar wel met wind erbij, dus dat doet het wat koeler aanvoelen. Windkracht 4 tot 5, wind uit het zuidwesten en met soms rukwinden tot 70 km per uur. En dan vanavond en vannacht nog een paar laatste buitjes. Daarna wordt het droog met brede opklaringen. En temperaturen tussen 10 en 16 graden. En die wind die gaat ook luwen. En voor dinsdag houden we het bij kans op een bui. Dus zeker een pak droger dan vandaag. Tot 21 graden ook. Ook woensdag tot 21 graden. En dan kan het af en toe een beetje licht druppelen. Vooral in het noorden van het land en Brussel. Dus ten noorden van Sambre en Maas. Donderdag en vrijdag blijft het grotendeels droog. Met uitzondering een beetje gemiezer. Maar ook meestal grijs voor Vlaanderen. Als je naar het zuiden van het land gaat, krijgen we meer zon. En het wordt ook wat warmer. Temperaturen dan tot 24 graden.
0: Kijk, maar morgen dus van die eerste schooldag is altijd belangrijk voor de kindjes. Ik hoor wisselvallig, maar gaat dat dan ook echt regen of is het zo...
2: Kans op een buitje. Het gaat zeer goed meevallen, Peter.
0: Kijk, dat hebben we graag. Dankjewel, Sabine. Tot snel. Goedemorgen. Ah! Zeg maar ja tegen Nathalie.

0: Zo hard meezingen, Peter. Ik heb tinnitus aan de linkerkant.
1: Tine wie? Goedemorgen.
0: Oorpijn.
1: Alice de Klerk in Marken, dat heeft een prachtige goedemorgenmorgen regenboog geappt.
0: Oh.
1: Heel speciaal. Dat betekent natuurlijk dat het ergens regen gaat.
0: Ja, ja, maar ja, een klein beetje.
1: Ja, maar kijk. Hè. Watergieten is in Gullegem aan het doen, zegt Karin Everaert. Karin. Blijven niet geloven in het leven, zelfs al is het aan het regenen. Exact, half acht.
2: Elke dag telt voor twee. Radio 2.
1: Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
0: 1 op de 3 Vlaamse gemeenten maakt de voor- en naschoolse opvang duurder, blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Gemeenten zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor de opvang, maar het geld dat ze daarvoor krijgen van de overheid vinden ze niet genoeg. Het netwerk tegen armoede vreest nu dat de opvang voor sommige gezinnen te duur zal zijn. En op de US Open tennis is Novak Djokovic in de eerste ronde al uitgeschakeld. Hij won het toernooi al 4 keer, maar verloor nu in 5 sets van de Argentijn Mariano Navone.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Sandra Staatsjuus. De brandweer Vlaamse Ardennen gaat onderzoeken hoe het komt dat de vraag om een nest hoornaars weg te halen pas gisteren is gesteld. Zaterdag en zondag werden verschillende mensen op een populaire wandelweg in Kluisbergen gestoken door Europese hoornaars. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis. En aangezien de eerste incidenten zaterdag al gebeurden, moest het nest eigenlijk dan al weggehaald worden. De brandweer onderzoekt nu wat er precies is fout gelopen. In Zelzaten is de Beneluxlaan vlakbij de grens met Nederland de hele nacht afgesloten geweest door een lekkende tankwagen. Die begon rond 22:30 gisteravond zoutzuur te lekken. Dat is een bijtende en gevaarlijke stof. Belgische en Nederlandse hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het zoutzuur is intussen veilig overgepompt. Er was geen gevaar voor omwonenden. De weg is intussen ook weer vrijgegeven voor het verkeer. Verschillende milieuorganisaties vragen de stad Gent om meer en sneller te investeren in proper water. Dat doen ze na het mislukte proefproject waarbij Gentenaren voor het eerst in open water mochten zwemmen. Door de aanhoudende hitte en droogte was er blauwalg en kon er uiteindelijk nooit gezwommen worden. Volgens Bouke Biljet van het Gentse Milieufront laat ook de stad zelf veel kansen liggen om de waterkwaliteit te verbeteren.
5: Er zijn nog heel veel woningen waarvan het afvalwater ongezuiverd en rechtstreeks in de water lopen terechtkomt. Dus dat afkoppelen, dat is het eerste. En ook de natuur is een belangrijke bondgenoot om stikstof en fosfor uit het water te halen. Dus met drijvende eilandjes, moerasvegetaties, kan je al een groot verschil maken.
4: De stad investeerde 90.000 euro in het project. Schepen van de Broeke laat weten dat hij zoekt naar oplossingen om de kwaliteit te verbeteren. En in Wetteren is het openluchtzwembad De Warande gisteravond definitief dichtgegaan. Bad bestond al sinds 1952. Volgens de gemeente was het te duur om het nog open te houden. Het buitenzwembad moet plaatsmaken voor een nieuw overdekt bad. Veel inwoners betreuren die beslissing. Zo'n 100 mensen hielden daarom een protestmars rond het zwembad. Initiatiefneemster Natasha de Dijn vindt dat de gemeente te weinig luistert naar de inwoners.
6: We moeten toegeven, het oude zwembad is versleten. Er moet iets gebeuren, maar onze vraag is, kan de Wetteraar mee nadenken over een nieuw concept en hoe dat we buiten zwemmen in de Warande toch nog zouden kunnen behouden in de Warande van morgen?
4: Wanneer dat het nieuwe binnenzwembad er komt en hoe het er zal uitzien, dat is nog niet bekend. We krijgen vandaag een bewolkte dag, kans ook op buien of onweer, temperaturen tot 21 graden. Morgen hetzelfde weer, opklaringen, wolken, mogelijk buien en ook 21 graden. Wil je meer weten, meer nieuws uit Oost-Vlaanderen, lees je natuurlijk in de app van VRT Nieuws.
1: De problemen zo net voor de eerste schooldag, Mona.
7: Op de E313 zijn er problemen richting Lummen bij Antwerpen-Oost. 3 rijstroken die zijn daar dicht door een ongeval met een vrachtwagen. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Files op de Antwerpse ring door dat ongeval. Richting Nederland verlies je 30 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost op de E313. Richting Gent 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen 20 minuten aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven en 10 minuten op de E17 bij Lokeren. Richting Brussel schuif je nu 15 minuten aan en dat is vanaf Aflichem, ook op de A12 tussen Londerzeel en Meissen, vanaf Peutie en vanaf Heverlee. Rond Brussel op de binnenring 30 minuten langzaam rijden en dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.
1: Ach, en lieve vermalen uit Zandvliet, Amai, goed in vorm en van in het begin. Het wordt een topjaar tot de volgende zomer. Ja, tuurlijk werd Martin Peleman ook aan het regenen in Oostende. Maar Carina de Koning, goedemorgen. Peter, Margot, Charlotte, welkom terug. Jullie zijn al in grote vorm, zie ik. Groetjes uit het regenachtige Oudenaarde. Het is toch wat een job hebben.
8: Het is heel plezant om hier te zijn terug.
1: Ja. Fijn dat we weer van je goedemorgenmorgen mogen doen. En leuk hoor, want er komt zoiets fantastisch aan. Goed hoor.
9: Goedemorgen, morgen.
1: Met een vinger in, hè.
8: Pijn, duwen.
1: Knop. Zeg, backstage Bavo.
10: Ja, Peter.
1: Over een paar minuten, dan maken we hem hiermee. De eerste Radio 2 topsong.
10: Spannend.
1: Je hebt de artiest al gesproken. Hoor en zie je straks. Wat weet je nu al?
10: De artiest steelt dingen van Beyoncé. Dus Margot van de Regio zou eigenlijk een beetje jaloers moeten zijn.
1: Ik kan misschien al een klein stukje laten horen. Klinkt inderdaad een beetje Beyoncé's.
10: Ja.
1: Het zou zo maar kunnen. Nog een mooie reactie binnengekregen van Patrick Gombert. Goedemorgen Peter, fijn dat je terug bent. Maar de collega's hebben dat fantastisch gedaan. Een zomer lang met als hoogtepunt zomerheet. Amai, zeker wel. Wat een wilde zomer was dat, zeg. Maar dus die Radio 2 topsong, straks.
11: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
12: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
11: Amai.
12: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
11: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
12: Lidl, dat kan tellen.

0: is Margot. Je kon haar deze zomer meemaken op televisie bij Iedereen Zomer. Het heeft ze zo goed gedaan, zeg. En vanaf vandaag is ze weer gezellig bij jou in de buurt. Ze gaat op zoek naar de verhalen die je echt moet horen. Vanmorgen zit ze in Wilsbeke in West-Vlaanderen. Er zijn drie broertjes compleet viraal gegaan. Die geven les over het vlas. Vlas is toch iets van vroeger, dachten we. En die broers willen dat we weer meer aan het vlas gaan. Of er toch meer over weten natuurlijk. Het is de laatste dag voor school begin, dus Margot, ik zie jou daar intussen vlashelder.
1: Oh, ja. Oh, wauw. Ja, en de vlasbroertjes die zitten hier bij mij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dat zijn Leon, Achille en Gilles. En ze zitten hier zo'n beetje Anagedis gewijs op een vlasbaal is dat dan. Hè? Achille, jullie geven lesjes op sociale media over vlas. Kan je mij eens even kort uitleggen, wat is vlas voor wie dat nog niet zou weten?
2: Vlas is een eeuwenoud was dat geteeld wordt voor de vezel. Van die vezel maken we linnen kleren.
1: Amai, alsjeblieft. En wat vinden jullie daar nu zo leuk aan? Want sommige mensen zouden misschien zeggen, ja, vlas, dat interesseert mij niet.
2: We vinden het leuk dat we kunnen, ja, we kunnen ook een beetje aan het vlas helpen en hem, ja.
1: Ja, jullie kunnen mee op het veld spelen en zo, dat lijkt me heel tof.
2: Ja.
1: Wel, en dus daar juist waren wij eens naar het veld geweest, heel tof om te zien, maar dat begon daar toch wel te regenen, dus zijn we snel naar de schuur gekomen. En Leon, ja, hier zijn allemaal vlasbalen, wat moet daar nu mee gebeuren?
2: We moeten er... Het vlas zwingelen.
1: Zwingelen?
2: Ja, dat is de vezel en de vezel van het vlas en ook de zaadjes van het vlas sorteren. En, dan, en daarna verkopen we het naar de spinnerij in China en daar maken ze er linnenkleren van.
1: Oké, en gaan jullie ook helpen zwingelen?
2: Ja.
1: Ja. Vind je dat leuk?
2: Ja.
1: Wat vind je daar zo leuk aan?
2: We mogen dan de stenen die in het vlas zitten uithalen. En ja.
1: Stenen, altijd leuk om mee te spelen natuurlijk. Hè. Mama Annelies, ja, ze zijn echt wel viraal gegaan op sociale media. Maar ze hebben het ook wel een beetje met de paplepel meegekregen. Want jij en jouw man, jullie komen uit een vlasfamilie. Maar hoe is dat nu voor jou om dat te zien? Dat zij zo populair zijn op sociale media.
3: Ja, het is wel leuk om te zien dat er zoveel interesse is in dat vlas. We hadden dat eigenlijk niet verwacht, maar ja... Dat we de mensen daarmee kunnen iets bijleren eigenlijk over het vlas.
1: En trots op mama?
3: Ja, toch wel.
1: Ja, en zeg, hebben jullie vriendjes het al gezien, de filmpjes?
4: Ja, een paar van mijn voetbal.
1: En wat zeggen ze daarvan?
4: Dat weet ik niet meer.
1: Ah, oké, maar ik denk dat het sowieso wel goed was. Zeg, het ding is wel, jullie hebben heel de zomer op het veld kunnen helpen, kunnen spelen. Maar morgen is het school, is het 1 september. Wat vinden jullie daarvan?
2: We zijn blij om onze vrienden terug te zien, maar we gaan de vlasvatjes wel heel erg missen.
1: Gaan jullie nog filmpjes maken op sociale media? Ja, toch, hè?
2: Ja, zeker.
1: Oké, dat is heel goed. En wat willen jullie later worden?
2: Vlasser.
1: Ah, voilà, hè. De toekomst is verzekerd.
0: Wat een heerlijk, heerlijke ventjes aan die vlasbroers. Ga ze zelf even herbekijken. Kan op onze Instagram, @goeiemorgen.morgen. Oh, wat ook zalig als je zo'n kinderen hebt.
5: Ja, wauw, wat een enthousiasme.
0: Goed hoor, goede reclame daarvoor.
6: Goedemorgen.
0: Mensen zitten klaar op dit moment, want ja, halleluja, over 4 minuten maak je de eerste Radio 2 topsong mee.
7: Halleluja.
0: En het is eentje van een hele grote. Oh. Dit is Huey Lewis en de nieuws. Goedemorgen.

0: Alleen maar hartjes. Huey Lewis in the News. The Power of Love, 12 voor 8. Goedemorgen. En vooral mooi om te zien dat er zoveel mensen wakker zijn. En het is goed hoor, want als Luc Appermond hier zou zijn, dan zou hij zeggen, welkom bij de zoete inval. Want er komt nog wel binnen straks, zegt Brahim, onze nieuwe Radio 2-DJ.
1: Ja.
0: Goedendag. Xavier van Win-Win, zou die al wakker zijn?
1: Tuurlijk.
0: Ja, die gaat veel een week ook van de afspraak spelen en zo.
1: Ja, spannend hè.
0: En nog iemand, want we zitten met een probleem. Dat lossen we op, iets over 8 uur. En Cynthia Franks uit Halle is ook wakker. Cynthia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ah, hoe blij ben je dat het maandag is?
2: Ja, heel blij. Ik moet ook naar mijn werk.
0: Ach, kijk, maar dat is goed. Blijf even onderweg, want zet alles luider, want dit is een beetje muziekgeschiedenis op Radio 2.
3: VRT Radio 2 Top Song.
0: Ik herhaal.
3: Radio 2 Top Song.
0: Maar ja, ja, ja, want elke week kiezen we een Radio 2 Top Song. Dat is een liedje dat je veel zal horen bij ons, omdat we geloven dat dat echt de moeite is. En die eerste Radio 2 Top Song, dat is van een jong talent, ja, waar we nog veel van verwachten de komende pakweg 50 jaar. Goedemorgen, jong talent, waar we nog veel van verwachten de komende 50 jaar. Live vanuit Hoven zelf. Goedemorgen, Bart Peters. Ja, ja, daar is die. Hey, en ik zie jou daar ook, je ziet er echt nog maar 16 uit. Dat is, hoe doe je dat toch? Hoe komt dat dat jij nog altijd zo fris en fruitig gestreken eruit ziet, Bart?
4: Op dit moment zijn wij eigenlijk festivals aan het spelen en zie ik er helemaal niet fruitig en gestreken uit. Namelijk, ik zit nog op nachtritme. Maar misschien valt dat niet op.
0: Nee,
4: ik probeer op fris te kijken.
0: Het is goed licht in hoofd, het is daarmee, sowieso. Zeg maar Bart, goede zomer gehad natuurlijk en vooral proficiat, want jouw nieuwe hit wordt de eerste Radio 2 topsong. We zijn er mee bezig. En kijk, we hebben daar een beetje beeld van hoe jullie dat dan doen live.

0: Zometeen horen we dat helemaal natuurlijk. Nu, een liedje van jou, Bart, is nooit zomaar een liedje. Dat is altijd een goed verhaal. Neem ons even mee.
1: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Het is het verhaal van een autorit. Nu ben ik niet de beste chauffeur van de wereld, Peter, dat weet jij ook.
0: Dat weet ik.
1: En in die autorit loopt alles mis. Loopt eigenlijk alles mis. En ik zoek overal hulp. En ik krijg overal hetzelfde antwoord. Namelijk, we zijn ermee bezig. En waaruit we kunnen besluiten dat we er dus niet mee weten dat het eigenlijk niet opgelost geraakt en dat het eigenlijk een van de eerste liedjes in de wereldgeschiedenis is waar de zanger aan het eind van het liedje schielijk overlijdt eigenlijk.
0: Oei! Oh, dat is...
1: In het kanaal... In het kanaal Brussel-Vilvoorde. Ja.
0: Goed, je kunt daar nu wel eens mee lachen. Ik vind dat wel heftig. Maar goed, het is een vrolijk liedje, dus dan kan het.
1: Zeker, zeker.
0: We gaan het straks meemaken. Wat heeft Beyoncé hiermee te maken, Bart?
1: Wel veel. Ik vind dat ik in mijn leven alles altijd gepikt heb van Beyoncé. Hè? Mm-hmm. Maar nu heeft Beyoncé een countryplaat gemaakt. Hè?
0: Ja.
1: Dus dan is het veel gepikt van ons. En dan hebben wij een beetje de sound, de beat van Beyoncé teruggepikt van Beyoncé. En dat hoor je in Wij zijn ermee bezig.
0: Oké, de cirkel is alweer mooi rond. Ja, ik heb zo meteen Wij zijn ermee bezig. De eerste Radio 2 topsong. Maar vooral, Bart, komt die dan op het nieuwe album van jou?
1: Ja, er komt een nieuw album, maar dat is er pas in december. Dat heeft ermee te maken dat zo'n plaat moet dan op vinyl gemaakt worden. Hm. En dat hebben ze blijkbaar 3 of 4 maanden voor nodig. En normaal gezien is een liedje, een single, als je dat uitbrengt, dat is iets waar je naartoe kan klikken op Spotify, ja. Maar dat is een beetje saai. En wij zijn ongelooflijk blij dat we de eerste topsong mogen zijn van Radio 2. Tuurlijk. Tuurlijk.
0: Het wordt alleen maar beter, want binnenkort is er ook dat grote eregalerijfeestje voor jou. Ben je daar klaar voor?
1: Maar natuurlijk niet. Dat is een verrassingsfeest. Het zou flauw zijn als ik er klaar voor zou zijn. Want ik weet totaal niet wat ik te verwachten heb. Totaal niet.
0: Amai, een Bart Peters die niet weet wat hij te verwachten heeft. Dat wordt een heel
1: bijzonder
0: feestje. Kijken naar
1: dat is
0: raar. Maar vooral Bart, we gaan hem doen. De eerste Radio 2 topsong. Ik ben zo blij dat jij hem bent. Hoe voelt hij? Laat het gerust even weten. We zijn ermee bezig. Dit is Bart Peters. Bart, tot op de eregalerij. Dit is deze... Yo.

0: Smash. Oh.
1: De eerste Radio 2 topsong, het is een bommetje, we zijn ermee bezig. Bart Petersen, wat een goede song. Lekker hè, goedemorgen zegt Claudine. Wat zit toch altijd in die Bart zijn kopje, wat een zalige tekst. Mooi, de Radio 2 topsong zegt Jeroen Kruid. Heerlijk nummer. Carine heeft gezien dat we in ons nopjes zijn, maar ja, het is met een line dance en zo. Laura Kriel heeft ook meegedaan, zo benieuwd wat die klok allemaal gaat doen. Ja, die optelklok, dat is voor later. Sure, believe, het is 7:04. Goedemorgen.

0: Hekkerbeltje.
1: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes? Wakko.
2: Gek. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
1: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja, het kan anders.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Oh, we hebben nog een klein probleem dat we zo meteen moeten oplossen. En ja, ook dit seizoen dansen we de dag vrolijk in. Ga maar al klaarstaan. Goedemorgen.
6: Elke dag telt voor 2.
0: 8 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Krul.
7: Goedemorgen. Een derde van de gemeente maakt de voor- en naschoolse opvang duurder. En het aantal voetbalclubs in Vlaanderen is in 20 jaar met bijna een kwart gedaald. 1 op de 3 Vlaamse gemeenten verhoogt de prijs voor de voor- en naschoolse opvang. Blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Gemeenten zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor de opvang. En ze moeten daar genoeg activiteiten voor organiseren. De prijzen kunnen nu per gemeente verschillen, zegt Nathalie De Bast van de VVSG.
8: Betaalbaarheid blijft ook voor steden en gemeenten een zeer belangrijke doelstelling. Want het is heel belangrijk dat ieder kind dat opvang nodig heeft daar ook terecht kan. We zien ook dat meer dan de helft van de gemeente de prijs gelijk laat. En dat 9 op de 10 gemeenten ook zelf investeren in die kinderopvang. En dat doen ze ook om te vermijden dat de prijs doorgerekend moet worden aan de ouders, nog meer dan al het geval is.
7: Het netwerk tegen armoede vreest nu dat de opvang voor sommige gezinnen te duur zal zijn en vraagt dat het tarief dat ze moeten betalen gelinkt wordt aan het gezinsinkomen. Sperma van minstens 121 donoren in ons land is vaker gebruikt dan wettelijk mag. Dat schrijft het laatste nieuws en blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Ze controleren de fertiliteitscentra. Alleen al dit jaar kwamen er 32 dossiers bij. Een donor mag in ons land met maximaal 6 verschillende gezinnen samenwerken om te voorkomen dat de groep halfbroers en zussen te groot wordt en dat die mensen dan zonder dat ze het beseffen een relatie met elkaar zouden aangaan. Zo moet het aantal gezinnen dat verbonden is aan 1 donor beperkt blijven. Het aantal voetbalclubs in Vlaanderen is de afgelopen 20 jaar bijna met een kwart gedaald, schrijft het Nieuwsblad. 20 jaar geleden deden nog zo'n 1000 clubs mee aan de competitie. Nu zijn het er nog 774. Heel wat kleine clubs zijn ook gefuseerd, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
9: Heel veel van onze clubs, ongeveer 75-80%, die spelen op gemeentelijke infrastructuur. Die gemeentes zijn ook op zoek naar betere manieren om hun middelen in te zetten. Dus wat zeggen ze? Ja, we gaan niet meer 4 of 5 of 6 voetbalsites aanleggen. We willen 1 voetbalsite nog aanleggen en jullie gaan daar dan allemaal samen op moeten spelen. Dus dan is het beter dat jullie 1 grote club worden. Maar we zien in vergelijking daarmee ook wel onze ledencijfers alleen maar stijgen.
7: Er zijn dus minder clubs, maar de clubs worden wel groter. In Nepal proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die in een tunnel vastzitten sinds de overstroming van woensdag. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen en het is ook niet zeker of ze de ramp overleefden. Intussen zijn er al meer dan 900 mensen gestorven en er zijn 4200 vermisten, onder wie zeker 590 toeristen. Iran heeft afgelopen nacht verschillende Amerikaanse doelwitten in Jordanië gebombardeerd. Het Iraanse leger doet dat na de Amerikaanse aanvallen van gisteren. De VS viel het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aan en die route is belangrijk voor gas- en olietransport. De aanvallen waren gericht op lanceerinstallaties en daarmee zou Iran volgens de VS raketten met zeemijnen hebben willen lanceren in de zeestraat. Iran zegt dat er burgers zijn gestorven. Het is nog niet duidelijk waarom de Amerikanen het nu die aanval lanceerden. De onderhandelingen met Iran zitten al een hele tijd helemaal vast. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen met 3-0. Union doet het vaak goed thuis, zegt speler Camille van de Perre.
10: Ja, dat weent wel een klein reeksje te worden, maar dat is iets wat we op voorhand natuurlijk niks van zeggen. Dat is iets dat we niet in ons hoofd steken. We weten dat we hier thuis sterk zijn. Vorige week, tegen twee weken geleden, gezoten was iets minder. Maar ik denk dat we vandaag weer laten zien hebben waarom het hier zo moeilijk is om te winnen voor andere ploegen.
7: Union heeft nu 7 punten op 9. Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. En beide ploegen moeten wel nog een inhaalwedstrijd spelen. Westerlo-Zultewaregem werd 2-2 voor Westerlo het eerste punt dit seizoen. En op de US Open tennis is Novak Djokovic in de eerste ronde al uitgeschakeld. Hij won het toernooi al 4 keer, maar verloor nu in 5 sets van de Argentijn Mariano Navone. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
11: Milieuorganisaties vragen Gent om meer en sneller te investeren in proper water. Dat doen ze na het mislukte proefproject van zwemmen in open water. En het nieuwe ziekenhuis van Sint-Niklaas komt tegen 2033 op de neerkouter langs de N41. De stad sloopt na 15 jaar een akkoord met de ziekenhuisgroep Vitas en 2 milieubewegingen. Het wordt een bewolkte dag tot 21 graden, kans ook op buien. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT.
0: Ja, toch een pittige maandag, zeg. Mona, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Inderdaad, heel wat problemen op de E313 richting Lummen bij Antwerpen-Oost. 3 rijstroken die zijn daar dicht door een ongeval met een vrachtwagen. Daardoor file rijden op de Antwerpse ring richting Nederland bijna 1 uur bij. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Antwerpen-Oost op de E313. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen 20 minuten aanschuiven vanaf Massenhoven. 10 vanaf Kruibeke en 15 op de E19 tussen Brecht en Sint-Job komt door een ongeval links. Richting Brussel 15 minuten bij op de E40 vanaf Afligem. Een 30 minuten op de E19 vanaf Semst. 10 minuten op de E40 vanaf Everberg. En 20 op de E411 vanaf Overijse. En tot slot rond Brussel op de binnenring gaat het nu 30 minuten langzamer. En dat is tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.
0: Zeg Monique, goedemorgen.
13: Goedemorgen Peter.
0: Monique Andries uit Oostwinkel, live in Oost-Vlaanderen. Jij bent er klaar voor.
13: Helemaal.
0: En hoe ga je het precies doen, Monique?
13: Je bedoelt te dansen, niet?
0: Ja, dansje, ja, dat is absoluut dansje, Monique.
13: Ja, ik sta nu voor mijn spiegel in de keuken. Dat is een grote spiegel.
0: Oh, en dan kun je met jezelf dansen. Ideaal. We gaan het doen. We gaan het doen, Monique. Met heel Vlaanderen. We staan klaar voor het ochtenddansje. Doen we dit jaar opnieuw. Monique, doe mee, hè. Daar gaan we. Handen in de lucht.
13: Ja.

0: Ik was heel bang dat ik het niet meer ging kunnen, maar...
1: Ik kan het nog.
0: Het lukte. Het was zelfs met een haartje van...
1: Het was met een haartje van mij.
0: Oh, goed hoor. Ah, dat probleem gaan we zo meteen oplossen.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: De dag is begonnen. Beetje grijs, beetje bewolkt. Maar we zijn er. Goedemorgen. Goedemorgen.

0: Het nu echt wel weg is, als je naar buiten kijkt.
1: Bewolkt.
0: Ja.
1: Het is nog niet te koud en zo, het valt nog mee.
0: We hebben al regenbogen gezien ook. Ja, mooi, hè? Dankjewel. Staat wel heel gezellig op met Goeiemorgenmorgen hier bij Radio 2. En die Goeiemorgenmorgen-deur, die staat hier ook niet voor niks natuurlijk. Dat is voor straks, want onze nieuwe radiovriend Brahim komt. Xavier van Win-Win. En we hebben ze ook nog nodig voor dit.

0: Ja hoor, gezellig discussiëren rond deze tijd doen we altijd bij Radio 2 bij Goedemorgen Morgen. Als je zelf iets hebt waarvan je zegt van dat is mijn gedacht en daar wil ik het eens over hebben met jou, doen hè, via onze Instagram kan je dat delen, @goedemorgen.morgen. Maar Charlotte, ja. Jij bent er deze week.
1: Ja, inderdaad.
0: Ben je er ook volgende week?
1: Nee, normaal gezien zou dat Shema zijn, in het oude scenario. Maar Shema is opgekocht door Win-Win, dus ja...
0: Veel geld voor gekregen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ah, ik wist niet,
1: dat kan ze wel, hè?
0: Ja, zoveel waard.
1: Hoe gedaan?
0: We moeten daar iets aan doen. We hebben iemand nodig. En dus mijn gedacht is, er ontbreekt hier nog iemand.
1: Mm-hmm.
0: Het gedacht van morgen, ontbreekt er nog iemand. We hebben een nieuwslezer nodig. En ik heb er eentje gevonden. Het is een man met veel ervaring.
1: Ja.
0: Met een toplijf van, oh, van sporten. En Sweat, ja, we gaan er een bij halen. De deur staat er, we gaan ze open doen, want...
2: Welkom.
0: Ja, welkom.
1: Ah.
0: Goedemorgen. De naam is Jonas Maas. Er is een koptelefoon. Er is een microfoon. Pak hem er even bij. Jonas Maas, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, welkom. Ja, onze nieuwe ochtendvriend vanaf volgende week. Hoe gaat het?
3: Goed, goed. De wekker stond nog niet heel vroeg vandaag, dus het valt al wel best wel mee nu.
0: Ja, wat een goede stem ook is.
1: Oh, ja, topkerel hoor. Ja, je gaat er content van zijn.
0: Hij heeft ook lachende ogen.
1: Ja.
0: Dat merk ik ook wel.
1: Twinkelend.
3: Dat is fijn om te horen.
0: Besef je dat?
3: Nee, dat wist hij nog niet eigenlijk, nee.
0: Sloeberogen, zeggen ze. Dat is goed hoor. Maar vooral, neem ons toch even mee, Jonas. Waar kom jij vandaan?
3: Afkomstig uit Opwijk, waar ik nu sinds 2 jaar opnieuw woon trouwens. Waar ik dus ben opgegroeid. En ik heb de voorbije 9 jaar bij Studio Brussel het nieuws gelezen.
0: Bij Studio?
3: Studio Brussel.
0: Studio Brussel.
3: Dat zegt me niks.
0: Nee, niks.
3: Okay. Heel graag gewerkt daar, maar nu ook heel blij dat ik dit hier mag doen. Want ik heb ervoor ook al bij Radio 2 gewerkt, in Leuven trouwens. Dus ik ken de zender toch al wel een beetje.
0: Dus mensen die veel naar Radio 2 Vlaams-Brabant hebben geluisterd,
3: lang
0: die
3: kunnen jou
0: misschien ook kennen.
3: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Toen heette je ook al Jonas Maas, dat is geen artiest.
3: Dat is lang geleden, maar nog altijd wel. Ja.
0: Toch altijd. Ja, maar ja, het leuke is, jij kent heel veel van sport.
3: Ja, bah, ik ken wel iets van sport. Ik ben ook sportcommentator voor Sporza. Onder andere volg ik het wielrennen, het vrouwenwielrennen vooral. Voetbalcommentator ook. Dus ja, dat zijn de twee sporten die ik wel het meeste volg. Ja.
0: Deze zomer had je ook op de motor, de Ronde van
3: Frankrijk. Ja, het was een fantastische ervaring. Ik heb 9 ritten gevolgd in de Tour de France. Een ongelooflijk zottekot. En 5 ritten daarvan op de motor mogen meemaken. Wat ja, de meest geprivilegeerde plek is natuurlijk in de koers. Want je zit echt tussen de renners. Ik heb naast Pogacar, Van der Poel en Co. op de motor mogen zitten. Dus
0: heb je dan zo, als er, ik zeg maar iets bijvoorbeeld, hè, stel er is een België aanval en er is dan een andere sloeber die erachter zit, zo niet even de neiging om de kleinste uit te delen? Zo, nee.
3: Dat zijn geimen die we niet mogen prijsgeven.
0: Ja, dat dacht ik al zo goed, joh. Goeie diplomatiek.
1: Ja, goed, hè, komt goed door.
0: Bon, maar als mensen denken van ja, maar ik ken die stem inderdaad van deze zomer, ik heb dat misschien gehoord, we hebben dat even samengevat. Geniet nog even mee van jezelf, Jonas Maas.
4: Ja. Klein momentje van opwinding, want verder kan ik je vooral beschrijven hoe het eruit ziet als renners plassen. We zijn zo net ook wel even nat gesproeid geweest. Een paar mensen aan de linkerkant van de weg die de tuinslang hadden bovengehaald. Le changement de décor. Het magazijn, daar komt dan toch iemand nog buiten met een kratje wijn. Het zal ongetwijfeld lekker wijn zijn van hier. Vroeger als kind teken ik wel heel erg graag. De lessen PO, plastische opvoeding, daar maakte ik altijd echt wel werk van. Maar het is een talent dat ik niet verder heb ontwikkeld. Dat is echt een holder de bolder etappe liever. De broek is wat gescheurd aan de linkerkant en hij tast ook even naar de elleboog, naar de schouder, even voelen in die broek. Mag ik zeggen wat er toen werd gezegd? Dat is een beetje met vloeken erbij. Ik ga het toch even doen. Het was Puta España. We worden op dit moment gezegend door Jezus himself. Wij maken opnieuw onze weg naar voren en hopen daar misschien de kop van de wedstrijd op te pikken. Het gaat aan hoge snelheden, dat hoor je nu wel.
0: Jongen, je moet dat toch allemaal maar vollullen allemaal, Jonas?
3: Ja, maar vollullen, dat is wel mijn passie en grootste kunst, denk ik, ja.
0: Dat is goed, hè. Vanaf volgende week mag je dat hier doen bij ons bij Goedemorgen Morgen. Ja, Jonas Maas is er, onze nieuwe nieuwslezer vanaf volgende week. Goed, hè?
1: Heel goed, ja. Blij
0: mee. Ja, stel dat je vragen hebt op VRT Max, kan je hem alles vragen. Deel die, want hij staat hier nog even. Ik heb trouwens nog een mooi cadeautje voor jou ook.
3: Ah ja?

0: Waar hou je van?
1: Oei, dat is een heel brede vraag, hè?
0: Ja, denk er al even over na. Misschien okay. Is het wel gewoon dat cadeau.
2: Goedemorgen, morgen.
0: En dan zaterdagavond Radio 2 en VRT Zomerhit. Wat een heerlijke winnaar. We dachten allemaal, Meteor, Aaron, Zoe Levi, Sam Goris, Gert en James. Maar nee, het was toch Gert Verhoost een liedje dat won.
3: Dat wel, ja.
0: Want K3, terecht, hè. We gaan je nog even meenemen.
4: De winnaar is de zomer van Ooyen en Leeuwen.

0: 19 over 8 en ik had de gedacht vanmorgen, zoals elke morgen bij ons, er ontbreekt hier nog iemand. En het is gebeurd, want Jonas Maas is bij ons. Jonas is onze nieuwe nieuwsvriend vanaf volgende week. Wisselt af met Charlotte. Charlotte, hoe zou jij Jonas omschrijven?
1: Jonas, een goud eerlijke collega waar je echt kan op rekenen. Je gaat daar content van zijn. Ik kan daar ook heel veel aan vertrouwen. Die vertelt niets. Of niet altijd alles. is oprecht en grappig en hij kan heel goed pingpongen. Dus hier op Radio 2, als de pingpongtafel goed open staat, beware. Hij maakt jou kapot.
0: Ik maak hem kapot.
1: Ja, jij maakt hem kapot.
2: Ik heb jou al zien pingpongen, Peter. Dat
0: nee, ga je winnen?
2: Nee, ja, daar ben ik wel heel zeker van.
0: Oh, wat schat. Dat moeten we dan maar eens uitlisten. Katrien Noël, die laat me weten, ik voel de vibe al. Jonas wordt en is nu al een gouden aanvulling op de ochtendshow. Ja, kijk, succes, Jonas. Ja.
1: Ja, komt goed, echt waar. Alle vertrouwen. Ja.
0: Christel, die laat nog weten, ook, je hebt een groot gat om te vullen. Dat is...
2: Dat van schema dus.
0: Ja, dat heb jij gezegd. Dat, ja, als ze nu aan het luisteren...
2: Ik wil zeggen grote schoenen om te vullen, maar ja, een groot gat ook is goed. Ja, kijk,
0: ja. Ja, nou, een paar mensen die vinden, ja, K3, goed gedaan, maar ik had wel een andere keuze. Wat vond jij de verdiende winnaar?
2: Ja, ik snap het wel. Het is gewoon een nummer dat je heel makkelijk en goed meezingt. Dus een goede zomerhit.
0: Ja, het is ook weer diplomatisch geantwoord.
1: Zeker.
0: Dat nieuws zit er al even in. Zo. Als je zo één nieuwsfeit moet uitpikken van vandaag, dat je denkt van kijk, dat zou ik graag in mijn nieuws gehad hebben.
2: Wel, om Bavo een beetje te pesten dan, want het zat er al wel wat in. Anderlicht heeft blijkbaar... Wat heeft Anderlicht nu weer gedaan?
0: Bavo, wat heeft Anderlicht gedaan vandaag?
3: Ze zijn zeer onverdiend verloren op het veld van Union.
2: Ja.
0: 3-0, dat is wel heftig, hè? Maar je moet neutraal blijven natuurlijk ook, maar als je dan toch niet neutraal moet zijn...
2: Als supporter bedoel je?
0: Ja.
2: Ik hou wel van mooi voetbal en ik ben wel opgegroeid met de eerste match die ik ooit in het stadion heb gezien, was wel op Anderlecht. Dus ja, ik heb wel een zeker gevoel voor Anderlecht, maar ja, Brugge dat nu kampioen wordt, ben ik eigenlijk even blij mee. Brugge dat het goed doet in de Champions League, even blij mee. Ik hou van goed voetbal, dus alweer een diplomatisch antwoord, maar het is echt wel zo.
0: Dit is een aanwinst, hoor, dit.
1: Ja,
0: dat komt goed.
1: Ja.
0: Maar goed, jouw cadeautje ligt hier nog.
2: Ja.
0: Ja, Jonas Maas, je krijgt het straks. Want er zijn nog een paar mensen die jou iets willen vertellen. Gebeurt zo meteen zien.
4: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
5: Ik weet het. Mag zeggen het niet.
6: De zoete inval.
7: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
5: Ja.
7: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
8: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
9: Is er een dokter in de zaal?
4: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
10: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
4: Check de volledige kalender op VRT Max.
11: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
12: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: The Edge of Heaven van Wham. Het is 9:05. Nee, dit is Jonas Maas. Want het gedacht was, er ontbreekt hier nog iemand. En Jonas Maas, onze nieuwe nieuwslezer bij ons. Jij begint volgende week. Maar wat doe je dan de week dat je er niet bent, dat Charlotte aan het werk is?
1: Goh, zo weinig mogelijk misschien. Okay. Ik ga wat ouderschapsverlof opnemen, want ik heb een tweeling die 12 wordt eind dit jaar. Die gaan naar het eerste middelbaar vanaf morgen. En een derde zoon die morgen start in een nieuwe school in het vijfde leraar. Dus ik ga er wat meer zijn voor de kinderen.
0: Amai.
1: En ook een beetje extra sportopdracht wel, maar dus het gaat wel wat rustiger worden.
0: Drie zonen, jong.
1: Ja.
0: En valt dat mee?
1: Nu beter dan in het begin, want we hebben 3 kinderen gekregen op 14 maanden tijd eigenlijk. Een tweeling en dan de derde een beetje sneller dan verwacht. Maar heel blij er wel mee met alle 3. Dus dat worden niet, ja, toch stilaan 3 pubers zo. Dat wordt nog interessant, denk ik.
0: Amai, zoals ze bij ons zeiden, vroeger goed gepoept. Echt uitstekend gedaan. Ja, trouwens, heel veel mensen die jou van alles willen vertellen. Nicole Meijsmans uit Antwerpen bijvoorbeeld. Nicole, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dat wordt goed, hè, met die Jonas?
2: Ja, ik hoop het wel, hè. Ik heb er toch een goed gevoel bij.
0: Ja, zalig gevoel. Wat is jouw vraag?
2: Ja, mijn vraag is, gaat Jonas nu ook meedoen met het dansje?
1: Ja, daarover moeten we het misschien nog eens hebben.
0: Oh, ja, ik denk het wel. Ja, het is geregeld. Dankjewel, Nicole. Er waren nog mensen die jou iets wilden vertellen. En je kent ze. Het zijn toevallig of niet jouw 3 zonen. Luister en kijk even mee wat ze te vertellen hebben.
3: Hey papa, morgen is de grote dag voor ons 3 en voor jou. Alle 3 naar een nieuwe school en jou naar jouw nieuwe werk.
4: We wensen je veel geluk bij je nieuwe werk. En met zo iemand als jou zal het daar wel een pretje worden.
5: Ah ja, een kleine tip voor de collega's. Speel vaak maar eens een dubbele plaat tussen 7 en 9. Want mijn papa moet vaak een grote boodschap doen in de ochtend.
1: Ja, dat is die koffie, hè. Ja,
0: ja, kijk, net daarom heb ik toch een prachtig cadeautje meegebracht voor jou. Kijk, je mag het is met gouden bollen. Maar je mag het even openmaken.
1: Kijk, kan je het even openmaken?
0: Ja, doe maar even hoor. Mooi cadeautje. Een hele grote rol. En wat zit erin?
1: Ja. Heel wat wc-rollen.
0: En wel, ideaal dus om jouw grote...
1: Dit is ongeveer een week voor mij. Ja,
0: behoorlijk wat nummers 2 op die manier. Maar kijk, Jonas Maas, volgende week maandag ben je hier live om het nieuws te lezen. Een beetje ernst ook af en toe, toch?
1: Ja, tuurlijk, zeker.
0: Ga je nieuwsstem meebrengen. Maar tot nu, dankjewel dat je er was en nog een heel fijne ochtend. Blijf in de buurt, want zometeen hebben we nog bezoek van een nieuwe collega van jou ook. Ja?
1: Ja.
0: Ja, het komt speciaal van M&M.
1: Oké.
0: Dat is voor straks allemaal.

0: Action. Toch op VRT Max zit, kan je deze ook helemaal zien. Die a cappella versie van Because of You. Zeg, die Jonas Maas, zegt Amelia Wouters, wordt een heerlijke aanwinst voor jullie programma.
1: Zeker dat.
0: Eén keer is goed, zeg. Goedemorgen, het is 1:30. Met zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
2: 1 op de 3 Vlaamse gemeenten maakt de voor- en naschoolse opvang duurder, blijkt uit cijfers van de VVSG. Gemeenten zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor de opvang, maar het geld dat ze daarvoor krijgen van de overheid vinden ze niet genoeg. Het netwerk tegen armoede vreest nu dat de opvang ook te duur wordt. En het aantal voetbalclubs in Vlaanderen is de afgelopen 20 jaar bijna met een kwart gedaald. 20 jaar geleden deden nog zo'n 1000 clubs mee aan de competitie. Nu zijn het er nog 774. Heel wat kleine clubs zijn ook gefuseerd intussen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Sandra Stasius. Verschillende milieuorganisaties vragen de stad Gent om meer en sneller te investeren in proper water. Dat doen ze na het mislukte proefproject waarbij Gentenaars voor het eerst in open water mochten zwemmen. Door de aanhoudende hitte en droogte was er blauwalg en kon er uiteindelijk nooit gezwommen worden. Volgens Bouke Billet van het Gentse Milieufront laat ook de stad zelf veel kansen liggen om de waterkwaliteit te verbeteren.
5: Er zijn nog heel veel woningen waarvan het afvalwater ongezuiverd en rechtstreeks in de waterlopen terechtkomt. Dus dat afkoppelen, dat is het eerste. En ook de natuur is een belangrijke bondgenoot om stikstof en fosfor uit het water te halen. Dus met drijvende eilandjes, moerasvegetaties kan je al een groot verschil maken.
4: De stad investeerde 90.000 euro in het project. Schepen van de Broeke laat weten dat hij zoekt naar oplossingen om de kwaliteit te verbeteren. De brandweer Vlaamse Ardennen gaat onderzoeken hoe het komt dat de vraag om een nest hoornaars weg te halen pas gisteren is gesteld. Zaterdag en zondag werden verschillende mensen op een populaire wandelweg in Kluisbergen gestoken door Europese hoornaars. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis. Aangezien de eerste incidenten zaterdag al gebeurden, moest het nest eigenlijk dan al weggehaald worden. De brandweer onderzoekt nu wat er precies is fout gelopen. In Sint-Niklaas is er na 15 jaar duidelijkheid over de komst van een nieuw ziekenhuis. De stad heeft een akkoord gesloten met ziekenhuisgroep Vitas en 2 milieubewegingen. Het nieuwe ziekenhuis komt op de Neerkouter langs de N41. De stad zal zowel een deelsite van het huidige ziekenhuis als andere plekken in het centrum ontharden en vergroenen. Burgemeester Lievende Handschutter.
6: In de gesprekken is er dan toch wel tot het inzicht gekomen, oké, dit is aanvaardbaar, maar dan moeten we ook eigenlijk ook meer ruimte, zuurstof in de stadskern kunnen realiseren. De tijd in Sint-Niklaas, maar ook op andere steden en gemeenten in ons land, dat men alles volbetoneerde is voorbij. Mensen hebben nood aan ruimte, aan zuurstof, en dat gaan we ook in de toekomst zo realiseren in de binnenstad.
4: Als alles goed gaat, start de bouw over 2 jaar en opent het ziekenhuis in 2033. In Zelzaten is de Beneluxlaan vlakbij de grens met Nederland de hele nacht afgesloten geweest door een lekkende tankwagen. Die begon rond 22:30 gisteravond zoutzuur te lekken. Dat is een bijtende en gevaarlijke stof. Belgische en Nederlandse hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het zoutzuur is intussen veilig overgepompt. Er was geen gevaar voor de omwonenden. De weg is intussen weer vrijgegeven voor alle verkeer. Het wordt een bewolkte dag met kans op buien of onweer, temperaturen tot 21 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer, opklaringen, wolken, mogelijk ook enkele buien. En dan krijgen we temperaturen tot 21 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen lees je in de app van VRT Nieuws.
0: Oh la la la la, niet goed zeg, die ring rond Antwerpen. Wat is dat allemaal? Mona, neem ons even mee.
7: Ja, daar gaat het helemaal mis en dat komt op de E313, of dat komt door een ongeval op de E313 richting Lummen bij Antwerpen-Oost. Al heb ik wel een beetje goed nieuws, de weg is daar nu vrijgemaakt, dus ik hoop dat de files op de Antwerpse ring snel oplossen. Op dit moment sta je richting Nederland 1 uur in de file, dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost op de E313 en richting Gent 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen Oost. Daardoor vrij lange files richting Antwerpen. 25 minuten bij vanaf Massenhoven. 15 vanaf Kruijbeke, ook vanaf Melselen. En nog eens 25 minuten extra aanschuiven vanaf Sint-Job. Hinder op de E34 richting Randst. Dat is ter hoogte van het parkeerterrein in Postel door een ongeval met een vrachtwagen rechts. Richting Brussel 15 minuten file rijden vanaf Peutie, 10 vanaf Everberg en 20 vanaf Overijse. Rond Brussel op de binnenring een half uur langzamer rijden. Dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring zo'n 10 minuten bij tussen Waterloo en Tervuren. En tot slot op de E40 richting Gent verlies je 10 minuten tussen Wetteren en Gent.
0: Dank je wel voor al die mooie berichten die binnenkomen ook. Blij dat Peter en zijn team terug zijn, zegt Rudy uit Overijse. En Lien Goor is ook ontzettend blij, maar Romy en Sharon hebben dat super gedaan deze zomer. Zeker wel.
1: Zeker, heel leuk om te luisteren.
0: Want wij een beetje vakantie houden, dus dank je wel, dames. Maar vooral, die is ook terug, hè. Ja.
8: Oh my god.
0: Hij is terug, Backstage Bavo. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Ja, maar genoeg over Anderlecht. Zeg, maar Backstage Bavo, we hebben zo meteen nog gasten.
9: Ja, het kan niet op.
0: Heb je Brahim al gezien intussen?
9: Ja, zeker, Peter.
0: En?
9: En ik ben al iets te weten gekomen. En dat is dat zijn favoriete uitspraak moho is. Want hij is van West-Vlaanderen natuurlijk. Hè.
0: Ah ja, ja. Ja.
9: Moho.
0: Het is heel veel West-Vlaams. Hè, want Charlotte...
1: Ja, ook. Afkomstig uit Brugge, ja.
0: Xavier Taverne.
1: Ook.
0: Ook allemaal. Goed, straks komt Brahim binnen. En hoor je wat hij allemaal gaat doen deze namiddag hier bij Radio 2.
10: Bart Herman viert 50 jaar muziek.
11: Je liet alle lichten aan.
10: Een uniek jubileumconcert op zaterdag 17 oktober in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
11: Ik ga tot aan jou.
10: Meer info op ikwilenticket.be.
11: Als ik niet vurig.
10: 50 jaar muziek van Bart Herman.
11: Altijd van je aan.
10: Samen met Radio 2.
12: Medi-market.
13: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
14: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
15: Knaldi!
16: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: Symphony Clean Manner en Zara Larsson. En welkom bij welke show? Oh.
1: Radio 2.
0: Ja.
2: Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Oh.
2: Radio 2.
0: Oh, ik vind het wel heerlijk, hè. Het is wel een heerlijk geluidje. Leuk zijn, maar wat een heerlijke dag, want straks zijn Anne en Daan hier weer gewoon gezellig bij Radio 2. Zeer goed nieuws voor de fans van Celine Dion. Anne en Daan zorgen ervoor dat jij naar het concert kan in Parijs. Je weet, dat concert, dat is volledig uitverkocht.
3: Oh ja, zij hebben nog tickets.
0: Zij hebben nog tickets.
4: Wauw.
0: Ja, sowieso. Misschien dat ze zelf... Ik heb gehoord dat Anne Rijmen...
3: Voor ons ook een ticket heeft?
0: Een tandem heeft. Een tandem gekocht heeft deze zomer.
3: Een tandem.
0: En dus de luisteraar ook gewoon met de tandem naar Parijs gaat voeren. Is van horen zeggen allemaal.
3: Okay.
0: Ja, maar in de namiddag, dan is er een nieuwe radiovriend.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Ja, hij staat op dit moment... achter onze deur. Onze Goedemorgen Morgen deur. Het leuke is, via VRT Max, VRT Canvas, CNN, de echte kanalen, kan je meekijken. Want kijk eens wie er binnenkomt. Goedemorgen, DJ Brahim.
3: Hey!
0: Welkom, DJ Brahim. Goedemorgen.
5: Dankjewel, lieve vriend, grote broer Peter van de
3: Vrouw. Oh.
5: Hallo, hallo.
0: Ja, we gaan zoals we dan in het
3: Amerikaans zeggen. You go way back.
5: We go way back.
0: Ah, ja, dan. Ja.
5: We gaan al heel lang terug.
0: Ja, bij Radio 2 moet je iets minder Engels praten. Ja,
5: geen probleem.
0: Dat weet je natuurlijk. Ja. Maar leuk, welkom vooral.
5: Dankjewel, lieve vrienden. Hallo, goedemorgen.
0: Hoe voelt het? Want je bent nu tussen een paar dagen aan het draaien en zo.
5: Ja, ik heb afgelopen donderdag ben ik hier de hele dag komen zitten. Wat acclimatiseren en het voelt goed. Het voelt vertrouwd, het voelt leuk. Ik heb fantastische, lieve, nieuwe collega's. Maar het voelt ook een beetje, zoals voor velen, morgen dan, zo'n eerste schooldag. Ja. Zo. Zeker vandaag dan. Hè.
0: Tuurlijk. Was, ja, maar even concreet voor de mensen die nu ergens op de planeet Zorg geland zijn. Wat ga je precies doen bij Radio 2, Brahim?
5: Ik mag hier elke werkdag, van maandag tot donderdag, van 1 tot 4 in de namiddag, een beetje komen mij amuseren samen met de luisteraar, denk ik dan. Hè. Want ik ga heel veel goede schijven draaien, heel veel goede muziek. Ik heb al gezien wat er in die playlist staat voor deze namiddag. Het is plezant, ja.
0: Ja, het zal natuurlijk een beetje anders zijn, want je komt van M&M.
5: Ja.
0: Dat is een paar verdiepingen hier hoger zo.
5: Klopt.
0: Maar goed, ja, op zich, het is goede muziek allemaal. Dat is het belangrijkste, toch?
5: Dat is het, en daarover gaat het hier, hè, muziek.
0: Mensen willen we jou natuurlijk ook weer een beetje leren kennen, want wat mensen niet weten, jij komt van ver. We moeten eerlijk zijn, we nemen de mensen even mee naar Idol 2003.
5: Dat is ver, ja.
0: Ja, hoe jong was je toen?
5: 18, 19.
0: Ja, zoiets. Maar toen al, een onwaarschijnlijke zang, die moet je voorstellen. Een klein potje op, ietsje meer haar ook.
5: Ja.
0: En ja, het is een soort training aan of zo.
5: Een trainingspak.
0: We gaan even meegenieten zo, kijk.
6: Girl, you must have lost your way from heaven. Could it be for me, you came so far.
5: Dat is niet goed.
6: Dat was mijn visie om eigenlijk verschillende stukken te laten horen. Om te doen wat ik in mijn mars heb. En ik ben bereid van verschillende zangers te zingen.
5: Verschillende zangers.
6: Een kinder- of kleuterliedje.
5: Oh my god.
0: Blijft zo goed eigenlijk.
5: Ja.
0: Maar ik ben blij. Je bent geëvolueerd, Brian.
5: Ja, ja, we zijn allemaal een beetje gegroeid, hè. Ja, ja.
0: En vooral heel West-Vlaams. Dat hoor je intussen niet meer.
5: Nee, dat is er afgeborsteld. En de shout-out, of een hele grote dankjewel aan mijn vrouw daarvoor. Want die is van Brusselse, dus ik ben verplicht Nederlands.
0: Algemeen Nederlands. Want jij woont niet meer in West-Vlaams.
5: Nee, al heel lang niet meer. Nee, nee, nee.
0: Ja, maar hoe is je West-Vlaams nog?
5: Maar stufgoed.
3: Stufgoed, at ook om in de West-Vlaams, klap niet, Brahim.
5: Maar
3: zie het, voilà. Goed, hé.
0: Wat is je lievelingswoord?
5: Mohoza.
3: Mohoza. Ja, stief. Ja.
5: Dat telt op alles, hè.
3: Ja, dat kan positief of negatief zijn. Hè. Ja,
0: en het is amper te vertalen ook, hè, Maho.
5: Ja, klopt.
0: Amai.
3: Ja, amai. Goh, allee, ja. Ja, nee.
0: Maar
3: dus, Mohoza.
0: Maar geen West-Vlaams straks.
5: Nee.
0: Ja, ga je zelf spelen ook?
5: Nee, nooit. Dat doe ik nooit. Dat heb ik ook bij mijn vorige lieve familie nooit gedaan. Dat ga ik hier ook nooit doen.
0: Oh, dan doen wij het gewoon even.
5: Ja, allee. Ja.

0: Turn the music up van... Inderdaad, die dude. Goedemorgen, morgen. En het leuke is, die Ibrahim, dat is van Flip Kaulier.
1: Ja, dat is de stem van Flip Kaulier ook, effectief. Ja.
0: Van Tof van Commerce, ja. Onder andere. Ja, heel veel mensen die blij zijn dat je er bent. Vind ik nu fantastisch, zeg Joke Maas. Ik heb ooit geluisterd naar die andere radio, nu naar Radio 2. En nu doet mijn favoriete DJ hetzelfde, Love Brahim. Oh. Dus dankjewel. Jesse Lalleman luisterde altijd naar jou op de andere radio. En zij naar Radio 2. Nu hoeven we niet meer te veranderen, kunnen we altijd naar Radio 2 luisteren. Zalig toch, helemaal goed. Sam Abrahim, mensen vragen zich ook af, doe jij nog van de muziek?
1: Nee, ik treed niet meer op. Ik maak ook geen muziek meer. Ik ben fulltime radiomaker.
0: En ja. Zo hoort dat ook, dan heb je tenminste tijd om je te focussen op de dingen die echt belangrijk zijn. Oh, we hebben nog een, die komt er nog binnen, zeg, door de deur. Komt er iemand binnen?
2: Komt er iemand
0: binnen? Ja, Xavier!
3: Ja, welkom!
0: Ach, heerlijk toch. Echt letterlijk de zoete inval. Goedemorgen, ook live uit West-Vlaanderen, Xavier Taverne.
3: Zeker weten, goedemorgen.
0: Oh, en het praat zo mooi, heeft ook zo'n mooie stem. Wat zo'n mooie stemmen vanmorgen.
3: Ik zou iets voor de radio moeten doen.
0: Maar ja, doe het met talent. Hoe gaat het met jou?
3: Ja, heel goed, heel goed. Heel goed. Ja,
0: dat is eigenlijk
3: ook. Het is zo eerst een schooldag gevoel, ja. Maar het is nog niet 1 september.
0: Nee, maar mensen zijn wel heel blij dat je er ook bent. Want live vanuit de zee ook, want Oostende toch?
3: Oostende, zeker.
0: Ik ook wel. Ja. Binnenkort ook op VRT Canvas met De Afspraak.
3: Dat gaat gebeuren.
0: Wanneer ben je de eerste keer te zien op De Afspraak?
3: Misschien binnenkort.
0: Nee, het is woensdag. Doe normaal, maar kom maar. Nee. Dit gaan we niet doen.
3: 9 september.
0: Woensdagavond kom je gewoon op...
3: Volgende week woensdag.
0: Als het volgende week?
3: Volgende week woensdag.
0: Okay. Ja.
3: Woensdag 9 september. Zal het gebeuren? Dan kan je eerst naar Win-Win kijken op VRT1 om 7:45. Dan 7:45, dan kan je even een nootje halen, iets om te drinken, een plasje doen. En om 8:30 ga je naar VRT Canvas.
0: Maar jongen, binnenkort kom je meer op televisie en radio dan Ruben van Gucht.
3: Een taverne is indigestie. Ja.
0: Heerlijk. Maar straks ook gezellig win-win. Daar moeten we toch even over hebben. Oh, Brahim, luister mee, want het is met verleidingen.
3: Oeh. Ja, we gingen ons leven beter, Peter. Dat zal deze week nog niet zijn.
0: Als Xavier Taverne binnenkomt, dan verandert de sfeer altijd een heel klein beetje.
4: Geweldig.
0: Het is heel raar.
3: Het is het Careless Whisper van George Michael een beetje.
0: Oh, lekker hè.
3: Dat gevoel.
0: Maar vertel eens wat... Mag ik toch een beetje vertellen wat met die verleidingen?
3: Ah ja, sorry. Ik dacht nu, we stellen het uit. Nee, we gaan het er nu over hebben. De verborgen verleiders. Dat is deze week het centrale thema van Win-Win. Je wordt op allerlei plekken verleid als consument. Dat gebeurt met al je zintuigen. En elke dag gaan we 1 zintuig op tafel leggen en dat helemaal ontleden.
0: Amai, ik heb het gehad, hè. Ik heb het dus gehad. Dus onlangs op mijn social media leek een foto van een niet nader genoemd merken, schoenmerk Nike.
3: Ja. En zeer veel uitleg om toch de naam te zeggen.
0: Ja, dus ik dacht van, ik zeg het gewoon even. Is dat een prachtige schoen en die blonk zo zwart en het heel mooie foto. Dacht van, ik bestel hem. Ik bestel hem dus.
3: Voor je zoon of echt voor jou?
0: Voor mezelf.
3: Klinkt als iets meer voor jezelf.
0: Ik weet het, ja. Okay. Maar dus, zo'n sneakers doet nooit. Maar dus, ik krijg hem thuis. Blijkt dat die schoen helemaal niet zwart blinkend is, maar blauw geborduurd met grijs. Dat is gewoon door, dus ook een soort verleiding. Ja, ik moet die dan wel gewoon terugsturen, wat jammer is natuurlijk.
3: Nee, dat is gewoon, je bent gewoon niet misleid, het is gewoon verkeerd. Ja.
0: Ja,
3: dat is het. Je bent verleid. Je hebt gewoon niet gekregen wat je hebt gekocht.
0: Nee. Ik heb het wel gekregen wat ik heb gekocht. Maar ik heb dan eens goed naar die foto gekeken. En dat is gewoon echt gewoon een misleiding.
3: Was Kim Kardashian met haar jurk. Is die goudwit of is die blauw-zwart?
0: Exact. Dat was het. Ja, dat was het. Maar kijk, straks win-win. Ja. Met het echte verhaal over de verleidingen. Dit is ook een beetje een liedje voor ons te horen, jongens. Ooit komt er een dag. Dat is
3: Ja, beloofd.
0: Yeah.

0: Amai, die hebben zichzelf een soort van heruitgevonden, zeggen ze dan. Bazaar, fantastisch toch. We krijgen intussen heel veel goede reacties op de komst van Brahim naar ons. Natuurlijk. En veel vragen over een klok. Een klok die op dit moment te zien is in de Goedemorgen Morgen Radio 2-studio. Die nu staat op 19.997. En je weet, die klok telt op. Als je even meetelt, is het simpel. Dinsdag 98, woensdag 999 en donderdag 20.000. Maar wat betekent dat nu? Luisteren, nu donderdag. Xavier Taverne staat ook al te kijken en denkt van, oh, wat zou dat kunnen zijn, maar je weet het toch.
1: Ik zou het grappig vinden als we die klok nu doen aftellen naar nul en dat we het dan pas bekendmaken.
0: Nee, want dat gaan we niet doen. Dat gaan we echt niet doen.
1: Nee, maar dan kom je in het rusthuis terecht zeker.
0: Dan kom je in een soort film terecht.
1: Ja, oh ja, Benjamin Button.
0: Ja, misschien hebben we nu al veel te veel verklapt. Maar goed, zometeen. Oh. Veel plezier met de verleidingen van Win-Win.
2: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
3: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
2: Zie jij wat zij niet zien?
4: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
5: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
2: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
6: Is er nog iets dat hij kan doen?
2: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.

0: voor twee.
1: Bij Zelfbouwmarkt in Ninoven vind je zeven speciaalzaken onder één dak.
2: Een goeie dag samen, kan ik je helpen?
3: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
2: Oké. Okay.
4: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
2: Mm-hmm. Ah, wel, goeie nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
3: Indrukwekkend.
4: Ah, wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
3: Ja, mogen we die kopen?
1: Zelfbouwmarkt. Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
5: Schat, ik wil een elektrische wagen.
6: Zeg, voor een fractie van die prijs hebben we een nieuwe badkamer van Dagmar Buyssen.
5: Dat was waar.
6: Waar we 20 jaar van genieten.
5: Ja, en die moeten we niet opladen.
6: Inderdaad, wij laden ervan op.
5: Oh.
7: Dagmar Buyssen, badkamerinnovaties.
8: Dat is genieten zonder zorgen.
9: Auto wassen?
10: Check.
9: De kelder opruimen?
10: Check.
9: De kasten uitmesten?
10: Check.
9: Heb je echt niets beters te doen op een zondag? Denk aan Naam. Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open. Boutiquejes, concept stores, lekker slenteren en een culinaire pauze. Beleef een heerlijke zondag in Namen. Namur, la vie de belle.
11: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
12: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
13: De week van de verborgen verleiders. Een hele week lang gaan we het erover hebben in Win-Win. Niet alleen op de radio, want ook op tv zijn we terug. Je hoort er alles over zometeen.
14: Elke dag.
15: Het is 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het aantal voetbalclubs in Vlaanderen is de afgelopen 20 jaar bijna met een kwart gedaald, dat schrijft het nieuwsblad. 20 jaar geleden deden nog zo'n 1000 clubs mee aan de competitie, nu zijn het er 774. Meer dan driekwart van de clubs speelt op velden die aangelegd zijn door de gemeente, maar door besparingen daar moeten clubs fuseren, zegt Nan de Klerk van Voetbal Vlaanderen.
16: Die gemeentes zijn ook op zoek naar betere manieren om hun middelen in te zetten, dus wat zeggen ze? Ja, we gaan niet meer 4 of 5 of 6 voetbalsites aanleggen, we willen één voetbalsite nog aanleggen en jullie gaan daar dan allemaal samen op moeten spelen, dus dan is het beter dat jullie één grote club worden. Een ander ding wat we zien is, ja, onze clubs, dat draait allemaal op vrijwilligers en ze vinden bijvoorbeeld geen opvolging, dat men dan gaat oplossingen zoeken, dat men dan eigenlijk aansluit bij een andere club.
15: Voetbal Vlaanderen ziet de ledenaantallen wel stijgen. Er zijn dus minder clubs, maar de clubs zijn wel groter. Sperma van minstens 121 donoren is in ons land vaker gebruikt dan eigenlijk wettelijk mag. Dat schrijft het laatste nieuws en blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap dat de fertiliteitscentra controleert. Alleen al dit jaar kwamen er 32 dossiers bij. Een donor mag in ons land met maximaal 6 verschillende gezinnen samenwerken om te voorkomen dat de groep halfbroers en zussen te groot wordt en dat die mensen zonder dat ze het beseffen een relatie met elkaar zouden aangaan. Zo moet het aantal gezinnen dat verbonden is aan één donor beperkt blijven. Er is een onderzoek gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag tegenover kinderen in de zomeropvang in Peer in Limburg. Er zijn meldingen over mogelijk misbruik bij 2 kinderen. Die incidenten gebeurden begin deze maand. De stad bracht de ouders en de kinderen in de opvang gisteren zelf op de hoogte van het onderzoek. 2 mogelijk betrokken werknemers werken intussen niet meer in die opvang. En sommige spelontwikkelaars gebruiken misleidende verkooptrucs om gamers, waaronder ook minderjarigen, langer te doen spelen en meer geld te doen uitgeven. Dat blijkt uit de nieuwe reportagereeks van consumentenprogramma Win-Win op VRT1. Daarin zegt Test aan Koop dat sommige van die games misleidende praktijken inbouwen en die zijn ook illegaal, zegt Laura Klaes.
17: Ja, de virtuele munten, de V-Bucks, de coins, de gems, die doen vergeten dat dit gaat om echt geld. Ook de eenheid komt nooit overeen met 1 euro, waardoor het moeilijk is om dat naar echte prijzen om te rekenen. Ik denk ook aan timers bij promoties, waardoor je je onder druk gezet voelt om nog vlug die nieuwe outfit te kopen. Dit soort van misleiding, ja, nee, dat is illegaal.
15: Uit een rapport van de gamingsector zelf blijkt dat 36% van de Belgische gezinnen geld uitgeeft voor hun kinderen tijdens het gamen. Het is wisselend bewolkt met buien, kans op onweer vandaag, temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. Woensdag bewolkt met soms lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Dankjewel Charlotte. Dankjewel.
15: Alsjeblieft.
13: Oh, wat raar toch allemaal weer. We gaan straks niet naar Blankenbergen.
15: Ja, het jullie is een beetje wennen. Hè?
13: Ja, het is echt een beetje wennen.
15: Maar leuk.
13: Die verborgen verleiders, daar gaan we het over hebben. Ja. Je verwees er al naar in nieuws, inderdaad. Verborgen verleiders, dat is het thema van Win-Win deze week. En dat doen we niet alleen op de radio, maar ook op VRT1. En Mona is er ook weer.
0: Hallo, dag Xavier, dag Charlotte.
13: Hoe is de zomer geweest, Mona?
0: Ja, het is heel leuk geweest. Echt, ik heb mega hard genoten.
13: Ja, wij allemaal, denk ik.
0: Ja, het was een mooie zomer, hè?
13: Ja, en die kunnen we mooi afsluiten. We zijn ook heel blij dat jij er gewoon weer...
0: Ja, en ik ben ook wel blij dat iedereen hier nu terug is. Want het was soms ook wel een klein beetje saai, zo alleen op de bureau.
13: Ja, er was hier werkelijk niemand. Ja, iedereen zat in Blankenbergen.
0: 2 maanden en ik zat hier alleen.
13: Oh. Ja. Ja, maar nu zijn we er weer.
0: Voilà, ik ben blij.
13: Zeg het ons, waar staan we stil?
0: 1 uur file rijden en dat doe je op de Antwerpse ring naar Nederland. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten bij. En dat is tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Daardoor lange files richting Antwerpen. 20 minuten aanschuiven nog vanaf Massenhoven. 1 half uur vanaf Kontig. Ook op de A12 vanaf Aartselaar. 15 minuten bij op de E17 vanaf Kruibeke. Ook op de E34 vanaf Melzele en op de A12 vanaf Eker. En toch nog zo'n 35 minuten bij op de E19 vanaf Sint-Job. Hinder op de E34 richting Ranst. Dat is de hoogte van het parkeerterrein in Postel door een ongeval met een vrachtwagen rechts. Richting Brussel nog 15 minuten bij vanaf Peuty. Op de E40 goed uitkijken in Sterbeek. Daar is een ongeval gebeurd. Rechts ook. En verder 15 minuten bij op de E411 vanaf Overijse. En tot slot rond Brussel op de binnenring gaat het nog 1 half uur langzamer. En dat is tussen Groot-Bijgaarden en Machelen.
13: En dan zijn we er alweer. Dank je wel, Mona.
0: Alsjeblieft.
10: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen. Win-win.
12: Xavier Taverne.
13: Verborgen verleiders. Dat gaat ook over voeding en hoe die in beeld gebracht wordt. Gaan we het over hebben? En kijk zeker ook mee op VRT1 of via de app van VRT Max. Daar kan je ons volgen, want we hebben een echte foodstylist bij ons. En hoe ze die foto's bewerkt om het ons nog lekkerder te doen lijken, daar heeft ze ook voorbeelden van mee. Ik weet wel niet of ik ze nog mag opeten. Na Tiffany.

0: Tiffany and I Think We're Alone Now. Ja, Win-Win is er opnieuw elke dag op VRT1. Ook 6 weken lang om 7:15 na het journaal van 7. En daarin ook weer klachten van de week. En heel veel andere toffe rubrieken. Van je ontdekt het allemaal op VRT1 vanavond. Maar ook op VRT Max. En natuurlijk is Win-Win er elke dag op jouw radio. Wat radio en tv gemeen hebben deze week is dat we het over verborgen verleiders gaan hebben. Dat zijn de dingen waarmee je stiekem verleid wordt als consument. En waarmee is dat dan? Wel met de zintuigen natuurlijk. Dus gaan wij daar een beetje onze focus op leggen. Elke dag word je verleid om een winkel binnen te stappen, een product te kopen of een specifieke hotelkamer te boeken. En dat heb je misschien niet altijd door. Vandaag beginnen we met zien, want dat is een hele belangrijke. We eten ook met onze ogen. En daardoor kopen we misschien wel met onze ogen. En daar verdient Leen Wouters haar geld mee, denk ik. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Leen, jij bent foodstylist.
1: Ja, inderdaad.
0: Als ik dat woord ontleed, kan ik een beetje opmaken wat dat betekent. Maar in jouw woorden, wat is het?
1: Ik maak eigenlijk alles klaar voor een culinaire foto, dat de fotograaf kan beginnen. Zowel het eten klaarmaken, de ingrediënten, bord kiezen, ondergrond kiezen.
0: Je moet zelf dat eten maken?
1: Soms werk ik samen met een kok, als het vooruit moet gaan. Soms maak ik het zelf.
0: Ja, en, ja, je doet het nu heel eenvoudig klinken, maar dat zal het wel niet zijn. Wat komt er allemaal bij kijken?
1: Heel belangrijk is eerst, wat wil de klant, voor welk publiek is het? Dat moet bepaald worden aan de

0: via VRT 1 of de app van VRT Max. Dit bijvoorbeeld, dat is een broodje, maar ja, nu doe ik het wel oneer aan, denk ik.
1: Ja, ja, het is een broodje, het is een hamburger. Hier maken we een foto voor de worst die erop staat. Mm-hmm. Dat is een hele verpakkingslijn voor plantaardige voeding die ik gemaakt heb. Wat hebben we dan gedaan? Dan zijn er recepten uitgedacht door influencers. Soms doe ik het zelf, maar dit is met influencers samengewerkt. Dan ga ik bekijken, zit er genoeg kleur in de recepten? En dan gaan we op basis daarvan samenstellen. Dit is een bord, een handgemaakt bord, wat ik zelf ben gaan halen. En dan gaan we daarop verder.
0: Dit zijn oesters met een stuk citroen, maar opnieuw ben ik niet... Ben ik een beetje respectloos, hè, Leen?
1: Dus, nee, dit zijn oesters voor, ook voor een verpakking die we gemaakt hebben. Je ziet er wel wat ijsblokjes tussen liggen, maar kijk, de grote druppels water zijn heel moeilijk en die gaan we dan een beetje vervangen door glycerine.
0: Ah, want dat vroeg je mij af, die druppels water, die zien er bijna perfect uit, maar dat is geen water.
1: Een deel ervan is water, het is een combinatie en dan de perfecte druppels zijn wel glycerine. Die kan ik dan ook net iets groter maken als een fotograaf of de klant dat vraagt. Of die blijft ook liggen op de ondergrond. Die gaat niet mee bewegen.
0: Daar is de misleiding al.
1: Ja.
0: Dit is een foto van een pizzadoos.
1: Dit is een foto van een pizzadoos. Deze heb ik niet gemaakt voor alle duidelijkheid. Maar kijk, hier gaan we ook veel sfeer verkopen. Je ziet op een houten plank dat het ligt. Je ziet er een hele mooie tomaat, verse basilicum bij liggen. Die echt duiden op de versheid.
0: En waarom die houten plank?
1: Voor het artisanale, denk ik. Dit is geen verpakking waar ik aan heb meegewerkt, maar dit geeft aan van het is artisanaal. Het geeft een bepaalde sfeer weer. U weet, is het geeft het weer dat het op steen gebakken is. Het geeft ook een sfeer mee van je kan het delen met iedereen.
0: Ja, misschien nog eentje om het af te leren dan, dit?
1: Ja, ik krijg bijvoorbeeld een salade die ik dan in een ander bord moet doen. Die zit dan in een houten kartonnetje, maar die moet dan in een mooi bord gepresenteerd worden. Dus ik moet die helemaal ontleden, elk stukje uit elkaar halen. En die nodig een beetje afwassen.
0: Herschikken.
1: Ah. En dan, herschikken niet. Ik moet echt wel gelijk zoals het product...
0: Het moet waarheidsgetrouw blijven.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Ik mag ook niet zomaar iets toevoegen. Nee, het moet wel heel waarheidsgetrouw blijven.
0: Hoe lang ben je daar nu aan bezig, aan zo'n foto?
1: Dat valt wel mee. Half uur, drie kwartier. De voorbereiding is eigenlijk alles uit elkaar halen en zorgen dat alles mooi is. Dat duurt het langste.
0: Waarom is dit nu zo belangrijk?
1: Waarom is dit zo belangrijk? Eten moet alles. Iedereen wil dat zijn product mooi gepresenteerd wordt. Het moet waarheidsgetrouw zijn, maar het mag wel mooi zijn. Het moet aantrekkelijk zijn dat mensen het kopen. We moeten mensen verleiden met onze verpakking. Een verpakking staat 5 jaar in de winkel, dus die moet toch echt wel op en top zijn, want die bepaalt ook echt wel de verkoop van het product.
0: Ja, jij zei het al, ik heb voor heel veel merken gewerkt. A-merken, huismerken, alles door elkaar. Wat werkt nu wel en wat werkt er niet?
1: Wat werkt is wat voor een doelgroep specifiek bedoeld is. Als je een groenteburger gaat presenteren op een hamburgerbroodje met heel veel mayonaise en saus, dat gaat de doelgroep mislopen. Als je daarnaast een hamburger wil verkopen en echt als comfortfood en die met een vettige saus, en dat publiek gaat het wel halen. Dus je moet heel goed kijken wat je publiek wil en je daarna richten.
0: Goed, zet VRT 1 even aan als je kan. Want ik zei net al, de foto's hier achter mij, die zien er dan wel heel smakelijk uit. Maar zijn ze ook echt? Daar heb je al een stukje van toegelicht. Is het voedsel dat we op die verpakking en die foto's zien, is dat fake of niet? Glycerine komt er aan te pas, Leen Wouters. Maar nog veel meer. En daar gaan we het zo meteen over hebben.

0: Your fingers crossed.
1: Lauren Spencer Smith and Fingers Crossed.
2: Win-win.
3: Verborgen verleiders.
1: Leen Wouters nog altijd bij ons. Fotograaf, foodstylist. De kans is ook groot dat zij wel eens de foto, de tomaten heeft gefotografeerd die op jouw blik passata staan. Of de soep die je ziet op een blik soep. Maar hoe echt is het allemaal, Leen? Of hoe niet echt is het allemaal?
4: Het is eigenlijk bijna allemaal echt. 99% is echt.
1: Toch wel?
4: Ja. Het zijn wel verborgen verleiders, maar dat is eerder in het mooi maken. Maar het product moet echt wel het product zijn. De klant mag niet ontgoocheld zijn als de verpakking open gaat. Dat is,
1: maar het wordt mooier gemaakt, zeg je.
4: Het wordt iets mooier gemaakt. Zoals ik daarnet al zei, een sla die haal ik helemaal uit elkaar. En eventueel wordt een stukje vlees wel eens afgespoeld om het mooi vlees te laten zijn. Maar het is echt wel het vlees wat erin zit. Dat is heel belangrijk. Wij moeten ons ook aan regels houden. Wij mogen niet zomaar een blaadje basilicum op een pasta saus leggen als er helemaal geen basilicum in zit. Wij moeten ons echt aan regels houden.
1: Ja, want daar gaat het ook over. Alles wat je op de foto ziet, moet op zijn minst ook in de verpakking zitten.
4: Ja.
1: Of moet ook zijn wat je krijgt als je dat ergens bestelt. Hè?
4: En als dat niet zo is, als er bijvoorbeeld een recept op afgebeeld staat, dan moet daar heel duidelijk bij staan serveertip of restaurant. Recepttip. Dat zijn heel duidelijke regels voor. Ja.
1: Maar wordt het voedsel soms ook bewerkt?
4: Bewerkt? Nee, ik doe soms wel een heel klein beetje olie op het vlees, dat het een beetje meer gaat shinen. Mm-hmm. Dat het iets smakelijker lijkt. Maar echt bewerken van de tijd van schoensmeer en marsepeinijsjes en zo, die is al lang voorbij.
1: Ja, want dat zijn de verhalen die ik dan ken. Als je een stuk gelakte eend bijvoorbeeld wil fotograferen, dat je daar een bruine smurrie op doet en dan maakt het niet uit wat het is, als het maar blinkt. Maar dat doen we dus niet meer.
4: Nee.
1: Of dat doe jij niet meer gebeuren?
4: Ik zie het eigenlijk niet meer gebeuren. Dat stamt nog uit de tijd van dat het eten 3 uur mooi moest blijven. Als de foto moest ontwikkeld worden, naar de klant gestuurd. En dan zei de klant, dit moet er nog aan veranderen. Maar tegenwoordig kunnen wij online zo snel werken met mensen aan de andere kant van de wereld. Dat wij eigenlijk, het moet niet meer bewaard zijn. Het mag echt wel. En het is ook wel voor de klant zelf belangrijk dat het eten laat zien wat het eten is.
1: Dus hamburgerbroodjes die worden niet opgespoten, zodat die er beter en vol.
4: Heb ik nog nooit meegemaakt. Het enige wat ik misschien wel eens gedaan heb, is het op stoom gezet, dat het iets voller lijkt, maar wij kunnen ook niet toveren op dat gebied. Dan is er Photoshop, maar dat is dan weer een andere wereld. Dat is niet mijn wereld.
1: Want producenten mogen de consument niet misleiden. Je mag niet op het verkeerde been gezet worden. Maar is er dan een duidelijke lijn die jij moet of kan volgen? Zijn er bepaalde regels die jij moet volgen? Krijg je daarvan een formulier? Of?
4: Ik weet, voor de klanten waar ik voor werk, die willen alleen maar alles wat procentueel in de ingrediëntenlijst aanwezig is, mag ik laten zien op de foto. Ja. Als er staat kruidenmix, dan mag ik geen procent, dan mag ik zelf niet gaan kiezen welk kruidje ik ter afwerking leg. Als er staat 2% oregano, dan mag ik een oregano blaadje leggen. Dus daar moet ik mij echt wel aan houden. Ja.
1: Een vraag die we wel meer krijgen via de app van VRT Max is deze. Marten Verlaren vraagt zich af, wat doe je daarna met al dat eten? Eet je dat op? Wordt dat weggegooid? Wordt dat weggeschopt?
4: Alles kan. Als het heel lang onder de lamp gestaan heeft, dan mogen ze van mij niet meer opeten. Gewoon voedsel.
1: Veiligheid.
4: Al het eten wat over is en wat we niet onmiddellijk, wat onmiddellijk moet worden opgeeten, is voor de crew of voor mezelf, of pakt iemand mee naar huis in doosjes. Ik heb meestal wel doosjes bij. En het voedsel wat nog dicht is, een blik of zo, daar zoeken wij dikwijls waar dat we aan het opnemen zijn, wel in de buurt een voedselbank of dergelijke, waar dat we kunnen doneren.
1: Kunnen we jouw werk ergens zien? Heb jij een website?
4: Ja.
1: Een Instagram-pagina? Of?
4: Alle twee, Studio Green Jack.
1: Studio Green Jack.
4: Ja. Inderdaad. Dus op de website en zowel op de Instagram-pagina. Daar zijn mijn verhalen te zien, mijn beelden te zien, voor wie ik werk, met wie ik werk. Ik heb een tot de verbeelding sprekende job en daar staan heel veel beelden op.
1: Dus ja, je vertelt het met een grote glimlach, dus het is ook ongetwijfeld de job van je leven.
4: Ja.
1: Maar zo weet je dus ook dat die foto op de verpakking van een voedingsproduct, dat daar veel werk is ingekropen, maar dat die foto natuurlijk als doel heeft om jou te verleiden. En dat mag natuurlijk misleiden niet, maar verleiden wel. En dat gaan we nog een paar keer zeggen deze week. Dankjewel, Leen Wouters.
4: Graag gedaan. Dag.
2: Win-win. Xavier Taverne.

Matthias Mesmans, een app en vloed, verborgen verleiders, daar hebben we het over. Niet alleen op de radio, ook op televisie, want Win-Win is er opnieuw elke avond om 7:15 op VRT1. En natuurlijk is er elke maandag een nieuwe aflevering van de podcast van Win-Win, Mens erger je niet. En onze gast deze week, en als ik zeg onze gast, dan bedoel ik de gast van Shema Saisai en mezelf, is deze week Bert de Kok. En ook daarin gaat het over verborgen verleiders. Bert, die trouwens ook in het tv-programma van Win-Win weer langs mag gaan bij zijn Grijze Raad voor huistuin en keukentips. Een nieuwe aflevering van de podcast van Win-Win. Mensen erger niet. Elke maandag, je vindt hem op VRT Max. En daar vind je trouwens ook alles wat je moet vinden over Win-Win.

0: van 30 jaar geleden of veel langer. Maar er is ook recent werk van Kylie Minogue. Want ze heeft een single met Madonna. En die komt eraan, een van deze dagen. Daar is het erg naar uitkijken. Meer verborgen verleiders na het nieuws uit jouw buurt.
1: Wat als je je een hele dag lang kon laten leiden door muziek? Puur ritmisch, op jouw tempo. Dat is Eau de Gans. Kom op zaterdag 12 september naar Gent en laat je inspireren door klassiek, pop, jazz, cabaret of elektronica. Met je ticket geniet je van 3 optredens. Het slotconcert in het Wintercircus is gratis. Meer info en tickets via eaudegans.be. Samen met Radio 2.
2: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow! Don't cry
1: for me, Argentina. Evita. Beleef dit meesterwerk zoals het bedoeld is. In het Engels gezongen door topsolisten met een 30-koppig orkest en groot koor. Vanaf 13 november in Stad Schouwburg, Antwerpen. Alle info op evita50.eu. Samen met Radio 2.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet. Oh, op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels en op nog zoveel meer.
6: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Ruim 9:30 VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. In Sint-Niklaas is er na 15 jaar duidelijkheid over de komst van een nieuw ziekenhuis. De stad heeft een akkoord gesloten met de ziekenhuisgroep Vitas en twee milieubewegingen. Nieuwe ziekenhuis komt op de Neerkouter langs de N41. De stad zal zowel een deelsite van het huidige ziekenhuis als andere plekken in het centrum ontharden en vergroenen. Burgemeester Lievende Handschutter.
1: In de gesprekken is er dan toch wel tot het inzicht gekomen. Oké, dit is aanvaardbaar, maar dan moeten we ook meer ruimte, zuurstof in de stadskern kunnen realiseren. De tijd in Sint-Niklaas, maar ook op andere steden en gemeenten in ons land, dat men alles volbetoneerde is voorbij. Mensen hebben nood aan ruimte, aan zuurstof, en dat gaan we ook in de toekomst zo realiseren in de binnenstad.
0: Als alles goed gaat, start de bouw over 2 jaar en opent het ziekenhuis in 2033. De brandweer Vlaamse Ardennen onderzoekt hoe het komt dat de vraag om een nest hoornaars weg te halen pas gisteren is gesteld. Zaterdag en zondag werden verschillende mensen op een populaire wandelweg in Kluisbergen gestoken door Europese hoornaars. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis. Aangezien de eerste incidenten zaterdag al gebeurden, moest het nest eigenlijk dan al weggehaald worden. Jonathan Jourey van de brandweer weet niet wat er fout is gelopen.
2: Dagelijks komen er meldingen binnen van Aziatische hoornaars en ook van wespennesten. En dus het hangt ook vaak af van op welke manier dat die melding is geformuleerd. Dus daar hebben we vandaag nog geen informatie over. Maar dat gaan we met de betrokken partijen, met de betrokken diensten nagaan hoe dat het komt dat daar bij de brandweer geen dringende melding is binnengekomen.
0: De Gentse Universiteit mag over 3 jaar de grootste archeologiebijeenkomst ter wereld organiseren. Zowat 4000 archeologen en erfgoedspecialisten zullen er samen bespreken welke rol archeologie heeft in onze samenleving. En het is ook de bedoeling om een breed publiek aan te trekken. De gemeente Wetteren heeft het openluchtzwembad De Warande gisteren definitief gesloten. Het bad bestond al sinds 1952. Veel inwoners betreuren de sluiting. Er was onder meer een protestmars. Maar volgens burgemeester Albert de Geiter werd de uitbating van het buitenbad te duur. Hij blijft bij zijn beslissing en vindt de sluiting de enige logische keuze.
3: Ik wil je maar eventjes zeggen dat het openhouden van het zwembad sowieso nog 1 seizoen bij automatisch 141.000 euro aan de belastingbetaler zal kosten. En dat voor 4 maanden, 3 maanden.
0: Buitenzwembad moet in de toekomst plaatsmaken voor een nieuw overdekt. We krijgen een bewolkte dag met kans op buien of onweer en temperaturen tot 21 graden. Morgen hetzelfde weer. Wil je meer weten, meer nieuws uit Oost-Vlaanderen? De hele dag in de app van VRT Nieuws.
4: Ja, 31 augustus. Betekent dat ook veel file en miserie op de weg?
5: Ja, eigenlijk wel. Meer dan verwacht. Ja, toch wel. Ik had verwacht het.
4: Ja, ik dacht dat je ging zeggen, nee.
5: Nee, jawel. Rond Antwerpen nog steeds bijvoorbeeld. Een 30 minuten file rijden daar op de Antwerpse ring naar Nederland. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent zo'n 15 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen 15 minuten aanschuiven vanaf Massenhoven. Ook op de A12 vanaf Aartselaar en op de E19 vanaf Sint-Job gaat het nog wat trager. Dan verlies je 30 minuten op de E19 richting Nederland. Dat is tussen Sint-Job en Brecht. Komt door een ongeval rechts, maakt daar zeker een reddingstrook. Op de E313 richting Lummen vertraag je ook 30 minuten. Dat is tussen Ranst en Massenhoven. Komt door een ongeval met een vrachtwagen links. En dan is er hinder op de E34 richting Ranst. Ter hoogte van het parkeerterrein in Postel komt dat. En dat is door een ongeval met een vrachtwagen rechts. Richting Brussel schuif je nog aan vanaf Vilvoorde. Ook vanaf Sterbeek en vanaf Jezus Eik. Rond Brussel op de binnenring 20 minuten langzamer rijden. Dat is tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. En verderop is bij Sint-Steven-Solen weer rechts dicht. En dat is voor wie de E40 richting Luik op wil.
4: Word jij wel eens verleid zonder dat je het weet? Ik bedoel niet amoureus, hè, maar zo als consument.
5: Ja, waarschijnlijk wel. Ik kan nu wel niet meteen op iets opkomen.
4: Dat is ook een domme vraag. Als je het niet weet, ja, voilà, inderdaad.
5: Wat een domme vraag stel je toch, Xavier?
4: Ja, ik weet, moet er nog wat in komen. Ja, het is duidelijk nog geen 1 september voor mij. Maar nee, zo dingen waarvan je denkt, oh, achteraf, ja, daar heb ik mij nu toch echt laten verblinden.
5: Ik denk dat ik ga moeten luisteren om te weten te komen welke dingen dat zo bijvoorbeeld kunnen zijn.
4: Precies, Mona.
5: Voilà, kijk.
4: Ja, goed gedaan. Dank je wel.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Radio 2. Win-win.
8: Verborgen verleiders.
7: Radio 2. Xavier Taverne.

0: Toploader en Dancing in the Moonlight.
1: Win-win.
2: Verborgen verleiders.
0: Ja, het begint vandaag. Een nieuw seizoen van Win-win op je tv. En je hebt het misschien daarnet al gehoord in het radionieuws. In onze eerste klacht van de week hebben we het ook over die verborgen verleidingen. Maar vooral dan in de wereld van online games, computerspellen. Kijk en luister even mee via VRT1 of de app van VRT Max. Want dan kan je een fragment zien uit onze reportageklacht van de week. Vanaf vanavond in Win-win op VRT1. Je hoort en ziet Laura Kluis van Testaankoop.
3: Ja, dat zijn zo van die subtiele online trucjes die je zelf niet door hebt. Om dan ja, meer te betalen, langer te blijven, echt je keuzes beïnvloeden. Zodat je denkt van ja, ik moet het nu kopen, anders vervalt de promotie. En dus ja, je voelt de druk, je gaat dat snel doen. En wees maar zeker dat na 24 uur die timer gewoon opnieuw begint te lopen. Dus het is heel vaak gewoon fake.
0: Ja, manipuleren dat mag niet, misleiden ook niet, verleiden wel. Daar hebben we het over in de klacht van de week. Wie er ook aan heeft meegewerkt is klinisch psycholoog en onderzoeker Maya Geudes. Maya, fijn dat je er bent. We hebben elkaar al gesproken voor het tv-programma. Je bent gespecialiseerd in problematisch schermgebruik. Ja, die stiekeme trucs, zoals jij die noemt, daar weet jij ook alles over, hè?
4: Ja, nu elke industrie gebruikt dat wel. Hè. Dat zijn verleidende technieken. Denk bijvoorbeeld aan reclame. Daar is op zich niks mis mee. Maar van wanneer dat het van verleidend naar misleidend gaat, ja, dan gaat het natuurlijk wel wat fout.
0: Maar die grens is dun, denk ik.
4: Het is ook niet heel gemakkelijk om dat te zien. En het is vaak ook een opstapeling van verschillende trucs dat het probleem biedt. Hè. En als het echt manipulerend begint te worden, dan spreken we over de dark patterns.
0: En dark patterns, dat zijn de dingen die je niet ziet, maar die minstens zo gevaarlijk of verleidend kunnen zijn, misleidend kunnen zijn.
4: Ja, inderdaad. En die echt bedoeld zijn niet om mensen gewoon te verleiden om meer te kopen, maar die echt manipulerend zijn.
0: Ja, op welke manier manipulerend?
4: Ja, je hebt verschillende soorten dark patterns. Hè. Dus bijvoorbeeld, je kan op een bepaalde manier heel veel tijdsdruk creëren door bijvoorbeeld te zeggen van ja, deze skin is nog maar 24 uur te koop. Terwijl het dat eigenlijk helemaal niet is. Hè. 2 dagen later gebeurt dat dan opnieuw. Wat dat we ook zien is dat, dat er een vermenging begint te komen tussen gamen en gokken. Waarbij dat de gamingindustrie heel veel van de technieken vanuit het gokken begint te implementeren in de game zelf. Bijvoorbeeld de lootboxes. Dat zijn schatkisten waarbij je niet weet wat je gaat krijgen.
0: Oh, je koopt een kist waar mogelijk hele mooie dingen in zitten, maar evengoed is het rommel.
4: Exact. En je weet het niet. En je kan ze ook kopen. En dat is voor jongeren en gamers vaak heel aantrekkelijk om heel veel geld aan uit te geven.
0: Want die games, heel veel van de games die je online vindt, zijn aan de start gratis. Je begint te spelen, maar pas daarna word je eigenlijk verleid om er veel geld in uit te geven.
4: Ja, het is grappig. Het zijn niet de duurste spelletjes die het meeste geld opbrengen. Hetgeen dat de gamingindustrie het meeste geld opbrengt, zijn effectief die microtransacties. Dat is bijvoorbeeld een klein beetje meer betalen om een extra leven te hebben om door te kunnen gaan. Of bijbetalen om dan een heel coole kleur van wapen te hebben. Of een nieuwe outfit.
0: Verleiding mag, misleiding niet, dat zei ik al. Want die zijn niet zonder gevolgen voor de gamer. Hè. Daar doe jij onderzoek ook naar. De impact op de gamer, wat is dat allemaal? Wat kan dat zijn?
4: Ja, dus zoals ik al zei, het zijn die trucjes die opstapelen dat het probleem vormen. En vooral bij de kwetsbare gamers. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar jongeren, naar minderjarigen. En dan zien we dat dat er echt toe kan leiden dat ze te veel beginnen te spelen. Te geïnvesteerd geraken in dat spelen. En dat daardoor hun leven even uit balans begint te geraken.
0: Zijn daar cijfers van?
4: Daar zijn zeker cijfers van. Dus en die cijfers zijn eigenlijk wel wat zorgwekkend. We zien dat 1 op de 10 jongeren zelf zegt dat ze signalen vertonen van problematisch gamen. En dat een kleine minderheid daarvan, ongeveer 3%, effectief zegt van zichzelf dat ze een game-stoornis hebben. Maar, belangrijk, dat betekent dus ook dat er een grote meerderheid is die geen enkel last daarvan ondervindt. Dat mogen we niet vergeten. Maar dat betekent niet dat er geen aandacht mag gegeven worden aan die groep die daar wel problemen van ondervindt.
0: We zijn voor onze reportage ook langs geweest naar het ateneum van het gemeenschapsonderwijs in Nienhoven. Daar hebben we met jongeren gesproken. Ook dit is een stukje uit de reportage dat je nu, of die je nu kan zien op VRT1 en via de app van VRT Max. Het is een getuigenis waar ik toch heel lang bij stil heb gestaan.
5: Hoe belangrijk is gaming voor jou?
6: Wel heel belangrijk, want ik speel echt veel.
5: Jij speelt heel veel?
6: Ja, meestal speel ik gewoon in de nacht.
5: Je speelt 's nachts?
6: Ja, ik slaap 4-3 uur per nacht of zoiets. Ja.
5: Oh, amai. Wat vind je er zo leuk aan?
6: Er is altijd iets nieuws en dus dat vind ik gewoon leuk. Het stopt nooit. Zo mijn spelletjes zoals Brawl Stars, je kan spelen tot je wilt. Dus het eindigt nooit. En dat vind ik wel leuk.
5: Ben je verslaafd?
6: Ja.
0: Ja, deze jongen zegt zelf verslaafd te zijn. Slaapt 3 uur per nacht, gamet 5 à 6 uur per dag. Ik neem aan dat we hier spreken van een probleem, hè?
4: Het is vaak heel moeilijk om in te schatten wanneer dat iets problematisch is en wanneer niet. Spijtig genoeg, heel vaak vragen ouders aan mij, ja, hoeveel gamen is dan te veel? We kunnen dat niet in uren zeggen. We moeten eigenlijk, zoals dat deze jongen vertelt, gaan kijken naar wat is het effect van dat gamen op het leven. Hebben ze nog offline contacten? Kunnen ze nog naar school gaan, ja of nee? Hebben ze genoeg slaap? Hoe zit dat met het gezin? Dus we moeten echt naar dat bredere plaatje kijken.
0: En hoe pak jij het aan? Want jij behandelt of jij praat, behandelt mensen met een verslaving, gameverslaving. Wat is het belangrijkste, de belangrijkste les die je daarin meegeeft?
4: Ja, dus ik behandel jongeren met problematisch gamen en ook hun gezin. Heel vaak is het doel daarvan niet om de jongeren te laten stoppen met gamen. We weten dat dat eigenlijk niet werkt. Het is veel belangrijker om te gaan kijken, wat is het doel eigenlijk van dat gamen? Wat halen ze daaruit dat ze op andere plekken niet halen? En hoe kunnen we dat toch mee in hun leven integreren, dat ze dat plezier dat ze daaruit halen ook op andere vlakken kunnen halen? En heel vaak begint het bij het gezin zelf, de communicatie daar.
0: Ja, praat met elkaar, toon interesse evenveel in gamen als je zou in een andere hobby doen, zoals voetbal. Praat met elkaar. Zometeen praat weer met de Vlaamse minister van Media, Sieltje van Achter. Zij heeft een visienota over de gamesector klaar. Vlaanderen gaat extra investeren in die sector, maar daar werd niet gesproken over gamen en welzijn.
4: Nee, we mogen trots zijn op de gamingindustrie in België. We zijn daar goed mee bezig. En zoals ik al zei, gamen op zich, dat is een hobby met heel veel positieve elementen aan. Je leert in team werken, je leert probleemoplossend nadenken. Maar het ontbreekt een beetje aan een actieplan rond zowel preventie als signalering als hulpverlening. Het is heel goed dat we daarin investeren in die industrie. Maar de gamers zelf vallen van de mazen van het net daartussen. Nu zit dat heel vaak binnen verslaving. Maar ja, die gamers horen niet tussen zware druggebruikers thuis.
0: Die moeten anders aangepakt worden.
4: Ja.
0: Gaan we het vragen aan de Vlaamse minister van Media, Sieltje van Achter, zometeen. Maya Geudes, dank je wel.
4: Dank je.

0: Mo en Douwe Bob nog even blijven.
1: Win-win.
2: Verborgen verleiders.
0: Met bezoek van de minister van Media. Stieltje van Achter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Minister van Media en de Vlaamse regering. U hebt net ook meegeluisterd naar het gesprek met Maya Geudes. Verborgen verleiders, daar gaat het over deze week in Win-win op Radio NTV. En dan hebben we het over de gamingsector. Nu, uit onderzoek zei Maya Geudes hier net, blijkt dat 1 op de 10 jongeren uit het middelbare onderwijs aangeeft dat ze problematisch gamegedrag vertonen. Dat wil zeggen dat 9 op de 10 dat vooral niet vindt. Maar 1 op de 10 wel. Wat denkt u dan als minister van Media?
3: Ja, ik denk vooral dat we eigenlijk nog wel wat werk hebben om ook echt preventief aan de slag te gaan. En we hebben dat ook wel deels aangepakt, hè, met onze actieplan Veilig Online. Als ik minister ben geworden, wist ik eigenlijk niet goed wat is mediawijs en hoe pakken we dat aan. En we weten heel veel vragen die we binnenkrijgen van ouders, van ja, wat doen we met het schermgebruik van onze kinderen? En dat is zowel voor sociale media als voor gaming uiteraard. Hè. Hoe lang zit ik op mijn scherm? Hoe pak je dat aan? En we zijn voor sociale media echt in actie geschoten omdat dat nodig was. En dat was niet aangekondigd in het regeerakkoord, maar ik dacht van hier moeten we echt iets rond doen.
0: Voor sociale media, ja, maar ja, voor gaming wordt daar niet in vermeld. Nee, waarom niet?
3: Omdat we ons voor eerst mijn bevoegdheid, hè, dus ik moest mij natuurlijk houden op mijn bevoegdheid. Bij gaming zitten we rap al federaal een stukje en zo verder. Maar het gaat natuurlijk over dat schermgebruik en wat zit er daarachter. Mm-hmm. En we hebben een kenniscentrum in Vlaanderen, Mediawijs, die echt top expertise heeft. Maar niet iedereen kent hen, niet iedereen vindt de informatie, niet elke ouder weet hoe dat hij zijn kind kan begeleiden. En dus daarmee zijn we aan de slag gegaan. En dat komt ook de gamingsector wel ten goede. Want hè, u hoorde de psycholoog ook zeggen, het allerbelangrijkste is dat die ouders praten met hun kinderen over gaming, praten over sociale media. En als
0: u bent zelf ook moeder van kinderen?
3: Ja, dus ik weet hoe uitdagend het is. Helemaal 3 tieners die ook graag gamen of op sociale media aanwezig zijn. En dus ik kan vanuit mijn ervaring putten om hier te zeggen van kijk, hier moeten we wel echt actie ondernemen.
0: Want is het
3: veel
0: een probleem?
3: Meer naar buiten treden.
0: Gameverslaving in Vlaanderen, is het een probleem?
3: Ja, wel, elke als er echt problemen, en je hoorde de getuigenis van de jongen, als je 's nachts niet meer slaapt omdat je verknocht bent aan je game, dan is er inderdaad een probleem. Dan moet je ook weten dat er professionele hulp beschikbaar is. Hè. Er is dus bijvoorbeeld ook de website Game Lover. Ik wist het ook niet voor ik minister werd, maar nu weet ik het wel en wil ik het ook dat jullie het weten. Game Lover voor bijvoorbeeld ouders of kinderen die zeggen van ja, kijk, ik ben te verknocht aan mijn game. Wat kan ik daaraan doen? Met tips en tricks en als het echt nodig is, met doorverwijzing naar professionele hulp, want dat is ook wel nodig. En dus we hebben echt wel als maatschappij ook nood aan meer kennis van hoe pak je dat nu aan. En ook die tricks en tips en tricks, en die bestaan ook, maar die zijn er.
0: Maar ze zijn natuurlijk minder bekend en daar hopen wij dan deze week eens
3: voilà, verandering. Jullie doen daar heel goed werk aan. Speel het slim, is bijvoorbeeld zo ene.
0: Speel het slim, Mediawijs, Gamelover. Ja. Het zijn natuurlijk ook alweer 3 platformen.
3: Ja,
0: kan dat niet op 1 plek gewoon verzameld worden?
3: Dat is, ik denk wel dat je bij Mediawijs alles kan vinden. Ook.
0: Ja. Ja. Sommige spelontwikkelaars, want we hebben het nu over het stukje verslaving en dat moeten we zeker aanpakken, maar het gaat natuurlijk ook over de bedragen die de ronde doen. In die wereld is de grootste gamingindustrie ter wereld, groter dan film en muziek opgeteld. Dat zegt wel wat. Ze proberen jongeren zo lang mogelijk te laten spelen, maar ook door ze geld te laten uitgeven. Denk maar aan aftelklokken, schatkisten die je kunt kopen, zonder dat je weet vooraf wat erin zit. Nu, misleiding is verboden bij wet, maar Vlaamse gamers en dus ook minderjarige gamers worden daar wel aan blootgesteld. Waarom is daar geen handhaving van? Waarom wordt daar niet strenger op toegekeken?
3: Daar wordt wel op toegekeken, vooral vanuit de sector zelf. En dat is wel heel belangrijk ook voor ouders om te weten dat er een soort van ratingsysteem is per game. Dus als je een game aankoopt voor kind, of als je toelaat dat het downloadt, dat je eens gaat kijken van wat zit er in die game.
0: Maar niet elke game heeft dat systeem onderschreven of werkt daar
3: aan mee. Dat is een probleem. Dat is wel degelijk een probleem waar we moeten op kijken op een Europees niveau, want dit is ook een Europese game. We zitten daar met Vlaanderen mee aan tafel. Maar we moeten dat op een Europees niveau aanpakken. Eigenlijk zou elke game die hier in Europa verkocht moeten door die rating gepasseerd zijn. Zodat we weten als ouder van wat halen we hier in huis. Zitten daar inderdaad gokelementen in? Ja, dan is dat alleen maar voor volwassenen. Dan is dat niet geschikt voor kinderen.
0: Maar moet je games verbieden die zich niet onderwerpen aan dat ratingsysteem? Want bijvoorbeeld Counter-Strike is zo'n grote game die zich daar niet aan onderwerpt. Als je dat zou blokkeren, kan je dat als Vlaanderen?
3: Je snapt ook niet waarom zo'n game zich niet zou willen
0: Ja, ik snap het wel, omdat ze natuurlijk geen verantwoording moeten afleggen.
3: Ja, nee, dan krijg je een volwassen rating, snap je? En dan kan je game ook nog gespeeld worden. Dus je snapt niet waarom dat ze dat niet doen, waarom dat niet wil. En ik denk, ik heb op grote gamesbeurs vorige week nog samengezeten met het hoofd van gaming van Europa. En je merkt, die sector wil ook dat iedereen zich wel aan die regels houdt. Want gamen is fun, plezant, maar natuurlijk niet elke game is geschikt voor elke leeftijd. En dat is zo belangrijk, ja, dat we die sector helemaal meekrijgen en niet het overgrote deel.
0: Ja, de grootste gamingbeurs ter wereld vorige week in Keulen. De visienota van de Vlaamse regering is daar voorgesteld. Daarin staan heel wat plannen om de omzet van die Vlaamse gamingindustrie tegen 2030 te verdubbelen. Niet met Vlaams overheidsgeld, vooral duidelijkheid.
3: Nee.
0: Maar jullie proberen wel als Vlaamse regering investeerders aan te trekken.
3: Ja, dat is een hele creatieve sector, de gamingsector. We hebben hier opleidingen in Vlaanderen die echt wereldniveau zijn. Komen echt mensen van over heel de wereld hier een opleiding volgen met heel talent. Het is ook een industrie die heel innovatief te werk gaat. Die gamingtechnologie wordt op veel niveau in veel domeinen gebruikt. Dus het is veel ruimer dan gewoon eventjes een spelletje spelen op je gsm. En dus inderdaad, dat is een sector met jobs, met creativiteit. Dat is perfect hier in Vlaanderen. We hebben een hele fijne sector. Dus ja, dat we die willen eigenlijk professionaliseren, zodat onze gamestudio's nog... meer mensen kunnen tewerkstellen en betere games maken.
0: U had daar natuurlijk iedereen samen in Keulen. Hebt u ook een beetje op de vingers getikt over preventie, over welzijn, over verslaving? Want dat was het moment geweest.
3: Ja, het was eigenlijk niet nodig, want ze hadden zelf ook al een heel programma gemaakt om te tonen van waar zijn wij mee bezig. De gamingsector is wel echt weet wel wat dat er gaande is. En zeker die PEGI komt vanuit de sector zelf. Maar
0: dat is het ratingsysteem,
3: die PEGI. Ja, en dat is zo belangrijk. Ze hebben nu ook hun systemen aangepast, want het evolueert allemaal heel snel. Hè. De lootboxes werden zo net...
0: Dat zijn die schatkisten waarvan je niet weet wat erin
3: waar
0: zit.
3: Waar eigenlijk een gokelement in zit. Dat wordt nu ook meegenomen in het PEGI-systeem. Mm. Zodat ze weten dat je hogere leeftijd krijgt, wat vroeger misschien voor kinderen al geschikt was, zal dat nu niet meer zijn. Mm. Dus die sector is zelf ook daarmee aan de slag om te kijken van wat zijn die verslavende elementen, hoe gaan we daar eten en hoe gaan we daarmee aan de slag. Dus een heel groot deel van de dag op Gamescom ging enerzijds over de kracht van de sector en hoe die economisch kunnen ondersteunen, maar anderzijds ook over de schadelijke effecten en wat kunnen we doen om ouders te begeleiden, om kinderen te begeleiden en om te maken dat gaming gewoon leuk is en fun.
0: Dankjewel, Vlaams minister van Media Sieltje van Achter. En de hele week gaat het erover in de klacht van de week op VRT1. Je kan het zien, om 7:15 is dat, na het journaal en ook de hele week hier nog op de radio gaan we het erover hebben. Zijn ook helemaal terug van eigenlijk nooit echt weg geweest. Ann en Daan, maar echt samen nu, dus Ann en Daan.

0: Radio 2. Elke dag telt voor 2. Bij Zelfbouwmarkt in Ninoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
1: Een goeie dag samen, kan ik je helpen?
2: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
1: Oké.
3: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
1: Ah, wel, goed nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
2: Indrukwekkend.
3: Ah, wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
2: Ja, mogen we die kopen?
0: Zelfbouwmarkt. Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
4: Auto wassen? Check. De kelder opruimen? Check. De kasten uitmesten? Check. Heb je echt niets beters te doen op een zondag? Denk aan Naam. Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open. Boutiquejes, concept stores, lekker slenteren en een culinaire pauze. Beleef een heerlijke zondag in Namen. Namur, la vie de belle.
5: Schat, ik wil een elektrische wagen.
6: Zeg, voor een fractie van die prijs hebben we een nieuwe badkamer van Dagmar Buyssen.
5: Dat was waar.
6: Waar we 20 jaar van genieten.
5: Ja, en die moeten we niet opladen.
6: Inderdaad, wij laden ervan op.
5: Oh.
0: Dagmar Buyssen, badkamerinnovaties.
7: Dat is genieten zonder zorgen.
8: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
10: Nog net geen 1 september, maar het voelt wel een beetje zo. Want we zijn terug in je radio en alweer samen in de studio. Een nieuw seizoen van Anne en Daan. Na het nieuws.
11: Elke dag, telk voor 2.
12: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het aantal voetbalclubs in Vlaanderen is de afgelopen 20 jaar bijna met een kwart gedaald. 20 jaar geleden deden nog zo'n 1000 clubs mee aan de competitie. Nu zijn het er 774. Meer dan 3/4 van de clubs speelt op velden die aangelegd zijn door de gemeente. Maar door besparingen daar moeten clubs fuseren, zegt Nant de Klerk van Voetbal Vlaanderen.
13: De gemeentes zijn ook op zoek naar betere manieren om hun middelen in te zetten. Dus wat zij zeggen, ja, we gaan niet meer 4 of 5 of 6 voetbalsites aanleggen. We willen 1 voetbalsite nog aanleggen en jullie gaan daar dan allemaal samen op moeten spelen. Dus dan is het beter dat jullie 1 grote club worden. Een ander ding wat we zien is, ja, onze clubs, dat draait allemaal op vrijwilligers. En ze vinden bijvoorbeeld geen opvolging, dat men dan gaat oplossingen zoeken, dat men dan eigenlijk aansluit bij een andere club.
12: Voetbal Vlaanderen ziet de ledenaantallen wel stijgen. Er zijn dus minder clubs, maar de clubs zijn wel groter. Sommige spelontwikkelaars gebruiken misleidende verkooptrucs om gamers, waaronder ook minderjarigen, langer te doen spelen en meer geld te doen uitgeven. Dat blijkt uit een nieuwe reportagereeks van consumentenprogramma Win-Win op VRT1. Daarin zegt Testaankoop dat sommige van die games misleidende praktijken inbouwen en die zijn ook illegaal, zegt Laura Kluis.
14: Je hebt de virtuele munten, de V-Bucks, de coins, de gems, die doen vergeten dat dit gaat om echt geld. Ook de eenheid komt nooit overeen met 1 euro, waardoor het moeilijk is om dat naar echte prijzen om te rekenen. Ik denk ook aan timers bij promoties, waardoor je je onder druk gezet voelt om nog vloei die nieuwe outfit te kopen. Dit soort van misleiding, ja, nee, dat is illegaal.
12: Uit een rapport van de gamingsector zelf blijkt dat 36% van de Belgische gezinnen geld uitgeeft voor de kinderen tijdens het gamen. Rond deze tijd is de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, bij minister van Buitenlandse Zaken Prevost. White is gevraagd om uitleg te geven na een beledigende post op Instagram over minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Die kwam er na de discussie over alcoholreclame. White omschreef Van den Broeke onder meer als de grootste loser van België. En in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een man van 46 gestorven in plotse overstromingen. Er zijn ook 14 mensen vermist. Tientallen zijn geëvacueerd. De vloedgolf sleurde grote rotsblokken mee van een kleinere rivier naar de Colorado River. Dat gebeurde zaterdag al en gisteravond is dan het lichaam van die man gevonden. Enkele populaire toeristische plaatsen in de omgeving blijven intussen gesloten en er mag ook niet geraft worden op de Colorado River. Het is wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden, morgen dezelfde temperaturen. En wisselend bewolkt met kans op buien. Woensdag bewolkt met soms lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Ga van
16: wegenwerken
15: naar
17: rustig wat werken
15: met de trein.
18: Goedemorgen, 80 kilometer file. Je verliest een half uur op de E19 richting Nederland. Tussen Sint-Job en Brecht, dat komt daardoor een ongeval op de rechterrijstrook. Maak daar een reddingsstrook. Op de E313 richting Leumen vertraag je 40 minuten tussen Ranst en Massenhoven. Komt ook door een ongeval met een vrachtwagen op de linkerrijstrook. Dan is er ook nog hinder op de E34 richting Ranst. Ter hoogte van het parkeerterrein in Postel komt door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook. File rijden naar Antwerpen op de A12 in de Ruppeltunnel door een defect voertuig op de rechterrijstrook. 15 minuten file rijden op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West en richting Gent nog een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
19: Radio 2, Anne en Daan.
20: Anne Rijmen en Daan Masset.
10: Jawel, het leven valt weer stil daar in zijn normale plooi. Dus welkom bij de gezelligste voormiddag. Met zometeen wandelvriend Arnoud Houben al bij ons in de studio. Nieuw seizoen van Anne en Daan. En we zijn vertrokken, zeg.

0: leuk de berichtjes die we krijgen. Welkom terug, Anne en Daan. Ja, we zijn terug voor een nieuw seizoen. En we zijn begonnen met Vanessa Paradis, Be My Baby. En mijn baby zit ook weer naast mij in de studio.
1: Dag, Daan.
0: Hi. En proficiat, Anne, trouwens, want we zijn bij deze aan het vijfde radioseizoen Anne en Daan begonnen.
1: Ja, ik onthoud het altijd door de leeftijd van je jongste zoon.
0: Want,
1: Vinske is geboren toen wij begonnen. Dus Vinske wordt 5 en we zitten in ons 5e seizoen.
0: Ja, zeker. Feest, hè? Ja, dat is feest. Zeker feest, want we gaan beginnen met een Céline Dion-week, lieve luisteraar. Deze week kan je tickets winnen voor een concert van Céline Dion in Parijs op 23 september. Maar daarover straks meer.
1: Ja. Praat me dan maar even bij. Want je weet, van zondag op maandag, dan slaapt jouw radiovriendin altijd slecht. Hè? Dat weet je, dat is algemeen geweten. Nu, vanmorgen was ik zelfs klaar wakker om 6:30.
0: Ah, toen was ik bijna onderweg naar Brussel al. Maar goed, hoe komt het?
1: Ik had ook kunnen vertrekken dan, maar mijn man niet. Want wat was er gebeurd? Mijn man moest vandaag om 6:00 op de set staan.
0: Hè? Dat is een cameraman, hè, voor alle duidelijkheid.
1: Ja, soms hebben rare uren. Dus die moest vanmorgen om 6:00 op de set staan. Dus ik wist, oké, die gaat vertrekken. Rond 1:00 of 5:00. Hè? Kan ik mij nog eens omdraaien en een keer goed diep doorslapen. Hé, je kent dat toch, hè? Ligt dan alleen in bed, werkt altijd beter. Die stormt de trap op om 5:05. Waar zijn mijn autosleutels? Ik vind mijn autosleutels niet.
0: Ja.
1: Maar ik was al vertrokken in mijn diepe slaap, Daan. Ik was weg, hè, man. Ik dacht, eindelijk nog slapen, hè. Ben ik slaapdronken kunnen gaan zoeken achter die autosleutels. Weet je waar dat die lagen?
0: Op de keukentafel?
1: Nee.
0: In de zetel?
1: Nee, dat had ik al gezegd. Kijk in de zetel, kijk in dat spleetje van de zetel.
0: Ja, waar dat ze moesten liggen waarschijnlijk.
1: Daar is geen plaats voor bij ons. Die sleutels hebben geen vaste plaats. In het fietskot. In het fietskot.
0: Handig.
1: Ja. Dus kijk, ik ben al lang wakker. Kan bijna terug gaan slapen, zie ik. Maar ik ben blij dat de Céline Dion-week vertrokken is.
0: En de toon is gezet.
1: Ja, de toon is gezet, lieve mensen.
0: Gezellig. Radio 2 on

0: kreuners en couscouskreten. En een nieuw radioseizoen dat begonnen is. Al je vertrouwde programma's zijn terug op Radio 2. En straks ook op televisie een aantal vertrouwde gezichten die terug op televisie te zien zijn. Zoals dat van Arnoud Houben. Goedemorgen, Arnoud.
1: Goedemorgen, Daan. Goedemorgen, Anne.
2: Goedemorgen, Arnoud.
0: De eerste gast van het nieuwe radioseizoen bij ons. Dat is toch een eer, hè, Arnoud?
1: Ja, en het is al een traditie ook, hè.
0: Ja,
1: ik ben er al geweest.
2: Ik ben altijd blij als jij er bent, hè, dat weet je. Om te wandelen
1: als een eerste schooldag, vind ik.
2: Ja, dat is waar.
1: Het start van het nieuwe televisieseizoen.
2: Ja. Ik was zelfs te vroeg hier.
0: Je kan nooit te vroeg zijn, Anne. Je kan nooit te vroeg zijn. Goed, vanavond, Arnoud, nieuwe reeks van Dwars door de Pyreneeën.
1: Mm-hmm.
0: Waar ben je gaan wandelen?
1: Goed nadenken. Goed. Nee, de bergen, hè. Na de Lage Landen, de bergen, de Pyreneeën.
0: Ja, maar dat is wel veel hoogtemeters.

0: Dat is omhoog en omlaag, hè?
1: Dat is, ja. Ik heb dat enorm onderschat.
0: Is het waar?
1: Ik moet dat echt eerlijk zeggen. De eerste dag al dacht ik, na een paar kilometer, want we worden eigenlijk ook helemaal niet in kilometers denken, je moet in hoogtemeters denken, van het komt niet goed. Ik was al helemaal nat in zweet. Ik dacht van, hoe kan ik nu nog iemand aanspreken? Allee, ik zag er ook helemaal niet meer uit. Ik zag er al afgeleefd uit na een paar uur.
0: Ja, en dan aan het begin zijn het nog de lage hoogtemeters. Dan moet het nog komen. Ja.
1: Dat is het voordeel, dat je er wel in komt.
0: Ah, ja.
1: Maar zoveel tijd krijg je niet.
0: Nee. Want wat heb jij in de Pyreneeën gedaan? Van waar naar waar ben je gewandeld voor de nieuwe reeks?
1: Van de Atlantische kust, van Baskeland, helemaal naar de Mediterranee. Naar de Middellandse Zee. Je vogelvlucht is dat eigenlijk maar 450 kilometer. Maar als je langs die bergpaadjes moet stappen, moet trekken, dan zit je makkelijk 800, 900 kilometer onderweg.
2: Ja, want jij vroeg mij daar straks gedaan van ja, noem mij eens een berg uit Pyreneeën.
0: Ja.
2: En ik zeg, ja, de Mont Blanc, zeg ik. Maar ja, dat is aan de Alpen. De Alpen kennen we gewoon beter dan de Pyreneeën.
1: Ja, maar de Tourmalet bijvoorbeeld, legendarische berg in de Pyreneeën.
0: Dat kennen we uit de Ronde van Frankrijk.
1: Ja, de Pic du Midi. Er zijn wel heel bekende bergen ook.
0: Maar het is toch wat minder bekend, de Pyreneeën? Ik ken ook weinig mensen die naar de Pyreneeën op vakantie gaan. Zijn altijd, ja, we gaan naar de Alpen, maar zo de Pyreneeën?
1: Dat is waar. Ja, de Alpen is een heel rijk gebergte.
0: Ja.
1: Dat ruikt daar naar Gucci. En naar... Het zijn de bergen van waar heel veel geld zit. De Pyreneeën zijn meer zo de patchouli-bergen. met veel geitenstront en kleine padjes. Maar het is ook veel begaanbaarder. Weet je, is direct alpinisme aan touwen hangen met kettingen. Heel moeilijke bergen ook. Terwijl de Pyreneeën zijn echt nog goed terrein voor de wandelaar.
2: Ja. Zeg, en het is weer met je vaste compagnons. Want ik heb hier ook nog het boek voor mij liggen. Dwars door de Pyreneeën. En ik zie dat dezelfde tijd. Jullie zijn weer met z'n drieën, hè?
1: Ja, maar ja, uw vrienden kun je niet zomaar ontvangen, zeker als je er niet veel hebt. Dan moet je vrienden koesteren. Hè.
2: Ja, en wij wandelen niet zoveel, dus ja, het had met ons niet gegaan. Hè.
1: Ja, pas op, Anne.
2: Wij zaten twee maanden in Blankenberge. Ik heb zo wat door de duinen gechakkerd. Achillespeesontsteking.
1: Zand is verschrikkelijk, hè?
2: Maar wat een ellende is dat?
1: Ja. En dat duurt heel lang, hè?
2: Ja, dank u. Ja. Inderdaad. Niemand wilt mij geloven. Dat is van mijn sletse aan zee.
1: Ja.
0: Ik vind wel durf hebben dat jij over de duinen aan zee begint tegen de man die net de Pyreneeën heeft over.
2: Maar hij verstaat mij wel. Je kunt beter in de Pyreneeën gaan vallen dan in de duinen.
1: Maar het is wel maar pas op, Anne, die sletsen zijn een pest aan het worden. Want dat ziet je nu ook overal op sociale media. Mensen die op hun sletsen naar de bergen gaan. En
2: dat
1: wat ze dan
2: bij
1: helikopters moeten uitdrukken om die mensen te gaan redden. En die verwachten dan ook nog dat ze gered worden. Dat is dan echt met winches en met reddingswerkers. Meer en meer mensen die de bergen totaal onderschatten. En zonder water, op sletsen, zonder zonnecrème vertrekken. En dan zwaar in de problemen komen.
2: Ah ja, ziet dan. Daarom dat wij dus niet in de Pyreneeën zitten, maar in Blankenbergen.
0: Okay.
2: Zelfs daar gaat het al mis.
0: Voor iedereen die in de voetsporen van Arnoud wil gaan treden. We hebben het zo meteen over die eerste aflevering die we vanavond op VRT 1 zien. Maar ik onthoud wel, doe het niet op sletsen.

0: Katy Perry en I Kissed a Girl. Anandaan, terug in je radio met Arnoud Houben als gast hier bij ons in de studio over de eerste aflevering van Dwars door de Pyreneeën vanavond weer op VRT1 te zien. En als je ons een berichtje wil sturen, Arnoud of Anandaan, dan doe je dat vanaf nu bij Radio 2 op VRT Max.
1: De zomer van Radio 2 was fantastisch.
2: 2 maanden aan zee met veel zomerse muziek, plezier, sport, optredens en een knalshow van VRT Zomerhit met 1 grote winnaar.
3: De zomer van Oya Leleva Cabri!
4: Ja, het is echt bizar. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh, dankjewel allemaal.

0: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Elke dag uren tijd verliezen?
2: Villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
1: Of uren tijd winnen?
2: Delete. Voilà, de inbox is weer leeg.
1: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
6: En wat brengen Yannick Bovie, Kleimans en Van Giel, Barbara Dex en Loredana?
5: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
6: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
5: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
7: Het is uw linkeroor hier, hè.
8: En uw rechteroor.
7: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent, eigenlijk.
8: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
7: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
8: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
7: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
8: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
7: Ja, ja, het kan anders.
9: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Money for Nothing van de Dire Straits. Vanavond is er dwars door de Pyreneeën op je televisie de nieuwe wandelreeks van Arnoud Houben, die, je raadt het nooit, door de Pyreneeën wandelt. Arnoud vertelde al dat hij die wandeltocht toch wat had onderschat. Het resultaat zien we vanavond op VRT1. Het is altijd een vaste route die je volgt, hè? Dus je hebt die uitgestippeld en dan begin je eraan.
1: Ja.
0: Ja, het is niet zo van, oh, we gaan hier een keer kijken om naar daar te gaan, nee.
1: Maar we wijken wel veel af. Allee, het is niet zo dat we heel de tijd heel klassiek het wandelpadje volgen. Als we niet afzakken naar de vallei, dan komt ook niemand tegen. Dus je moet af en toe wel eens een boogje maken naar een drop of een stad. Maar in principe volgen we wel een weg.
2: Loop je soms verloren?
1: Ja, dat gebeurt wel.
2: En maar dat knip je er dan uit, dat zien we niet op tv.
1: Jawel, soms zie je dat wel. Maar dat zijn niet de plezantste momenten. Ik denk dat je aan het afzien bent.
0: Nee, dat is waar. Van een heel stuk terug. Hè.
1: Ja, we hadden nu zo'n heel duur machine bij. Omdat je daar ook heel weinig gsm-ontvangst had, hadden we zo een soort een gps-apparaatje gekocht dat we dan ook met het thuisfront konden laten weten waar we zitten.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk, Ruben laat dat dan om de twee stappen een keer liggen op een camping, dat we dan soms via een DHL over Leuven moesten.
0: Ruben, is het dan de cameraman of de klankman?
1: De droneman.
0: De droneman, ja.
1: En dan moet het ding heel Europa rondreizen om dan drie etappes verder terug bij ons te raken. Dus,
2: dure productie.
0: Die mag volgende keer niet meer mee.
1: Twee keer heeft hem dat voor gehad.
0: Oef, je mag zeker niet meer mee.
2: Je gaat mogen betalen. Ivo stuurt nog op VRT Max. De Pyreneeën zijn de Alpen van de Aldi.
1: Ja, als hem daarmee bedoelt dat de Alpen, daar zit het geld, daar zit Gucci. En in de Pyreneeën, daar zit Geitenstoont en daar zit Patchouli. De Pyreneeën zijn gewoon iets alternatiever en goedkoper, maar ook wel veel onbekender.
2: Ja.
1: Het is heel lang een grens geweest tussen Frankrijk en Spanje, waardoor dat er ook veel minder wegen doorlopen, waardoor het ook wel avontuurlijker is om er door te trekken.
2: Maar ik denk dat Pascal Verreken blij is dat je die reeks maakt, Arnoud. Want Pascal, je bent fan, hè?
3: Ja, 100%.
2: En waarom?
3: Ik ga al naar de Pyreneeën van als ik een klein meisje ben, dus al uiterlijke tijd dus. En als we voorbij Toulouse rijden en we zien die grote jongens in de verte, dan is dat zo het gevoel dat ik heb, dat ik thuis kom. En ik vind gewoon dat de Pyreneeën volledig ondergewaardeerd wordt en dat zo een prachtige streek is. Ik vind het eerlijk gezegd schoner dan de Alpen.
2: Ah, maar kijk, daar gaat vanavond dan verandering in komen, want Arnoud gaat ervoor zorgen dat het niet meer ondergewaardeerd is. Het gaat op televisie komen. In die eerste aflevering gaat het ook over de komeetlijn, heb ik gezien. We gaan ook iets bijleren vanavond.
0: Wat is de komeetlijn?
2: Ah, dat gaat Arnoud nu vertellen.
1: Ja, goh, er zijn heel veel verhalen dat je kunt vertellen over de Pyreneeën. Hè. Dat gaat echt over verhalen van de Ronde van Frankrijk, maar er is ook heel veel gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog, omdat, wat ik daarnet vertelde, die Pyreneeën was een grens tussen Frankrijk en Spanje. En ja, Frankrijk was bezet door Nazi-Duitsland, maar Spanje was neutraal. Dus het gebeurde dat heel veel Joden, maar ook neergestorte piloten, waaronder piloten die in België waren neergestort, probeerden te ontsnappen richting de vrije wereld, richting Groot-Brittannië. En daarvoor moesten ze dus in Spanje raken.
2: Mm-hmm.
1: De bergen over, heel stiekem, bij nacht, heel gevaarlijke onderneming. En dus de komeetlijn was zo'n netwerk van verzetslieden die organiseerden dat neergestorte piloten en burgers en Joden konden ontsnappen over de Pyreneeën naar Spanje. En dat werd georganiseerd door een jong meisje uit Schaarbeek, de stad waar ik woon.
0: André. Heette,
1: ja, Dédé de Jong. Maar een super... Ja, als je haar ziet, die foto's, je moet dat echt een keer opzoeken. Echt een knappe, charmante madame, 24 jaar, op hakken, die daar potverdorie een netwerk uitstippelt en heel veel mensen het leven heeft gered. Ja. Fenomenaal.
0: Het is dus geen natuurverschijnsel.
2: De komeetlijn?
1: Ja, nee,
0: ik dacht dat dat ging zijn. Ik dacht,
2: Het is een stukje geschiedenis. En er zit ook iets in over een hondje, waar Arnoud heel moeilijk van afraakt in die eerste aflevering. Want
0: Chantal, jouw lievelingsdier.
2: Chantal vraagt, pas op. He's warming up to the dog. Chantal vraagt al hoe is het afgelopen met het zwarte hondje. Dat zullen we vanavond dan zien op VRT1.
1: Dat moeten we vanavond zien. Maar inderdaad wel veel honden in de Pyreneeën. Herdershonden, maar dus ook lieve schattige zwarte hondjes die mij volgen. Die heb ik het liefst.
0: Die een herdershond niet, hè, dat weten we.
2: Ja, we kunnen al verklappen aan Chantal en de luisteraar. Er is hier geen hond in de studio, dus hij is jou niet tot hier gevolgd.
1: Nee, maar het gebeurt veel. Hè. Dus als je aan een dorpje komt, dat er hondjes u beginnen te volgen naar het volgende dorp of kinderen. En dat is altijd heel fijn. Dan weten van, we zitten hier op goed terrein.
2: Ja, okay. Voilà, kijk. We gaan kijken. Ga je zelf ook kijken?
1: ik kijk altijd zelf als het programma op antenne gaat. Ja, daarvoor maakt je het, hè.
2: Ja.
1: Als het programma door dat gaatje in die zwarte bak terechtkomt en... Ja, ik vind het ook heel spannend altijd.
0: Ja, allez, voor de geitenstront en de patchouli zullen we dan vanavond...
2: Arnoud Houwe, dankjewel. Tot volgende week trouwens.
1: Tot volgende week.
2: Op het einde van de A10 van Jabbeke naar Oostende is de snelweg volledig versperd door een ongeval. Het verkeer voor Oostende rijdt om via de afrit Zandvoorde. Ook richting Jabbeke is er één rijstrook afgesloten. Als je die richting uit moet, je bent gewaarschuwd. Meer dan een half uur file ook voor het verkeer vanuit Antwerpen. Op de E19 naar Breda tussen Kleine Bareel en Brecht. Daar is een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook. Vorm daar een reddingstrook als je in de file terechtkomt. Op de E313 naar Hasselt tussen Wommelgem en Massenhoven. De weg is daar intussen wel vrijgemaakt. En naar Antwerpen ook nog hinder op de E34, ter hoogte van het parkeerterrein in Postel. Daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.
4: Radio 2.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En vanaf vandaag volg je Radio 2 ook in de app van VRT Max. Daar moet je dan ook zijn om ons een berichtje te sturen vanaf vandaag.

0: Milo en Howling at the Moon. Lieve vrienden, zometeen hebben we nieuws over Céline Dion. En als je fan bent van de wereldster, dan ga je het willen horen. Dat is voor zometeen.
1: Op zondag 6 september kan je weer fietsen, wandelen en genieten tijdens de gordel. Kom naar het Focuspunt in provinciedomein Huizingen of de Plantentuin Meissen voor een ideale mix van beweging, plezier en optredens van onder andere Matthias Vergels. Ontdek, proef en beleef de groene Vlaamse rand in een van de gordelpelotons. Of kies voor avontuur met de gordel gravel en ontspanning met tai chi.
2: En ook het Radio 2 peloton van onze eigen sportstam zoekt nog versterking.
1: Schrijf je snel in bij Radio 2 op VRT Max en ontdek er het hele programma van de gordel. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Wat eten we vandaag?
4: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
3: Onmisbaar in de keuken.
4: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
3: Gratis en voor niks.
5: Christophe zingt Tura XXL, een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
6: Als de muur konden praten.
5: Al de hits van Wil Tura in één concert op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
7: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.
10: Let's go, girls.

0: Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman. Daarnet was Arnoud Hoube hier bij ons vanavond op VRT1. De nieuwe reeks Dwars door de Pyreneeën. Mieke uit Hasselt is blij, laat ze weten via een berichtje. Ze is heel grote fan van Arnoud, boeiende verteller. En ze gaat vanavond kijken. Heel goed, Mieke. Wij hebben intussen dit. Ach, lieve vrienden, het is Céline Dion-week hier bij Anne en Daan. Want over een kleine twee weken, het kort af, op 12 september... begint de Canadese superster aan haar grote comeback.
1: Ja, meer dan 6 jaar heeft het geduurd. Haar laatste concert was in maart 2020. Daarna was er die coronapandemie.
0: Ja.
1: Legde heel de wereldtournee sowieso al stil. Maar toen kreeg ze ook die ernstige gezondheidsproblemen. Het Stiff Person Syndrome. Dat is een zeldzame neurologische aandoening waar we het morgen nog over gaan hebben.
0: Ja, ze had trouwens een concert ook gepland staan hier bij ons in België. Mei 2023 in Antwerpen. In ja. Het toen nog Sportpaleis, tegenwoordig de AFAS Dome. Maar kijk, dat werd toen geannuleerd. Maar nu is ze terug in Parijs, dus beter elle est de retour.
1: Ah, oh, oui, bien sûr.
0: Ja, want in Parijs gaat ze de komende weken 16 concerten geven. En wegens het concert komen er daar volgend jaar in 2027 nog eens 10 bij. Hou je vast, elke avond 30.000 mensen in het publiek. Ze is afgelopen weekend ook aangekomen in Parijs. Heb je die beelden gezien, Anne?
1: Uiteraard.
0: Dat is toch mooi, hè?
1: Goed, hè?
0: Ja. Ja. Je ziet haar dan, ja, sowieso met de privéjet komt ze dan aan.
1: Ja.
0: Maar vooral, die wagen stopt dan voor het hotel waar ze gaat verblijven. En andere grote supersterren die zouden dan met een veel te grote zonnebril meteen de lobby van het hotel binnenropen. Wat doet zij? Zij gaat iedereen goeiedag zeggen.
1: Ja.
0: En echt zo met dankjewel dat je hier bent en zo fijn om weer in Parijs.
1: En die meent dat, hè?
0: Die meent dat.
1: Die meent dat, hè?
0: Ah, ja, ik vond het zo mooi om te zien dat zij ja, daar de tijd voor nam.
1: Ja, in Parijs. Dus het mag ook wat kosten daar, want ze verblijft in het Royal Monceau Hotel.
0: Hola.
1: Zeg ik dat zojuist? Monceau?
0: Ik denk het. Ik ben er zelf nog niet geweest.
1: Ja, de goedkoopste kamer, ik heb dat eventjes opgezocht, want ik dacht van ja, Céline in Parijs, Anne in Parijs. De goedkoopste kamer die ik daar vond voor vannacht met 2 personen, ja, kon zijn dat je mee wou, Daan, is 2700 euro.
0: Wauw!
1: Ja, ja,
0: amai.
1: Ja, ja, standaard, hè. Ik denk ook niet dat Céline in een standaard kamer slaapt.
0: Dat denk ik ook niet.
1: Maar je hebt vast geen tickets voor die comeback in Parijs, want het was als een retepeteet uitverkocht. Dan kunnen we jou misschien wel helpen.
0: Ja.
1: Ja, want nu vrijdag, kan jij tickets winnen voor die uitverkochte shows.
0: Ja, dat is de show van woensdag 23 september waar je tickets voor kan winnen. Je mag dan met de Eurostar-trein heen en terug naar Parijs. Na de show blijf je ook nog lekker rustig overnachten op hotel. En dat alles voor 2 personen. En top of the bill, je krijgt Anne Rijmen er gewoon bij. Want jij gaat...
1: Ja! Hey! Ja!
0: Jij
1: ja!
0: gaat naar Céline Dion.
1: Wij gaan samen. Jongens, toch, wil je mee? Registreer je dan vooral nu bij Radio 2 op VRT Max. Daar staat een Céline Dion-quiz. Degene die tegen donderdagmiddag de quiz het meest correct en het snelst invullen, spelen op vrijdag de finale bij ons.
0: Ja, we gaan dus eigenlijk op zoek naar de grootste Céline Dion-fans. Dus ik zou zeggen, voor je de quiz speelt, lees haar Wikipedia-pagina nog eens na.
1: Ja.
0: Kan altijd helpen om
1: dat kan
0: het correct in te vullen. Veel succes, Radio 2 op VRT Max, meespelen en dan misschien vrijdag hier bij ons de finale spelen.
2: See you soon. Radio 2 in Paris.

0: like that. Oh jongens, Céline Dion, It's All Coming Back To Me Now. Dit live horen, oh, dat gaat kippenvel geven hoor, Anne.
1: Ja, als ik het live wel ga horen, want ik ga natuurlijk zelf meezingen.
0: Nee,
1: misschien overstemt mijn stem wel de haren.
0: Dat denk ik niet. Je gaat vooral nog een beetje op de teksten moeten oefenen, heb ik net gehoord. Want dat zat nog niet helemaal juist. Maar bon, je hebt nog even de tijd om mee te oefenen, zeg maar.
1: Ja, dat is waar. Wil je mee naar Céline Dion? Dan ga je naar VRT Max, Radio 2 kanaal. Speel mee met de Céline Dion quiz. En misschien speel je vrijdag de grote finale.
0: Ja, 23 september, Céline Dion, Parijs.
2: Waar is de tijd van de Zanzibar?
0: Dat weet ik niet. De

0: vriend van de show toch wel, Bart Kuil en de Zanzibar. Zometeen het nieuws van 11 uur.
1: Ben je een ochtendmens
2: die wakker wordt met zachte bellets, maar pas echt op dreef komt met
1: een scherf.
2: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
4: Ah, hoor ik mijn naam?
3: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
4: Ik bouw slim op.
3: Maar niet snel.
4: Hoe je het academie jaar ook aanpakt. Begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
6: Als je ons een berichtje wil sturen, ga dan vanaf nu naar Radio 2 op 14 Max. Klik daarnaast Luister Live op Bericht en hop, je bent vertrokken.
7: Elke dag telt voor 2.
6: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Sommige ontwikkelaars van online games gebruiken misleidende verkoopstrucs om gamers die soms ook minderjarig zijn langer te doen spelen en meer geld te doen uitgeven. Games kan je vaak gratis downloaden, maar je wordt snel gevraagd om aankopen te doen waarmee je dan sterker kunt worden in het spel. Minister van Media Sylvie van Achter wil dat Europa games een label geeft ofwel een rating, waardoor ouders kunnen zien of ze geschikt zijn voor hun kinderen.
8: Eigenlijk zou elke game die hier in Europa verkocht moeten door die rating gepasseerd zijn. Zodat we weten als ouder van wat halen we hier in huis. Zitten daar inderdaad gokelementen in? Ja, dan krijg je een volwassen rating, hè, snapte? En dan kan uw game ook nog gespeeld worden. Dus je snapt niet waarom dat ze dat niet doen.
6: En dat vertelden ze bij Win-Win op Radio 2. En vanavond gaat het consumentenprogramma op VRT1 ook dieper in op misleidende praktijken bij games. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, is al een uur bij onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost. Hij moet er uitleg komen geven na zijn beledigende post over minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Bill White noemde de minister onder meer de grootste loser van België. Dat gebeurde in de hele discussie rond strengere regels voor alcoholreclame. In Nepal wordt er volop gezocht naar honderden arbeiders die vastzitten in tunnels na de grote overstromingen in het grensgebied met Tibet vorige week. De tunnels zitten vol modder en puin en het Nepalese leger probeert de mensen die er vastzitten te bereiken met graafmachines. Ondertussen zijn er al meer dan 900 doden geteld. Er zijn ook nog bijna 5000 mensen vermist. En over 3 vermiste Belgen in het gebied is nog altijd geen nieuws. En door de opflakkering van het geweld in het Midden-Oosten is de gasprijs van morgen weer gestegen met ruim 4% tot bijna €70 per megawattuur. Voor de oorlog lag de prijs rond €30. Afgelopen nacht hebben de Verenigde Staten voor het eerst in bijna een maand tijd de Iran aangevallen. Ze viseerden raketinstallaties op het eiland Larak, vlakbij de straat van Hormuz, en die is belangrijk voor gas- en olietransport. Iran heeft meteen gereageerd en Amerikaanse legerbasis in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten bestookt. En dat is niet toevallig, zegt collega Inge Franken.
9: Dat is ook heel erg doelbewust. Dat is niet alleen om Amerika te treffen, maar ook om de golfstaten die dat wel heel erg beu zijn, want zij betalen daar letterlijk de prijs voor. De bedoeling daar is voor een stuk toch wel om de golfstaten onder druk te zetten, zodat die druk kunnen zetten op Washington om uiteindelijk toch tot een diplomatiek overleg te komen.
6: Het is wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen dezelfde temperaturen, wisselend bewolkt met kans op buien. En woensdag blijft het bewolkt met soms lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Goedemorgen. Door een ongeval is de snelweg op het einde van de A10 van Jabbeke naar Oostende volledig versperd. Ook richting Jabbeke is 1 rijstrook afgesloten. Verkeer voor Oostende rijdt om via de afrit Zandvoorde. Houd daar ook wel rekening met ruim een kwartier vertraging. Vanuit Antwerpen of Gent kan je het best via Zelzaat rijden langs de E34. Op de E19 van Antwerpen naar Breda 20 minuten extra tussen Kleine Bareel en Brecht. De weg is daar vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. En dan op de E313 naar Hasselt, 10 minuten tussen Ranst en Herentals-West. Naar Antwerpen is er hinder op de E34 tussen de grens met Nederland en het parkeerterrein in Postel. En dat komt door een ongeval.
11: Radio 2, Anne en Daan.
12: Anne Rijmen en Daan Masset. Hey, hey, hey.
0: Zeer goedemorgen, lieve vrienden. Nieuw radioseizoen is begonnen bij Radio 2. Met straks om 1 uur een nieuwe stem, DJ Brahim, bij Radio 2. En nu Anne en Daan terug tussen 10 en 12. En dat voelt toch een beetje als thuiskomen. Oh.

0: En zo is het toch nog een beetje zomervakantie. Zonzeestrand van Lisa Lewis.
1: Ja, het is een heugelijke dag vandaag, want we zitten weer samen in de radiostudio. Want het nieuwe radioseizoen is begonnen. Loopt eigenlijk gelijk met het schooljaar, hè?
0: Ja.
1: Maar dat schooljaar begint wel pas morgen, 1 september.
0: Ja, vandaag dus de laatste dag van de zomervakantie. De kindjes zijn nog thuis. En sinds enkele jaren hebben wij een traditie op die laatste dag van de zomervakantie.
1: Vertel.
0: Ja, wij proberen altijd nog iets te doen, zo onder ons viertjes. Dus mijn vrouw, mag ik nu zeggen, en de twee kindjes. Wij gaan dan eens naar een speeltuin. Of we gaan nog eens een pannenkoekje eten in de late namiddag. Of een restaurantje. Zo altijd nog zoiets samen proberen doen om samen

0: goed.
1: Het doet niks meer.
0: Ik ben wel eens benieuwd of dat in Vlaanderen leeft. Zijn er mensen die vandaag de zomervakantie afsluiten op een bijzondere manier? Met de kindjes, met de kleinkinderen misschien wel. Geef jij nog zo met de vriendengroep een barbecue om de zomer af te sluiten?
1: Ja, hebben wij zaterdag ook gedaan met de buren.
0: Ah ja.
1: Ja, zie, het was echt het feestweekend van het weer. Echt om de zomer af te sluiten.
0: Ah, maar kijk, mooi. Dat soort verhalen laat maar weten in de app van Radio 2. Ik denk dat er veel ouders ook blij gaan zijn dat de school morgen weer begint. Want die gaan allemaal zeggen, die kinderen van mij, daar word ik helemaal crazy van. Sorry, de flauwe moppen zijn ook terug.

0: De Starlings en Up All Night. Het is 31 augustus. Vandaag de laatste dag van de zomervakantie. Morgen begint het nieuwe schooljaar. En we vroegen ons net af, gebeuren er speciale festiviteiten om die laatste schooldag, laatste vakantiedag vandaag te beleven? Ik vertelde dat wij straks met de kindjes waarschijnlijk naar een speeltuin gaan gaan. Maar ik kijk nu naar buiten.
1: Het zal een binnenspeeltuin worden, denk ik.
0: Ja. Ik vrees ervoor. Ja. Daisy uit Afligem stuurt bijvoorbeeld dat ze elk jaar met haar zonen nog een pretpark doet op de laatste dag van de zomervakantie. Ze schrijft, zo sluiten we de vakantie met een dagje plezier af. En mijn zonen mogen altijd kiezen en dit jaar is Bobbejaanland geworden. Mm-hmm. Kijk, Daisy, veel plezier vandaag.
2: Ja, Marleen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ann.
2: Jullie doen een eind zomerpicknick.
3: Ja, dat is niet om het einde van de vakantie te vieren, maar wel om het einde van de zomer. Allee, om de zomer af te sluiten. Dus ja, en dan doen wij ieder jaar een eindzomerpicknick. Eind september. En op een locatie samen met kinderen en kleinkinderen.
0: Ah, je doet dat pas eind september, niet vandaag.
3: Ja, ja, maar het is nog zomer, hè. De zomer is nog niet gedaan. Hè.
4: Ja, pas op.
3: Denk ik toch. Maar hier in Velden is er zon, dus hier is nog zomer.
0: Ah, maar dan komen we naar jou. Allee, veel succes alvast met de eindejaars... Nee, hoe heet het? Eindezomerpicknick.
3: Eindzomerpicknick.
0: Ja. Ja. Stuur maar een uitnodiging, Marleen, en kom we af. Goed?
3: Ja, dat doe ik.
2: Ja.
5: Win-win is terug.
6: Dus haast je en kijk, want op is op.
5: Kies voor Win-win Basic, Premium of Premium Plus.
6: Experts raden aan minstens één keer per week te luisteren.
5: Van 1. Radio, TV en VRT Max.
6: Duizenden andere woorden.
7: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
6: Pas op, straks is het te laat.
7: Win-win zoekt het uit. Elke weekdag op VRT 1 en op Radio 2.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
10: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Magic. Ja, Redbox en For America. Goedemorgen, dag Bram.
1: Goedemorgen.
0: We zien elkaar weer in levende lijven.
1: Ja, ik heb jullie echt wel gemist.
2: Oh, maar
1: fysiek gemist dan, hè, want we hebben elkaar nog wel gesproken natuurlijk toen jullie aan zee zaten.
0: Ja, maar niet gezien.
2: Nu voor wie het niet begrijpt, Bram zat dan hier altijd in Brussel, in het omroepgebouw. Wij zaten in Blankenbergen, dus inderdaad, 2 maanden elkaar niet gezien.
1: Ja. Ja.
2: Maar kijk, hier zijn we weer.
1: Ja, nou, dat geldt Peter van de Veire zie ik ook nooit, want dan ben ik nog altijd thuis als ik met hem een weerpraatje doe. Dus,
2: En daar kom je ook nog altijd goed mee overeen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ah ja, het is al de geheimen van de radio hier. Boef, los, plat op tafel.
2: Nieuw radiosaison, go. Gooi nu maar de geheimen van het weer op tafel.
1: Wel, de laatste dag van deze zomervakantie krijgen we alles behalve zomerweer. Hè. Het is veel meer herfstachtig buiten op dit moment. Veel wind, veel buien ook. Een heel wisselvallige dag. Die buien die kunnen deze namiddag echt intens zijn, met kans op een paar donderslagen. Nu, de zon die komt er ook af en toe wel door. En zon en regen, dat geeft dan een aantal mooie regenbogen. Ik heb al veel toffe foto's binnengekregen van regenbogen vandaag. Nu, het gaat wel beter worden op vlak van het weer. Deze namiddag gaat het wat droger worden vanaf de kust. Gaat er ook wat meer ruimte komen voor de zon. De wind die blijft in de komende uren nog wel goed voelbaar. 4 tot 5 bevoor uit het zuidwesten. Ik heb het gevoeld dat ik deze morgen met de fiets naar hier kwam. Rukwinden rond een 65 kilometer per uur. Maar vanavond gaat die wind wel wat afnemen. Temperaturen vandaag, een beetje aan de lage kant hoor. 20 graden zo op de meeste plaatsen. Veel meer en dat zit er niet in. Mm-hmm. Nu, vanavond wordt het dan overal droog. We krijgen overal brede opklaringen. Misschien vanaf de Noordzee nog een enkel buitje. Maar op de meeste plaatsen houden we het droog vannacht. Bij minima tussen 10 en 16 graden. En de wind die gaat dus gaan afnemen. Waardoor er wat lage wolkenvelden ontstaan. Dus morgenochtend, de eerste schooldag. Ik denk dat we met ochtendgrijs van start gaan gaan. Dus veel lage wolkenvelden. Maar al vrij snel in de loop van de ochtend zou de zon er opnieuw moeten doorkomen. Ja. We krijgen dan zon- en wolkenvelden met dan in de latere namiddag misschien lokaal een enkel buitje. Maar op veel plaatsen blijft het morgen droog bij 20 of 21 graden. En de wind die waait zwak tot matig uit het westen. Nu, morgen is misschien nog de betere dag van de week. Want vanaf woensdag begint het weer te kwakkelen. Woensdag veel wolken, misschien wat lichte regen, een graad of 20. En ook donderdag en vrijdag gaat toch al vaak bewolkt weer, af en toe wat lichte regen. 23 graden, maar wel een lichtpuntje. Naar het weekend toe wordt het beter. Op dit moment zit er voor zondag in de weerkaarten veel zon en 25 graden.
0: Heel.
1: Dus iets om naar uit te kijken. Ja.
0: Zeg
1: dat. Ik hoop dat het zo blijft. Ja. Ja,
2: stop maar regenjasje in de boekentassen dan vanaf morgen, maar naar het weekend toe zon, zon, zon. Dankjewel, Bram.
1: Lab 9.
3: Alles van Apple, inclusief de experts.

0: Guus Meeuwis en Vagant en de Meezinger per spoor. Op de weg gaat het iets moeizamer. Er is een ongeval gebeurd op het einde van de A10 van Jabbeke naar Oostende. De snelweg is daar volledig versperd. Ook richting Jabbeke is één rijstrook afgesloten. Als je naar Oostende rijdt, dan moet je omrijden via de afrit Oudenbrug. Vanuit Antwerpen of Gent kan je het best via Zelzaten rijden langs de E34. Op de E40 van Brugge naar Gent ook 10 minuten erbij tussen Drongen en Sint-Denijs-Westrum. Op de E19 naar Antwerpen een kwartier file van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten vertraging tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En naar Antwerpen is er hinder op de E34 tussen de grens met Nederland en het parkeerterrein in Postel. Daar is een ongeval gebeurd.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Nu vrijdag geven wij een duo-ticket weg voor de show van Céline Dion in Parijs, inclusief de Eurostar-trein en een hotelovernachting. Wil je winnen? Ga dan vooral nu naar Radio 2 op 14 Max en speel daarmee. Dit is Céline zelf. Bonjour, pardon, merci.
3: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de nous.

0: Merci. Uitgebracht en geschreven voor die nieuwe reeks concerten die ze gaat geven in Parijs. En jij kan daar naartoe samen met Céline Dion. Samen met Anne Rijmen. Kijk maar eens bij Radio 2 op VRT Max.
1: Ja, ja, we gaan ook wel alle lyrics moeten downloaden en printen. Want er zijn toch teksten die ik nog niet ken. Eigenlijk dit nummer, dat was...
0: Ja, dat is ook haar nieuwste nummer. 23 september ga je er naartoe. Je hebt nog even de tijd om te repeteren op de songteksten.
1: Ja, dat zal wel moeten.

0: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
1: Ik weet het. Mag ik zeggen?
2: De Zoete Inval.
3: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
1: Ja.
3: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
2: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Haarelbeke, Bornem en Lebbeke.
4: Is er een dokter in de zaal?
0: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
5: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
0: Check de volledige kalender op VRT Max.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
6: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
6: Omdat u nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
6: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
6: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
7: Amai.
8: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
10: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
9: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
12: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Radio 2.
3: Radio 2.

0: schijf, hè, jongens. The Outfield en Your Love. We vroegen daarnet, hoe sluit jij vandaag de zomervakantie af? Want het is zo'n rare, hè. Het radioseizoen is begonnen, wij zijn terug. Maar eigenlijk begint morgen pas de school, dus het is eigenlijk nog een beetje vakantiedag vandaag. 31 augustus. Ik vertelde dat wij straks met de kindjes zo nog eens een speeltuin of binnenspeeltuin, om zo echt samen nog eens de zomer neer te leggen. Veel mensen die dat doen, lees ik in de berichtjes die binnenkomen via VRT Max. Stijn zegt, morgen is het bevrijdingsdag.
1: Dat vind ik wel goed.
0: En dan gaan alle mama's ontbijten en sommige papa's.
1: Ja, dat is echt.
0: Ik denk dat als er mensen vrijnemen morgen, zullen het vooral de mama's zijn die vrijnemen om de kindjes naar school te brengen.
1: Ik weet het niet, ik heb dat nog nooit gedaan.
0: Heb ik dat ooit gedaan? Ja, ik denk 2-3 jaar geleden dat ik ook wel een dag vrij heb genomen. Ja. Voor de eerste kleuterklas, denk ik.
1: Ja. Mickey heeft de zomervakantie afgesloten met een zeer leuk weekend met de familie in Sunparks. Het was superleuk, zegt ze. Nog veel kussen aan mijn broers en schone zussen, de kids, vele neven, nichten. En Chris die sluit de zomervakantie af en begint aan een nieuwe vakantie. Aan pensioen.
0: Ah ja.
1: Ah ja.
0: Zullen
1: veel
0: mensen zijn die op 1 september ook aan pensioen beginnen. Proficiat aan iedereen. Mirjam, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij gaat ook de zomervakantie afsluiten met de kleindochter straks?
2: Ja, daar hebben wij besloten om naar de binnenspeeltuin te gaan in Wetteren.
0: Ah, maar
2: als het niet op slecht weer is.
0: Is dat een jaarlijkse traditie, Mirjam, of is het de eerste keer?
2: Dat is niet echt een traditie, maar het is nu omdat toevallig de laatste vakantiedag dat ze bij mij zijn.
0: Ja.
2: En ik dacht, we kunnen beter iets doen. Ze doen niet liever als ze naar de speeltuin gaan. Ja. Dus ideaal.
1: Ik denk dat morgen, zo 1 september, ook vooral bevrijdingsdag voor de grootouders is.
0: Ja, alhoewel, misschien moet... Je hebt dat ook al gezegd, Mirjam.
2: Ja.
0: Heeft de zomer te lang geduurd?
2: Nee. Het was zeker plezant. Maar soms is het een druk, hè.
0: Ja, ik denk ook dat het in de binnenspeeltuinen druk is vandaag. Dat veel mensen daar naartoe gaan. Dag Leen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je hebt vandaag ook iets te vieren, hè?
3: Ja, het is mijn verjaardag vandaag.
0: Ma, hyper de pipoera, Leen, proficiat.
3: Het is altijd feest bij ons, eind van de vakantie.
0: Ah ja, maar ja, dat is toch fijn. Jij kijkt dan uit naar het einde van de vakantie, want dan ben jij jarig.
3: Ja, nu wel, maar vroeger als kind keek je daar echt niet naar uit, want een dag erachter moest je naar school.
0: Ja, ja, dat is wel waar.
1: Dat is gelijk. Mijn dochter die is dan jarig tijdens de examens. En haar nichtje vandaag. Dus die hebben allebei zo'n dag van...
0: Ja, kijk. Maak er een leuke verjaardag van, Leen. Hoe sluit jij de zomervakantie af vandaag? Leuke dingen, je mag het nog altijd even laten weten. Berichtje kan je sturen bij Radio 2 op VRT Max.
1: Ja, dat is nieuw.
0: Ja.
1: Dat is nieuw, hè.
0: Misschien even zoeken. Voor ons is het ook nog een beetje zoeken.
1: Ja, zoeken, ja.
0: Een beetje wennen. Het leven is een rollercoaster, zeg ik altijd.
1: Ik zit van voor aan het

0: Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. Het nieuwe radioseizoen is begonnen. Het klinkt misschien een beetje anders, want ook dit is nieuw bij Radio 2.
1: Ja, elke week stellen wij een nummer aan je voor dat je zeker moet horen. Dat noemen we de topsong. Zoals deze week is dat dan Bart Peters. Hij heeft een nieuw nummer uit. We zijn er mee bezig. De zin die iedereen al zo heeft gehoord tijdens
0: heel
1: een meeting.
0: Heel Vlaams volgens mij.
1: We zijn ermee bezig. En Peter belde vanmorgen met Bart in Goedemorgen Morgen. Daar vertelde Bart ook dat hij vereerd is om de eerste topsong van Radio 2 te mogen zijn.
0: Ja, en hij vertelde ook waar hij de inspiratie heeft gehaald voor het nieuwe nummer.
2: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Het is het verhaal van een autorit. In die autorit loopt alles mis, loopt eigenlijk alles mis. En ik zoek overal hulp en ik krijg overal hetzelfde antwoord, namelijk we zijn ermee bezig. Waaruit we kunnen besluiten dat we er dus niet mee weten, dat het eigenlijk niet opgelost geraakt en dat het eigenlijk een van de eerste liedjes in de wereldgeschiedenis is waar de zanger aan het eind van het liedje Schielijk overlijdt eigenlijk.
0: Nou, bijzonder einde van het nummer, dus dat zal je zo meteen wel horen. Het nummer is trouwens ook een voorbode van een nieuw album dat eraan komt en een theatertournee. Vanaf januari 2027 trekt hij langs de zalen met de We zijn ermee bezig tour. Het is een oorworm, de nieuwe Bart Peters, want de rest van de dag ga je meeneurien. Met heel veel plezier trouwens.
3: Dit is deze week de Radio 2 Topsong.

0: Christopher Cross en Ride Like the Wind. Het is bijna 12 uur, dus wat weten we voortaan dankzij Allen Daan? Ah, dat Arnoud Houben weer terug op televisie is vanavond. Hij kwam deze voormiddag langs en vertelde over de Komeetlijn, onder andere een ontsnappingsroute uit de Tweede Wereldoorlog. Zie je vanavond in Dwars door de Pyreneeën op VRT1.
1: Vandaag laatste vakantiedag, velen vieren dat, maar ook morgen, want dan noemt men dat ook wel Bevrijdingsdag. In september, daar zullen we zelf aan meedoen.
0: Ja, dat is voor morgen. En we weten ook dat je op 23 september met Anne naar Céline Dion kan gaan in Parijs.
1: Ja.
0: Met de hoge snelheidstrein, met een hotel. En als je wil meespelen, dan doe je dat via Radio 2 op VRT Max. Alvast veel succes.
2: Ik ben Fatma Taspinar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
3: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
7: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: Wel, je hebt geen gaatjes.
10: Maar?
9: Nee, geen maar.
10: Alsjeblieft.
9: Wat blieft?
11: Beter, hè? Zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
12: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
13: Toch weer serieus geschrokken dat hoornaars verschillende gewonden gemaakt hebben in Oost-Vlaanderen. Hoe lang moeten we eigenlijk nog opletten voor dat beest, nu de zomer bijna voorbij is?

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het aantal langdurig zieken dat zijn uitkering verliest is de laatste jaren fors gestegen. En de minister van Media wil dat er een Europees leeftijdslabel komt voor computergames. De ziekenfondsen hebben de voorbije jaren veel meer uitkeringen voor langdurig zieken geschrapt. Dat schrijft de kranten morgen en het blijkt ook uit cijfers van de drie grootste ziekenfondsen. Tussen 2023 en 2025 gaat het om een stijging van het aantal schrappingen tussen de 40 en de bijna 60%. De stijging is er omdat langdurig zieken vaker gecontroleerd worden, maar ook omdat er meer geïnvesteerd wordt in personeel. Dat zegt Solidaris-topman Paul Kallewaert.
1: Het is zo dat wij vandaag kunnen werken met een mooi uitgewerkt plan dat de arbeidsongeschikt oproept om te controleren en te evalueren. En tweede, er zijn nu ook investeringen mogelijk geweest, omdat we aan de ene kant de automatisering van de doktersbriefjes, de financiering daarvan kunnen aanwenden voor deze evaluaties. En dat we dus veel meer personeel kunnen inzetten om die evaluaties te doen.
0: De gas- en olieprijzen gaan opnieuw de hoogte in. Het is een reactie op de nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Voor een vat ruwe olie is de prijs ruim 2% duurder en de gasprijs stijgt met ruim 4%, tot bijna €70 per megawattuur. Voor de start van de oorlog met Iran, eind februari, lag de gasprijs rond €30. De hoge prijs is slecht nieuws voor ons, want Europa moet de gasvoorraden aanvullen voor de winter. Sommige ontwikkelaars van computerspelletjes gebruiken misleidende verkooptrucs om gamers, die soms ook minderjarig zijn, langer te doen spelen en meer geld te doen uitgeven. Online games kan je vaak gratis downloaden, maar tijdens het spel word je al snel gevraagd om aankopen te doen, waarmee je bijvoorbeeld sterker kunt worden in het spel. Minister van Media Sieltje van Achter wil dat Europa een label per leeftijd geeft aan games, of een rating, waardoor ouders kunnen zien of het geschikt is voor hun kind.
2: Eigenlijk zou elke game die hier in Europa verkocht moeten door die rating gepasseerd zijn. Zodat we weten als ouder van wat halen we hier in huis. Zitten daar inderdaad gokelementen in? Ja, dan krijg je een volwassen rating, snap je? En dan kan je game ook nog gespeeld worden. Dus je snapt niet waarom dat ze dat niet doen.
0: Dat vertelden ze vanmorgen in Win-Win. En vanavond gaat het consumentenprogramma er dieper op in op VRT1. Het gesprek tussen de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, en minister van Buitenlandse Zaken Prevot is afgelopen. White was op het matje geroepen nadat hij op Instagram een beledigende post had gezet over minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De twee zaten anderhalf uur samen en de ambassadeur zei na afloop dat het een openhartig gesprek was en dat hij de mening van de minister begrijpt, maar dat hij zijn mening zal blijven uiten op zijn persoonlijke sociale mediapagina's.
3: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the Deputy Prime Minister and Foreign Minister said. I, of course, will continue to post my thoughts. We have a very good relationship. I understand his position and we have come to a good agreement.
0: In Nepal, in het Himalaya-gebergte, wordt er volop gezocht naar vele honderden arbeiders die vastzitten in tunnels door de enorme vloedgolf vorige week. De tunnels zitten vol modder en puin. Het Nepalese leger probeert de mensen die er vastzitten te bereiken met graafmachines. Ondertussen zijn er al meer dan 900 doden geteld in het grensgebied tussen Nepal en Tibet. Er zijn ook nog altijd bijna 5000 mensen vermist. Over de drie vermiste Belgen in het gebied is ook nog altijd geen nieuws. Vanmiddag wisselend bewolkt met buien. Hier en daar is er kans op onweer. We halen tot 21 graden en er is ook vrij veel wind. En ook morgen is het wisselvallig en zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Peggy.
5: Ga van...
6: Kijk, Fille.
5: Naar...
7: Ah, Serikje, kijk eens, hè.
5: Met de trein.
8: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
9: Weet wat er leeft in jouw buurt.
8: Wouter Landuit.
10: Voel je de stress al stijgen in onze scholen? Want morgen is daar D-Day en in Watervliet hebben ze alle zeilen moeten bijzetten om de school uit te breiden, want ze hebben daar spectaculair meer kleuters dit schooljaar. Weer.

0: de onbedaarbare neiging om dit keiluid mee te brullen. Zo goed vind ik het. Gautier en Kimbra en Somebody That I Used To Know. Straks even naar het noorden van onze provincie, aan de grens met Nederland, naar de kleuterschool van Watervliet, waar ze snel hebben moeten uitbreiden om de toestroom, de onverwachte toestroom aan kleuters aan te kunnen komend schooljaar. Maar eerst dierennieuws. Want het was precies al hoornaar wat de klok sloeg afgelopen weekend in het nieuws. Verschillende gewonde wandelaars en fietsers in Kluisbergen nog. 5 van hen moesten zelfs naar het ziekenhuis na een aanval van hoornaars. Man van 60 ook uit Ninove die nog altijd in coma ligt nadat hij donderdag werd aangevallen door tientallen Aziatische hoornaars tijdens het voederen van de pony. Dominic Soeteliever van Vespa Watch, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Bedachten, de zomer is bijna voorbij. De piekperiode van de hoornaars ligt ook wel achter ons, maar we zijn verkeerd blijkbaar.
1: Ja, dat klopt inderdaad niet. De Aziatische hoornaars, dat loopt meestal tot midden december ongeveer. De Europese hoornaars, zoals in Kluisberg, dat is normaal gezien wel iets vroeger gedaan. Maar de hoornaars die laag bij de grond zitten, zoals Europese hoornaars die in boomholtes zitten, die zitten laag bij de grond. Of het primaire nest van Aziatische hoornaars, voordat ze verhuizen naar een boomtop bijvoorbeeld, waar het secundaire nest zit. Ja, die primaire nesten die zitten ook nog altijd laag bij de grond in struiken. Dus dat kan nog altijd wel een paar weken duren, zelfs tot december. Want normaal gezien is slechts 70% van die Aziatische hoornaars die verhuizen naar een hoger locatie. Dus 30% van die nesten blijven eigenlijk laag bij de grond. Zoals bijvoorbeeld daar in Ninove. Ja, dat zat in een schuurtje. Dus ja, dat is een nest die laag bij de grond gebleven is, die niet verhuisd is naar een boom. Misschien stond er gewoon geen boom in de buurt. Dat kan ook.
0: Ja, dus nog maandenlang opletten, hoor ik jou zeggen.
1: Er blijft altijd opletten, zeker als je bijvoorbeeld snoeiwerken doet. Ja, eerst eens goed kijken, zie je van op één bepaalde locatie heel veel hoornaars of wespen, want wespen komen heel veel voor, bijvoorbeeld onder struiken, haagbeuk of zoiets. Daar komen wespennesten in de grond heel veel voor. Dus zie je op één bepaalde locatie heel veel wespen of hoornaars in of uitvliegen van op dezelfde locatie, dan zit je hoogstwaarschijnlijk met een nest. Ja. Vliegen ze meer rond de struiken en dergelijke, dan kan het zijn dat je met bladluizen zit en dan ze gewoon komen fourageren op de bladluizen om daar suikers te halen. Ja. Dus dan zit er waarschijnlijk geen nest.
0: En opletten voor elke soort hoornaar, want ook de Europese blijkt nu toch gevaarlijk. Dat was toch de brave hoornaar?
1: Ja, wat is gevaarlijk? Ik zou ze minder agressief noemen, maar eerder defensief. Maar ook een wesp of de Aziatische hoornaar, die zijn eerder defensief. Meestal kom ik tot op 30 centimeter van de Aziatische hoornaarnesten of wespennesten, wel eerder van hoornaarnesten, op 30 centimeter om foto's te nemen. Zolang dat je geen trilling veroorzaakt of die beesten niet stoort, dan gaan die normaal gezien ook niet doen. Dat wandelpad bijvoorbeeld in Kluisbergen, ja, daar zijn dagelijks mensen die daar passeren. Er was zelfs iemand die gereageerd heeft op mijn Facebook-post. Die zei, ja, ik had daar zaterdag nog gepasseerd. Ik heb op 3 meter van dat hoornaarnest gestaan. En die doen niets. Inderdaad, zolang dat jij hen niet stoort, dan gaan die hoornaars en wespen eigenlijk ook niets doen.
0: Ja, jij weet perfect hoe je met die beestjes moet omgaan. En toch, het heeft ook al een keer niet zoveel gescheeld bij jou, hè?
1: Ja, wel, dat klopt inderdaad. Er was iemand gestoken geweest tijdens het snoeien van zijn haag. Ik ben de dag daarna daar naartoe geweest en ik had nog geen pak aan, want we moesten eerst kijken waar zit dat nest. Maar waarschijnlijk ging er geur van een ander nest aan mijn t-shirt of zoiets, waardoor dat er plotseling een hoornaar vanuit het nest mij heeft aangevallen, terwijl ik nog op 1,5 meter van dat nest stond. Ik had al hoornaars zien vliegen boven die struik en die deden normaal, maar plotseling, iemand anders zei mij, ja, ze kwam rechtstreeks uit het nest recht naar jou toegevlogen en die had mij gestoken in mijn hoofd en ja, ik ben inderdaad op spoed terechtgekomen.
0: Ja, en intussen ligt er ook nog een man in coma. Dat het is allemaal heel onrustwekkend hè, als je dat hoort. Moeten we nu deze nazomer nog meer problemen verwachten, denk je?
1: Het zal sowieso komen er nog dagelijks

0: Zoete van Vespa
1: Watch. Aanvallen wel, ja. Dat is het enige dat je kunt doen als je gestoken bent, dicht bij je nest, dan is dat weglopen, want dan zullen er ook andere hoornaars of wespen op jou afkomen. Gebeurt dat ergens op het terras en sla je ze dood, dat is dan zo'n fabel, ja. Je mag ze niet doodslaan, want dan komen de andere wespen ook af. Dus ben je niet in de buurt van het nest, dan zal dat geen probleem zijn.
0: Oké, nog een beetje goede raad. Dankjewel, Dominique Zoete van Vespa Watch. En laat ons hopen dat het de rest van het najaar rustig blijft op het vlak van aanvallen van hoornaars. Fijne middag nog, hè?
1: Ja, voor u hetzelfde.

0: Hotshot. Stan van Samang was aanvankelijk genomineerd voor onze Radio 2, nee, voor de VRT Zomerhit moet ik zeggen. Maar hij vindt het blijkbaar toch niet zo erg dat K3 gewonnen heeft. Hij blijft gewoon fluiten. En in Wetteren is gisteravond het doek gevallen over 74 jaar zwemgeschiedenis. Op luchtzwembad De Warande ging daar dicht. De Warande was sinds 1952 een vaste waarde om te gaan verkoelen op warme zomerdagen. Maar ja, het zwembad was te duur geworden om nog open te houden. In het nieuwe zwembad van Wetteren zou dat alleen nog overdekt kunnen, dat gaan plonzen en verkoelen. En de fans gaan het openluchtzwemmen daar duidelijk missen, was gisteren wel heel erg duidelijk.
1: Ja, wij vinden dat wel heel jammer. Zeker omdat wij op appartement zitten. Dus dan zullen wij eens moeten nadenken wat dat wij volgende zomer kunnen doen ter verfrissing. Maar ik snap ook wel, sommige dingen zijn wel wat verouderd. Dus ik snap wel dat dat misschien niet haalbaar is om te renoveren of zo.
2: Ik heb hier heel veel mooie tijd beleefd. Heel veel, oneindig veel baantjes gezwommen. Bijna iedere dag. Dat maakte niet uit. Of nu de zon scheen of dat het regende. Eén keer hebben ze mij er zelfs uitgehaald omdat het aan bliksemen was. Nee, ik ga het missen. Echt, dat was echt een rustplek voor mij. Een rustmomentje ook om hier te zijn. Het is een supermooi zwembad. Een supermooie omgeving ook. Je komt hier gewoon tot rust.
0: Ja. En nu is de laatste plons gepleegd in de Warande in Wetteren. Alhoewel, als je een hond hebt, kun je er toch nog één keer gaan induiken. Want

0: Zaterdag gaat het zwemmen nog één keer open voor baasjes met hond. Voor 1 euro zelfs mag je dan samen met je hond gaan inspringen. Tussen 5:30 s'avonds en 7:30 s'avonds. Als je tenminste online eerst een ticket koopt. Want zonder raak je niet binnen. Maar het kan dus nog. Zwemmen in de warande van de week.
1: Whispering Leaves kiest voor kleine, zachte momenten. Voor muziek tussen bomen. Voor een zondag vol tederheid. Met zang en poëzie. In verborgen tuinen rond Gent. Whispering Leaves, een unieke festivaldag. Goed verstopt, maar even goed gevonden. Op zondag 20 september in Sint-Amandsberg. Tickets en info whisperingleaves.be. Samen met Radio 2.
2: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja. Het kan anders.
5: Kies je voor.
6: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
7: De meest foute ethisch hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
8: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: Radio 2.

0: Suzanne en Freek, en slapeloosheid. Ik denk dat sommige leerkrachten en directeurs ook een beetje last hebben van slapeloosheid. De laatste dagen, zeker komende nacht. Want het begint weer allemaal, hè. Morgen 1 september. De scholen in Oost-Vlaanderen maken zich weer op om 10 maanden lang te knallen. En in kleuterschool De Kangoeroe in Watervliet is het echt wel alle hens aan dek. Watervliet is een dorpje bij Sint-Laurens van zo'n 1700 inwoners. En de kleuterschool is daar zowat uit haar voegen aan het barsten, hè? Directrice Kelly Kallewaard, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Wouter.
0: Wat gebeurt er allemaal in het anders zo rustige Watervliet?
1: Ja, maar het is hier nog altijd rustig, hoor. Maar we zijn een beetje aan het boomen, hè. We starten met een extra klaslokaal, wat dat eigenlijk al nog nooit gebeurd is hier. Dus we gaan van start met 4 kleuterklassen. En elke klas zitten een 20-tal kindjes. Dus we hebben nu een peuterklas apart. Dus we zijn daar heel blij mee. Heel veel ouders vinden de weg naar onze school, naar ons landelijk polderdorpje, Watervliet.
0: Ja, opvallend veel, hè? Want hoeveel inwoners? 1700? En toch 4 kleuterklassen, dat is wel... Hoe komt dat, denk je, dat zo aan het ontploffen is? Misschien een fout woord, maar het is wel, het aantal leerlingen is echt wel aan het ontploffen, hè?
1: Ja, als we een beetje kijken naar het leerlingenaantal, wij merken ook heel veel mensen uit Watervliet, die hier geboren en getogen zijn en ook de school een zeer warm hart toedragen, die de weg ook terugvinden met hun kinderen of zelfs al kleinkinderen. En ook heel veel mensen van buitenuit Watervliet, mensen van Antwerpen. Ik heb nu mensen van Gent die verhuizen naar Watervliet. Dus Watervliet, we staan terug op de kaart, hoor.
0: Ja. Nederlanders terug, ook, want jullie zitten vlak aan de grens, hè?
1: Ja, maar dat is een stuk of 3-4 kindjes van Nederland. Dus het is niet zo dat ik een stroom van kindjes uit Nederland... Het is gewoon mensen die werken in België en die voorbij passeren. Maar dat zijn maar een 4-tal kindjes.
0: Ja, kijk. Ze vinden allemaal de weg naar de Kangoeroe. Maar dan moet jij wel een nieuwe juf en een nieuwe klas regelen op korte termijn.
1: Ja, dat was spannend. Ik kan natuurlijk geen nieuwbouw zetten op 3 maanden tijd. Want we zijn eigenlijk vorig jaar al begonnen... met de peuterklas de helft de turnzaal in te nemen. Omdat we toch echt wel willen dat die kinderen comfortabel en dat we kwalitatief onderwijs bieden. We hebben dus met schoolbestuur samengezeten en die mensen hebben ontzettend hard gewerkt om alle vergunningen in orde te krijgen. Dat we onze deadlines haalden, dus de container staat er van 19 augustus. En woensdag... het was spannend, hoor. Woensdag de meubeltjes, dus alle leerkrachten waren aanwezig. Dus we hebben onze nieuwe juf Lize, die dus net afgestudeerd is, enorm geholpen. En haar klas staat eigenlijk volledig startklaar. Dus morgen vliegen we.
0: Morgen vlieg je erin. Met hoeveel kleuters dan?
1: Wij starten met 74 kleutertjes.
0: En vorig jaar was het nog...
1: 58.
0: Ja, dat is een flinke stijging, hè. Watervliet is populair. Hoe lang bestaat je school intussen?
1: Ja, dat is echt al... Ik zou kijken naar de muur, dat is nog van de nonnetjes van vroeger. meer dan 100 jaar dat die school hier gevestigd is, hoor. Ja. Het is een heel oud gebouw, maar we steken heel veel energie. Ik heb ook een super oude raad die heel veel meehelpt op te knappen en te zorgen dat ons schooltje aantrekkelijk blijft. Dus ook dank je wel aan mijn mensen daar.
0: Voilà, allemaal aan het luisteren. Shout-out naar alle mensen. Ja, zie het in goede banen.
1: Het is een moment.
0: Allee, volgend jaar nog een klasje erbij, Kelly. 5 klassen.
1: Ja. Ja, maar ik weet niet als ik zo weer plaats zou. Ik wil wel mijn landelijk tuintje, ik wil dat niet kwijt.
0: Kleine oproep. Gelieve te stoppen met kindjes maken daar in de buurt, want het zit vol.
1: Nee, zeker niet.
0: Succes met nieuwe schooljaar, Kelly.
1: Dank je wel.
0: Doe dat goed en vanaf morgen. Dag. Ja.

0: Stik Bertrand speelt op de radio en de zon schijnt volle bak boven Oost-Vlaanderen, of toch boven Gent. Straks eens horen waar we ze nog allemaal mogen verwachten vanmiddag. Bij Weerman Geert, maar eerst nieuws van bij ons.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: 1, goedemiddag. 14 nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sam de Mulder. Het Alma ziekenhuis in Eeklo is in beroep dan toch veroordeeld voor de dood van een patiënt die overleed in een tillift. Het ziekenhuis is veroordeeld voor onopzettelijke doding. In maart 2022 overleed een gedeeltelijk verlamde man van 83 in een tillift op het toilet. Hij werd daardoor twee verpleegkundigen geplaatst, net voor hun shift afliep. De man zat daar meer dan een uur en overleed toen hij zelf van de lift wilde geraken. Het ziekenhuis handelde volgens de rechter niet zorgvuldig, omdat het dergelijke begeleide toiletbezoeken niet registreert en opvolgt. Het ziekenhuis moet een schadevergoeding van zo'n 75.000 euro betalen aan de burgerlijke partijen. Twee verpleegkundigen die de man in de lift zetten zijn vrijgesproken. Het nieuwe flitsbeleid van de politie Assenede-Evergem blijkt een succes te zijn. Exact een jaar geleden is beslist om meer in te zetten op snelheidscontroles om hardrijders aan te pakken. Nu zijn er elke week 3 à 4 controles en zo konden elke maand ongeveer 1000 overtredingen vastgesteld worden. Om te bepalen waar een deel van de controles moest plaatsvinden, zijn ook de inwoners bevraagd. Die gaven honderden locaties door, zegt Bram van Bavegem van de verkeersafdeling.
1: Wat we dan wel merken, is dat de tips die we via die weg wel binnenkrijgen, niet altijd toeleiden dat dat tot veel vaststellingen leidt. Maar dan neemt niet weg dat er toch locaties zijn die we zeker bij herhaling aandoen om te zien of dat toch iets evolutief in zit. We gaan dat nog verminderd verder zetten, omdat we toch van overtuigd zijn dat het wel bijdraagt aan de verkeersveiligheid.
0: Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht gaat het probleem van de zwerfkatten zelf aanpakken. De dienst van de provincie die instaat voor zwerfkatten had te weinig tijd, vond de gemeente. Daarom gaat het nu samenwerken met VZW's Het Waase Poezenhuisje liever en Heartbeat. Het grondgebied wordt verdeeld over de twee VZW's, zegt Cindy Poppen van Heartbeat VZW.
2: De gemeente gaat zelf op hun website die verdeling doen. Vinden ze een katje in Doel of in het havengebied, dan klikken ze eigenlijk op ons en dan komt die melding bij ons binden. Dan kijken wij direct van oké, wat is de ernst? Gaat dat over een gewonde kat of gaat dat bijvoorbeeld gewoon over een zichtmelding van kijk, hier loopt een kat. Nu, gewonde kat, dat is in de auto springen, vangen en naar de dierenarts. Elke kat moet verplicht gesteriliseerd worden en gechipt worden.
0: De gemeente zorgt voor de financiële en logistieke ondersteuning. En we blijven in Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht, want het festival Beveren Buiten, dat liep van woensdag tot afgelopen zondag, heeft 30.000 bezoekers aangetrokken. Dat was het streefdoel van het festival, dat dit jaar ook 5 jaar bestaat. Er waren optredens van onder andere Clouseau en er waren ook straattheatervoorstellingen. Er was een deel betalend en de activiteiten op de Markt van Beveren waren gratis. Dit jaar waren er enkele nieuwigheden, zoals de eetkraampjes, die verplaatst zijn naar een meer rustige zone. De organisatie probeert niet te snel te groeien, zegt Joren van den Wouwer.
3: We proberen eigenlijk de tickets ook democratisch te houden. We proberen echt nog een dorpsfestival eigenlijk te zijn. Onze drank- en eetstanden proberen wij ook democratisch te houden om eigenlijk iedereen een kans te geven om van grote artiesten te genieten. Ons terrein is verruimd, maar we hebben eigenlijk niet de capaciteit verruimd. Dus dat is zeker iets dat we zeker meenemen volgend jaar toe.
0: En dan nog het weer. Dat is wisselvallig met kans op intense buien, afgewisseld met opklaringen. Het kan ook vrij hard waaien. De maxima schommelen tussen de 19 en de 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we wisselvallig weer bij maximaal zo'n 23 graden. En meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van 14 Nieuws.
4: Dankjewel, Sam. Op de E40 van Brussel naar Gent zo'n 20 minuten file rijden vanmiddag tussen Erpenmeren en Wetteren. De linker- en de middenrijstrook zijn daar nog altijd dicht door een ongeval. En door een ander ongeval op het einde van de A10 van Jabbeke naar Oostende blijft de snelweg volledig versperd daar. Het verkeer stokt vanaf Zandvoorde. Ook richting Jabbeke moet het verkeer over de pechstrook liever passeren. Verkeer voor Oostende rijdt om via de afrit Oudenburg. Vanuit Antwerpen of Gent kan je beter via Zelzaten rijden langs de E34.
5: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Wouter Landuit.

0: mooie Haven't Met You Yet van Michael Bublé. De plassen waren daarnet ook aan het bubbelen, Geert, en nog geen klein beetje ook. Zo regenen vanochtend.
1: Bubbelende plassen.
0: Bubbelen, ja, zo bellen op de plassen, hè. Hoe moet ik het anders omschrijven? Ja. Ik zocht
1: veel
0: een mooie link met Michael Bublé. Ja?
1: Veel water komt er nog aan te pas.
0: Is dat een officiële uitdrukking of heb je die
1: dat
0: net uit je
1: mouw?
0: Echt?
1: Ja. Nee, dat is een officiële weerspreuk. En dat wil zeggen, als het inderdaad heel hard regent, dan valt er meestal nog wel iets achter ook. Dan is dat voor een tijdje. En het feit dat het zo hard regent is omdat als die druppel neervalt, ja, dat die eigenlijk een beetje lucht in zich vangt. En daardoor krijg je dan dat, ja, bubbelen. Ik vind het
0: bubbelend.
1: Een schitterende uitdrukking. Je moet daar een patent op pakken.
0: Bij deze, het is mijn uitdrukking. Nee, het is niet waar, het is van iedereen. Ja, maar gaan we nog veel gebubbel zien, Geert? Dat was mijn vraag.
1: Ja, het is een bubbelnamiddag met zowel bubbels op de grond als in de lucht. Want er zijn zeker streken in onze provincie, ik denk richting Waasland bijvoorbeeld. Ja, daar is al wel wat van buiigheid geweest vanochtend. De ene bui naar de andere. Op andere plekken is het wat minder geweest. Maar er zijn dus actieve buien. En dat ze actief zijn, ja hoor, want ze bubbelen. En ze bubbelen soms fors met soms heel veel regen op een korte periode. Op andere plekken dan weer weinig of niks, maar dat is typisch aan buien. Hè. Ze bubbelen hier, ze bubbelen daar, maar ze bubbelen niet overal.
0: Je bent een beetje aan het lachen met mij, Geert.
1: Ja,
0: ik hoor
1: beetje
0: het.
1: Wel, ja. Een beetje temperaturen, die zitten toch wel tussen de buien door in een graad of 21, 22. Dus eigenlijk best wel aangename maxima. Tijdens buien is dat minder. Er is ook redelijk wat wind uit west-zuidwest. En dan vanavond, vannacht gaan die buien geleidelijk uitgebubbeld geraken. Dan verdwijnen ze weer. Minima tegen de ochtend rond een graad of 15. En dan morgen, ja, misschien hier en daar nog een bui. En dan gaan die er ook uit. En woensdag zou dan een drogere of droge dag moeten worden. Wolken, opklaringen, temperaturen telkens vooraan die 20 graden. Donderdag neemt de kans op een bui weer toe. Misschien wel weer een paar forse buien. Naar het weekend toe zou het dan eerder weer droger zijn. Maar die lichte wisselvalligheid die blijft toch wel op de achtergrond. Wel nog die waarschuwing. Plaatselijk zijn de buien heel erg fel. Dus er kan plaatselijk veel regen vallen. Zelfs met overlast tijdelijk. Maar dat trekt dan wel weer weg.
0: We zijn gewaarschuwd. En ja, omdat je nu zo hard met mij gelachen hebt, Geert, een flesje bubbels om het goed te maken zou niet misstaan.
1: Ja. Nee, en ik wens je nog veel plezier in je radiobubbel daar. Doei.
0: Tot morgen.
2: Whispering Leaves kiest voor kleine, zachte momenten. Voor muziek tussen bomen. Voor een zondag vol tederheid met zang en poëzie. In verborgen tuinen rond Gent. Whispering Leaves, een unieke festivaldag. Goed verstopt, maar even goed gevonden. Op zondag 20 september in Sint-Amandsberg. Tickets en info, whisperingleaves.be. Samen met Radio 2.
3: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
6: Ah ja?
5: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
6: Hé, maar die lust die kooks, hè?
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Radio 2.

Arena. Met 99 luftballons over die regen van daarnet en die bubbels in de plassen. Grete Blekeren uit Gent, die noemt dat geen bubbels, maar blaasjes. Mijn mama zei altijd, het is met blaasjes, dus te serieus, schrijft ze op VRT Max in de app. Dat weten we inderdaad sinds vanochtend ook. Greet, dankjewel voor je reactie. Morgen 1 september, de dag waarop alles herbegint. Of zo lijkt het toch. Ook de opnames van de Zoete Inval herbeginnen trouwens. Want morgen en overmorgen trekt Luc met zijn panel naar Ieper om de plezantste panelshow van de Vlaamse radio in te blikken. Begint trouwens van een lange, lange tournee door heel Vlaanderen, want hij passeert ook in Leopoldsburg, dat is Limburg, Scherpenheuvel en Harelbeke dit najaar. Allemaal niet meteen in de buurt, maar in november en december komt hij ook naar onze provincie. Op maandag 16 november naar Bornem en op 15 december naar Lebbeke. Ik weet het, het is nog heel lang, maar dat is net een voordeel. Dat betekent dat je er zeker nog kunt bij zijn. Dat is altijd meteen uitverkocht, die opnames. Dus bestel nu al je tickets voor dan via VRT Max voor de Zoete Inval in Bornem en in Lebbeke dit najaar.

0: en schoonzoon. Opvallende geboortenieuws, opvallend geboortenieuws liever uit Gijzenzele bij Oosterzele. Daar is gisteren een Gérard geboren. Gérard, op zich niet zo opvallend. Die namen van vroeger die zijn helemaal terug in de mode. Maar Gérard is nu wel echt een extreem zware baby. Petra van Beveren, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Wouter.
0: Wat is zijn geboortegewicht? Van Gérard.
1: Zijn geboortegewicht is ongeveer 95 kilo.
0: 95 kilo voor
1: ja,
0: een baby. Het is natuurlijk
1: bevalling.
0: Het is geen mens, hè. Het is jullie nieuwe reus in Gijzenzele. Vertel ja, eens, wie is Gérard?
1: Gérard is eigenlijk het nieuwe symbool van Gijzenzele. De naam komt van Gérard, eigenlijk een dorpsfiguur die hier jaren geleden ieders vriend was, bij elke vereniging rondliep met kaarten. Iedereen kende ook Gérard. Ja. En vooral omdat hij een potske droeg en van die typische halossen. En zo werd hij overal herkend.
0: Van die typische wat?
1: Halossen.
0: Halossen?
1: Zo. Ja, dat is eigenlijk afgesneden laarzen.
0: Ah ja, halossen. Nooit van gehoord.
1: Ja. Nee,
0: oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, en het grappige is, die Gérard, die reus, die ziet er helemaal niet uit als een man, maar als een uil.
1: Ja, Gérard is eigenlijk een kerkuil van 3,20 meter groot. Hij is gemaakt eigenlijk door het Gijzelsgenootschap van de kerkuil. En vele mensen vragen zich nu wel of waarom is het een kerkuil.
0: Ja, als je dat zegt tegen iemand, je bent een grote uil, die zal niet zo blij zijn. Hè?
1: Ja.
0: Maar jullie wel, hè? Want jullie hebben iets met kerkuilen daar in Gijzenzele.
1: Wij hebben inderdaad iets met kerkuilen, want exact 375 jaar geleden, op 27 augustus 1651, was hier een pastoor Brieling, die toen de kermis geopend heeft. En aangezien dat hier een uilenplag was, beloofde hij aan iedereen die een uil uit de kerktoren kon schieten een drinkpenningen, waarmee ze dan op de kermis een drankje konden nuttigen.
0: Dat mocht toen
1: daarom
0: nog,
1: dus,
0: schieten op uilen.
1: Dat mocht toen nog, inderdaad.
0: Nu niet meer zeker, hè?
1: Nee, die zijn beschermd.
0: Ja.
1: Maar deze namiddag komt er ook een echte kerkuil op de babyborrel van Gérard.
0: Ja, want daar moeten we het nog eens over hebben, over die geboorte van die Gérard. Gisteren is die geboren tijdens de stoet.
1: Klopt.
0: Ja, was het een lange bevalling?
1: Het was een bevalling van een uurtje of twee. Eigenlijk viel het nog
0: wel.
1: Mee.
0: Ja, maar vandaag is het gevolg, hè, want jullie doen echt alles met die reus wat je ook met een echte baby zou doen, hè?
1: Ja, dus deze morgen om 11 uur is hij door diaken Wies officieel gedoopt. Ook door de burgemeester ingeschreven in het geboorteregister van Oosterzele. En deze namiddag houden we om 2:30 een babyborrel met nog eens een traditionele uilenschieting.
0: Ja, een babyborrel voor een reus.
1: Een babyborrel voor een reus. Ik heb op een warme, zwoele zondagnamiddag 250 doosjes suikerbonen gevuld. Dus alles is erop en eraan.
0: Ja, om te komen klinken op het nieuwe uiltje van 95 kilo. En mag iedereen zomaar afkomen straks dan?
1: Iedereen is welkom in Gijzenzele. We hebben traditioneel ook de uilenschieting. Dat is wel een plusje uil. We hebben eigenlijk een kleine kerktoren nagebouwd en de plusje uil staat daarin. En met pijl en boog mag er naar de uil geschoten worden.
0: Ja, het is...
1: En wie een uil schiet, die krijgt ook een drinkpenningen voor een echt gijzelaarke.
0: Ah, net zoals, hoeveel 100 jaar geleden was het? Heel veel, hè?
1: Toen 375 jaar geleden.
0: Allee zeg, maar echt met alles erop en eraan, babyborrel en ingeschreven in het bevolkingsregister.
1: Ja,
0: dat is,
1: Meter, Peter, tantes, nonkels, alles erop en eraan.
0: Ja, dat wordt echt iets om te koesteren daar in Gijzenzele. De mensen die zich afvragen, is dat nog wel van deze tijd? Een reus, die denken nu waarschijnlijk, oh, maar zo tof dat het ook zo kan. Eigenlijk zijn die reuzen wel heel tof.
1: Ja, die reuzen zijn eigenlijk rondom ons hier, eigenlijk rondom de gemeente, gaan er regelmatig nog reuzenstoeten uit. En wij zijn eigenlijk nu een van de weinige reuzen in de vorm van een dier, een uil.
0: De enige met een uil. We komen eens kijken.
1: Ja.
0: Trouwens, heel mooi gedaan.
1: Ja,
0: ik heb er een foto van gezien. Echt prachtig werk, Petra. Goed gedaan daar in Gijzenzele.
1: Dank u wel.
0: Zorg er goed voor, hè, voor Gérard.
1: Dat gaan we zeker doen.

0: killer. Vele Rodrigo komt nog eens terug op de bubbels in de regenplassen van daarnet. In Gent zeggen ze het ook nog op een andere manier als het blaasjes regent. Het regent stront met haakjes. Nooit gehoord, Vele, maar dankjewel voor je bijdrage. En zometeen, voor het eerst, als presentator op Radio 2 te horen... Brahim, beste vrienden, dat wil je niet missen. Zometeen na het nieuws van 1 in Radio 2 Hitmix.
1: Auto wassen?
2: Check.
1: De kelder opruimen?
2: Check.
1: De kasten uitmesten?
2: Check.
1: Heb je echt niets beters te doen op een zondag? Denk aan Naam. Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open. Boutiquejes, concept stores, lekker slenteren en een culinaire pauze. Beleef een heerlijke zondag in Namen. Namur, la vie de belle.
3: Schat, ik wil een elektrische wagen.
4: Zeg, voor een fractie van die prijs hebben we een nieuwe badkamer van Dagmar Buijsen.
3: Dat was waar.
4: Waar we 20 jaar van genieten.
3: Ja, en die moeten we niet opladen.
4: Inderdaad, wij laden ervan op.
3: Oh.
5: Dagmar Buijsen, badkamerinnovaties.
6: Dat is genieten zonder zorgen.
7: Bij Zelfbouwmarkt in Ninoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
8: Een goeie dag samen, kan ik helpen?
9: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
8: Oké.
10: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
8: Mm-hmm. Ah, wel, goeie nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
9: Indrukwekkend.
10: Ah, wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
9: Ja, mogen we die kopen?
5: Zelfbouwmarkt. Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
11: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
12: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
13: Voilà, vrienden, het is zover. Vanaf vandaag mag ik jou hier elke werkdag komen vergezellen met de leukste muziek en goede vibes. Die krijg je er van mij gratis bij. Zijn jullie er klaar voor? Ik wel.
14: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
15: Het is 1:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het aantal langdurig zieken dat zijn uitkering verliest is de laatste jaren fors gestegen en de olie- en gasprijzen gaan opnieuw de hoogte in. De ziekenfondsen hebben de voorbije jaren veel meer uitkeringen voor langdurig zieken geschrapt. Dat blijkt uit cijfers van de 3 grootste ziekenfondsen. Tussen 2023 en 2025 gaat het om een stijging van het aantal schrappingen tussen de 40 en de 100%. Tess de Keerschieter legt uit hoe dat komt.
16: Dat heeft veel te maken met een nieuwe wetgeving van 2 jaar geleden. Sindsdien moeten mensen die ziek uitvallen in het eerste jaar vaker langs bij een adviserend arts. Tot 3 keer toe, 1 keer na 4 maanden, 1 keer na 7 maanden en na 11 maanden. Artsen van het ziekenfonds kunnen zo beter opvolgen of iemand nog recht heeft op een uitkering of eigenlijk wel terug aan het werk kan. Maar de stijging is er ook omdat ziekenfondsen, onder andere door investeringen van de overheid, extra personeel kunnen aanwerven om die controles te doen en dus ook echt meer kunnen controleren.
15: De rechtbank in Brussel heeft 2 jongeren veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 jaar met uitstel, voor zinloos geweld dit voorjaar. Aan het station van Vilvoorde hebben ze in maart een jongen van 18 heel zwaar toegetakeld. Ze sloegen hem tot hij bewusteloos was. Volgens de rechter hebben de daders van 19 niet de bedoeling om het slachtoffer te doden. Ze zijn wel geen onbekende voor het gerecht. Sommige ontwikkelaars van computerspelletjes gebruiken misleidende verkooptrucs om gamers, die soms ook minderjarig zijn, langer te doen spelen en meer geld te doen uitgeven. Online games kan je vaak gratis downloaden, maar tijdens het spel wordt je al snel gevraagd om aankopen te doen, waarmee je bijvoorbeeld sterker kunt worden in het spel. Minister van Media, Sieltje van Achter, wil dat Europa een label per leeftijd geeft aan games, of een rating, waardoor ouders kunnen zien of het geschikt is voor hun kinderen.
17: Eigenlijk zou elke game die hier in Europa verkocht moeten door die rating gepasseerd zijn. Zodat we weten als ouder van wat halen we hier in huis. Zitten daar inderdaad gokelementen in? Ja, dan krijg je een volwassen rating, hè, snapte? En dan kan uw game ook nog gespeeld worden. Dus je snapt niet waarom dat ze dat niet doen.
15: Dat vertelden ze vanmorgen bij Xavier in Win-Win. En vanavond gaat het consumentenprogramma er dieper op in op VRT1. De nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten doen de gas- en olieprijzen weer stijgen. Een vat ruwe olie is ruim 2% duurder geworden. De gasprijs stijgt tot bijna €70 per megawattuur. Voor de oorlog was dat nog €30. En dat is slecht nieuws voor ons, want Europa moet de gasvoorraden aanvullen voor de winter. Afgelopen nacht hebben de Verenigde Staten voor het eerst in bijna een maand Iran opnieuw aangevallen. Ze viseerden raketinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz, de belangrijke zeestraat voor olie- en gastransport. Iran heeft meteen gereageerd met tegenaanvallen op Amerikaanse legerbasissen in de regio. Het gesprek tussen de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, en minister van Buitenlandse Zaken Prevost is afgelopen. White was op het matje geroepen nadat hij op Instagram een beledigende post had gezet over minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De twee zaten anderhalf uur samen en de ambassadeur zei na afloop dat het een openhartig gesprek was en dat hij de mening van de minister begrijpt, maar dat hij zijn mening zal blijven uiten op zijn persoonlijke sociale mediapagina's.
2: I do respect what the Deputy Prime Minister and Foreign Minister said. I, of course, will continue to post my thoughts. We have a very good relationship. I understand his position and we have come to a good agreement.
15: Vanmiddag wisselend bewolkt met buien. Hier en daar is er kans op onweer. We halen tot 21 graden en er is ook vrij veel wind. Ook morgen is het wisselvallig en zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Vrienden, we gaan samen naar de weg. E40 richting de kust. Daar is voorbij Erpenmeren de weg vrijgemaakt. Ook op het einde van de A10. Daar is in Oostende de weg ook weer vrijgemaakt. Van Antwerpen komt er wel nog een kwartier bij. Dat is op de E19 vanaf Sint-Joop. E313 vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Gent komt er een kwartiertje bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 25 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Je vertraagt ook nog zo'n 10 minuten op de E19. Dat is naar Brussel vanaf Vilvoorde en op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En zo'n 20 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Ja!
18: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen. Radio 2. Radio 2 Hitmix.
17: Brahim!
13: Ja, hallo. Hallo, goedemiddag. Daar ben ik dan. Ik mag vanaf vandaag met jou deze middag komen vullen. En ik heb daar heel veel goesting in. Slecht weer buiten, dus wat zon op je radio. Wat denkt u nu? Nee.

0: Ik zie je, Marleen, via Radio 2 in VRT Max. Ja, lekker veel zon hier in Veldegem stuurt ze. Juist hier iets minder in Brussel. Maar vrienden, het zijn mijn eerste minuten hier op Radio 2. En meteen instant goede herinneringen aan deze Annie, I'm Not Your Daddy. Kostte me in 2003 mijn plek in zo die talentenwedstrijd met Natalia en Wim Soutar. Misschien ken je hem wel. Maar kijk, het leven kan snel keren. Niet veel later mocht ik samen met, hou je vast, jawel, deze Kid Creole en zijn coconuts mee op tour voor een Marvin Gaye tribute. Crazy. Onder andere in Casino Cursaal, Oostende, dat soort dingen. Echt crazy. Maar genoeg over mij, veel liever over jou.
1: Radio 2, Hitmix. Radio
0: 2. Ja, goedemiddag. Van maandag tot donderdag mag ik jou dus hier van muziek komen voorzien. Ik vind het echt, maar echt plezant. Dus hopelijk jij ook. Voor Judith, geen VRT zomerhit, wel gewoon een dikke hit.

0: onverwoestbaar lied, deze van Yevgeny. Goh, als ze lacht, ik ben zelf aan het lachen. Vind het echt oprecht plezant hier. Hij is zometeen vier iconen uit de 90s en ze zijn niet blond.
1: De zomer van Radio 2 was fantastisch.
2: Twee maanden aan zee met veel zomerse muziek, plezier, sport, optredens en een knalshow van VRT Zomerhit met één grote winnaar.
3: De zomer van Oya Le Leeuw van K3!
4: Ja, het is echt bizar. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh, dankjewel allemaal!
5: De zomer van Oya Le Leeuw.
2: Bedankt om te stemmen, te luisteren en een hele vakantie met ons mee te beleven.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes? Wakko?
7: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.

0: Maar ja, de Four Non Blondes schrijven.
1: Radio 2 Hitmix.
2: Brian.
0: Ja, in juni van dit jaar kwamen de Four Non Blondes terug samen. Nieuw studioalbum staat ook gepland. Volgend jaar gaat die erop. En daar is Lies heel blij mee, lees ik hier op Radio 2 in de VRT Max app. En ja, dat gaat sowieso nu al een classic worden. Zullen we een tandje bijsteken, zowat, om dat weekend toch nog wat beter te verteren? Ja, doen we.

Porselein. Prachtig, van Jasmin. Nicole, dat is ook een winnaar, die stuurt dat ze vanuit Marseille aan het meeluisteren is naar Radio 2. Een dikke bonjour daar terug, Nicole. Leuk dat je er bent. Oh, ik heb Sandy uit Greece gespot. Ja, straks naar Maasmeet worden we physical, maar eerst gaan we samen naar de weg. Bindering rond Brussel. Daar vertraag je intussen zo'n 10 minuten. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Zellik. Komt er een ongeval op de middenrijstrook. 3 kwartier file komt erbij op de buitenring tussen Groot-Bijgaarde en Anderlecht. Dat is ook door een ongeval. De weg is daar gedeeld. Versperd. Naar Antwerpen komt er een half uurtje bij, dat is op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring dan een kwartiertje richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland tussen Sint-Annalinkroever en Berchem. Je luistert

0: Maar echt perfect getimed deze physical voor Christa uit Liedekerke. Laat weten op Radio 2 via VRT Max dat ze aan het sporten is op de fitness zolderkamer. Hey Christa, go go, hup met die beentjes, succes. Trouwens, op de hoogte blijven van alles hier bij Radio 2 doe je door Radio 2 te volgen. Op VRT Max kan je net zoals Christa ook berichtjes sturen. Zometeen mama's jasje.
1: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sun gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Radio 2.
5: Radio 2.
6: Ik

Mama's jasje, het is over. Maar het is dus wel nog niet voorbij. En ook niet voor dakwerker Dirk uit Zeelen. Hij kan wat stevige gitaren gebruiken, stuurt hij hier. En dat komt goed uit, vriend, want ik heb die gitaren voor jou in de vorm van deze uit de 90's. Bon Jovi, dit is Keep the Faith. Hey, succes met de werken daar. Oh.

0: schitterend. Eddy, een beetje jaloers wel, is van op Samos in Griekenland aan het meerokken en aan het meeluisteren hier. Geweldig. Zeg trouwens, vraag je, heb je zo'n favoriete 70s knaller?
1: Radio 2. Radio 2 Hitmix.
0: Ja, dan moet je vooral stemmen op jouw favoriet in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Stemmen kan via VRT Max en vanaf 7 september hoor je een hele week lang de beste 70s vanaf 9 uur op Radio BNE. Zorg dat je erbij bent.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3.

Ja, spijtig hè. Stefanos die stuurt via VRT Max bij Radio 2 hier van mijn part. Mocht die Sam Goris de VRT Zomerhit winnen. Kan je trouwens nog allemaal herbekijken, herbeleven via VRT Max. Zometeen, als we het kunnen gebruiken, dat zonnedakske openzetten. Maar eerst Kim Wilde.

0: daar wordt er goed gezind van, hè? Nicky Yor en Daisy Sunroof. Heerlijk, ik ben al gaan spieken. Volgende uur, dat zit ook weer gevuld met echte pareltjes. En ik wil ze allemaal op jou gaan afvuren. Hey, trouwens, misschien vooral die fijne berichten daar via Radio 2 op VRT Max. Doe plezier.
1: Vanavond op VRT 1.
2: Goedemorgen. Gewakker geworden met het water van de Atlantische Oceaan dat gutste tegen de klif. Klaar voor een nieuw avontuur.
1: Op VRT 1 start Arnoud zijn nieuwe wandeltocht. Dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas bespreekt Fatma Taspinar het nieuws met haar gasten in De Afspraak. En op VRT Max staat de volledige thrillerserie The Veil voor je klaar. Alvast veel kijkplezier.
3: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
4: Het effect voel je direct.
3: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die broodlozen nu uit?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ja, en als de tijd vliegt, dan is het plezant. Maar het goeie is, elke dag telt hier voor 2. Dus wat extra tijd die ik samen met jou mag doorbrengen. Zometeen wordt het ook weer gezellig en leuk, beloofd.
10: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
11: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Vlaams minister van Welzijn, Caroline Gené, garandeert dat de meest kwetsbare kinderen van de buitenschoolse opvang kunnen blijven genieten. Het gaat om de opvang buiten de normale schooluren. Vanmorgen raakte bekend dat 1/3 van de gemeenten in Vlaanderen de opvang voor kleuters en kinderen in de lagere school duurder maakt. Gemeenten zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor de opvang. Maar ze kunnen dus rekenen op extra steun voor de meest kwetsbare kinderen, zegt minister Gené.
12: Het is natuurlijk ook zo dat steden en gemeenten zelf de verantwoordelijkheid dragen. Heel wat gemeenten investeren ook extra in die buitenschoolse opvang. En dat is een goede zaak. Het is heel duidelijk dat de middelen die we vanuit Vlaanderen investeren in die lokale buitenschoolse opvang, dat daarvoor 10% gegarandeerd moet zijn voor kwetsbare kinderen. Want elk kind heeft recht op die kwaliteitsvolle betaalbare buitenschoolse opvang.
11: Het aantal langdurig zieken dat zijn uitkering verliest na controle door het ziekenfonds is de voorbije jaren fors gestegen. Dat blijkt ook uit cijfers van de 3 grootste ziekenfondsen. Tussen 2023 en 2025 gaat het om een stijging tussen 40% en 100%. De stijging is er omdat langdurig zieken vaker gecontroleerd worden, maar ook omdat er meer geïnvesteerd wordt in personeel. Dat zegt Solidarisch topman Paul Kallewaert.
13: Het is zo dat wij vandaag kunnen werken met een mooi uitgewerkt plan dat de arbeidsongeschikte oproept om te controleren en te evalueren. En tweede, er zijn nu ook investeringen mogelijk geweest, omdat we aan de ene kant de automatisering van de doktersbriefjes, de financiering daarvan kunnen aanwenden voor deze evaluaties. En dat we dus veel meer personeel kunnen inzetten om die evaluaties te doen.
11: In Zwitserland heeft de politie een 43-jarige verdachte opgepakt na de schietpartij op een raveparty gisteren in Aarau, niet ver van Zürich. Bij de schietpartij werd een Italiaanse vrouw van 22 jaar gedood en vielen er 5 gewonden. De politie gaat er voorlopig van uit dat de man alleen handelde. Zijn motief is nog niet duidelijk. Vanmiddag wisselend bewolkt met buien. Hier en daar is er kans op onweer en we halen tot 21 graden. Er is ook vrij veel wind. Ook morgen is het wisselvallig en zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: En zo gaan we samen naar de weg. Politie waarschuwt daar voor een ongeval op de E40 naar Brussel in Groot-Bijgaarde. Twee rijstroken richting Koekelberg zijn versperd. En er staat zo'n 20 minuten file vanaf Ternat. Op de buitenring dan, rond Brussel, half uur file daar tussen Groot-Bijgaarde en Anderlecht. Ook door een ongeval is de weg daar deels versperd. En aan de Leonardtunnel vertraag je vanaf Groenendaal. Door een ongeval daar beter zijn twee rijstroken versperd. Buitenring dan, daar een kwartiertje filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Antwerpen, een kwartier erbij op de E19 van voor Kleine Bareel. Meer dan drie kwartier vertraag je intussen op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 20 minuten richting Nederland tussen Sint aan de Linkeroever en Berchem. En andere vertragingen die blijven beperkt. Ook wel nog, politiezone van Heist op den Berg. Die is telefonisch niet bereikbaar. Op het vertrouwde telefoonnummer voor dringende politiehulp is steeds het nummer 112 bellen.
14: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
1: Radio 2. Radio 2 Hitmix.
0: Brahim. Ik zie het in de app. Waar blijft de VRT zomerhit? Geen nood, vrienden. Hij komt eraan. Zometeen aan een klepper uit de 90's die ik ook niet wil onthouden. Blijf in de buurt.

K3, de zomer van Oja Lele, de grote winnaar ook wel van de VRT Zomerhit. Volledige finale kan je herbekijken en veel meer trouwens via VRT Max. Nu Soul Sister. Oh,

0: Gwen Stefani en Akon. The Sweet Escape. Man, man, man, ik snap het. Leo Bergman zie ik hier binnenkomen via VRT Max Radio 2. Hoe kan ik nu mijn siliconen recht afwerken met dit soort muziek? Ik snap het, je schudt er van alle kanten mee natuurlijk. Succes, maar het komt goed. Vrienden, soms zeggen een paar woorden alles en soms zeggen geen woorden nog veel meer. Een lied dat daar perfect bij past, staat voor je klaar.
1: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
2: En wat brengen Yannick Bovy, Kleimans en Van Giel, Barbara Dex en Loredana?
1: Voor de allerlaatste keer Radio BNE, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
2: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
1: Tickets bij Radio BNE op VRT Max.

0: Ja, of zoals Dries van den Bossen het zo mooi zegt vanuit Aalter, zie ik binnenkomen via Radio 2. Het volgt trouwens Radio 2 op VRT Max. Kan je ook berichten sturen. En zoals onze Dries, goede muziek stuurt hij. Wat willen de mensen nog meer? Ja, dat is zo. Dat is zo, vrienden. Maar misschien iets anders nu. Want, aha, zin in klasse met een kerststrik rond. En dan is het op zondag 8 november te doen in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Dan krijg je Radio Beni, de Rap Pack, live in concert. Best of Christmas. Met onder andere Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovi, Kleimans en Van Geel, Loredana, Barbara Dex, die zijn erbij. Maar vooral, dat is wel een belangrijke. Het is de allerlaatste editie. Dus als je er ook bij wil zijn, dan is dit echt wel het moment. Er is een middag- en een avondshow. En ik kwam de geweldige Vanessa van Hoven nog tegen daarnet hier op de gang. En die wist me al te vertellen dat die middagvoorstelling ook al volledig uitverkocht is. Dus best je tickets gaan scoren voor de avondvoorstelling dan. Je vindt alle info en tickets via het Radio Bene-kanaal op VRT Max. De Red Pack, de laatste keer, die ga je echt niet willen missen.
1: Radio 2.

0: Ja, een klok van een stem deze Teddy Swims. Break up in reverse. Je kan hem live gaan bewonderen op vrijdag 26 en zaterdag 27 maart staat hij in de AFAS Dome. Oh, zometeen. Oh, een schijf uit de 80's. Aha, ja. Je kent hem wel, Take On Me. Maar eerst even samen naar de weg, want daar op de E40 naar Brussel is er zo'n 20 minuten file intussen. Vanaf Ternat in Groot-Bijgaarde zijn daar twee rijstroken richting Koekelberg versperd. Komt door een ongeval. E19, daar komt er 10 minuten bij tussen Peuty en Vilvoorde. Door een ongeval is de middenrijstrook versperd. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file rijden tussen Groenendaal en de Leonaardtunnel. Komt door een ongeval. Er zijn twee rijstroken versperd en het verkeer rijdt om via de E411 namen Brussel. En dan ook nog 10 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Anderlecht na een ongeval. Naar Antwerpen dan, een kwartiertje erbij daar op de E19 vanaf Sint-Job en drie kwartier op de E313 vanaf Herentals-West. Antwerpse ring dan, 20 minuten extra beter richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En de politiezone van Heist op den Berg is telefonisch niet bereikbaar op het vertrouwde telefoonnummer. Bel dus voor dringende politiehulp het nummer 112.
1: Je luistert naar

0: Ik krijg hier echt Like the Desert, Miss the Rain vibes bij. Stuur Leonie in de VRT Max app via Radio 2. Ja, niet van Everything But The Girl dus, wel van de girl van bij ons, Isabelle A. Net nog met Wie Ben Jij? Winnie Vermeers uit Zedelgem laat ook weten dat ze bezig is met de kids, de spullen aan het klaarmaken. Ja, voor de school morgen, vrienden, dat is ook een dingetje. Ik zorg voor goede muziek voor erbij, komt eraan, blijf hangen.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Radio 2. Elke dag telt voor twee. Moves

Paul Sanchez, mas, dikke vette vibes hier op Radio 2. Heerlijk dat ik deze middag samen met jou mag beleven. Vanaf nu dus gaan we dat elke werkdag doen, van maandag tot donderdag. Hey, trouwens, volg jij Radio 2 al via VRT Max? Doen, want je kan berichten sturen. Ja, doe dat even. Clint, Dist heeft dat gedaan, stuurt, hey, toffe muziek hier bij jullie. Dat is omdat jij luistert, Clint. En de groetjes aan de Fruitbox van onze Guido uit Lennik. De groetjes terug. En nu de Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge.

The Dead Dance. Lady Gaga, zijn schijf, dat stuurt Nele ook hier via VRT Max voor Radio 2. Volg trouwens daar, mocht dat nog niet gebeurd zijn. Vrienden, ik heb er nog eentje om samen met jou te viben, zo net voor het nieuws van 3 uur. Daarvoor moeten we terug naar de 80's met deze van de Pet Shop Boys. Suburbia nu.

0: jij moeite met het lezen van kleine en grote letters? Kom dan naar de Sensotech Open Deurdag.
1: Sensotech heeft gegarandeerd een oplossing voor jouw visuele uitdaging. Ontdek ze tijdens de Sensotech Open Deurdag op vrijdag 11 september in Jabbeke.
0: Meer info op sensotech.be.
2: Bij Zelfbouwmarkt in Ninoven vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
3: Goeiedag samen, kan ik helpen?
4: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
3: Oké.
5: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
3: Mm-hmm. Ah, wel, goeie nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
4: Indrukwekkend.
5: Nou wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
4: Ja, mogen we die kopen?
2: Zelfbouwmarkt. Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: Ja, straks vrienden mag ik je nog een uurtje vergezellen. Dan krijg je je trouwe vriend David van Oltegem terug vanaf 4 uur. Maar ik kijk nu wel al stiekem uit naar een van mijn favorieten. Straks.
8: Elke dag telt voor twee.
9: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Vanaf morgen is het verplicht om een helm te dragen op elektrische steps die sneller gaan dan 20 km per uur. De maatregel werd pas vorige week bekendgemaakt en dus zijn veel gebruikers van die steps daar nog niet van op de hoogte. De politie van Antwerpen bijvoorbeeld zal daarom nog niet meteen boetes uitschrijven. Dat zegt Wouter Bruins van de politie.
10: We kunnen nog niet meteen verbaliseren, er moet nog wat administratief afgehandeld worden, maar we starten wel al met het sensibiliseren. Het is heel belangrijk dat als je een vervoermiddel kiest, en zeker zo'n step, dat je je gepast kan beveiligen. Dus zo'n helm is heel nuttig, dus het is zeker van belang dat wij die nieuwe regelgeving ook naleven en dat we ook zullen optreden.
9: Vorig jaar waren er zo'n 2500 ernstige ongevallen met steps. Er vielen ook 13 doden. Van veel modellen kan de maximumsnelheid makkelijk worden opgevoerd. De rechtbank in Brussel heeft 2 jongeren veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 jaar met uitstel voor zinloos geweld. Aan het station van Vilvoorde hebben ze in maart een jongen van 18 zwaar toegetakeld. Ze sloegen hem tot hij bewusteloos was. Volgens de rechter hadden de daders van 19 niet de bedoeling om het slachtoffer te doden. Ze zijn wel geen onbekenden voor het gerecht. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee garandeert dat de meest kwetsbare kinderen van de buitenschoolse opvang kunnen blijven genieten. Het gaat om de opvang buiten de normale lesuren. Vanmorgen raakte bekend dat een derde van de gemeenten in Vlaanderen de opvang voor kleuters en kinderen in de lagere school duurder maakt. Gemeenten zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor de opvang. Maar ze kunnen dus rekenen op extra steun voor de meest kwetsbare kinderen. Dat zegt minister Genee.
11: Het is heel duidelijk dat de middelen die we vanuit Vlaanderen investeren in die lokale buitenschoolse opvang, dat daarvoor 10% gegarandeerd moet zijn voor kwetsbare kinderen. Want elk kind heeft recht op die kwaliteitsvolle betaalbare buitenschoolse opvang.
9: Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar een mogelijk verdacht overlijden van een vrouw van 28 in Mol. Haar lichaam is gisteren gevonden in een woning. Het is nog niet duidelijk of dat ook haar eigen woning was. Er volgt nu een autopsie die meer duidelijkheid moet geven over de doodsoorzaak. Wisselend bewolkt met buien, hier en daar kans op onweer en temperaturen tot 21 graden. Er is ook vrij veel wind en ook morgen is het wisselvallig en zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Zo gaan we samen naar de weg. Buitenring rond Brussel komt er een half uurtje bij tussen Groenendaal en de Leonhardtunnel. Door een ongeval zijn daar 2 rijstroken afgesloten. Het verkeer rijdt om via de E411 namen Brussel. Op de E19 dan 10 minuten erbij naar Brussel. Tussen Peutie en Vilvoorde. Door een ongeval is daar 1 rijstrook beschikbaar. Naar Antwerpen 20 minuten erbij daar op de E19 vanaf Sint-Job. Ruim een half uurtje op de E313 van voor Massenhoven. Antwerpse ring dan, daar komt er een kwartier bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy. Die tunnel meer dan 1 uur richting Nederland. Tussen Sint aan de Linkeroever en Antwerpen-Oost. 1 rijstrook is daar dicht. Komt er een defect voertuig. Ook in Sint aan de Linkeroever is de linkerrijstrook versperd door een defect voertuig voor het verkeer dat van de E34 uit Zelzate komt. En andere vertragingen die blijven beperkt.
12: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
13: Radio 2 Hitmix.
7: Brahim. Je hebt het deze morgen gehoord bij Anne en Daan. Het is Céline Dion week hier op Radio 2. En daar hoort een waanzinnige prijs bij. Hoe maak je kans op een tripconcert, tickets en vervoer? Je hoort het allemaal straks.

Alex Warren met Passenger. Wat dacht je van het tripje naar Parijs voor, oh jawel, Céline Dion? Ja, bij Anne en Daan, ja, daar kan het gewoon, want je maakt deze week kans op een exclusief duo-ticket voor haar uitverkocht concert van 23 september. En we sturen je natuurlijk, ja, niet zomaar naar Parijs. Nope, het wordt allemaal geregeld voor je. Eurostar, heen en terug, overnachting voor twee in een nogal fancy hotel. Het zit er allemaal bij. Je moet je wel nog even gaan bewijzen. Dat doe je bij Radio 2 in de VRT Max-app met de Céline Dion quiz. En ik ga keihard voor je. En kijk, hier is ze, Céline Dion nu.

crazy, huh? Bam! Jij met een plus 1 naar Céline Dion in Parijs met overnachting tickets vervoer door jouw Radio 2 geregeld. Meespelen via Radio 2 op VRT Max en UC. Olivia Dean, Man I Need. You

0: sorry, nu al. Ik geef toe, ik heb hem hier volle bak opengedraaid. Als je hier niet goed gezind van wordt, ja, dan weet ik het echt niet. Dat is een van mijn favorieten van dit moment. Olivia Dean's Man I Need. Zometeen van de vier seizoenen toch wel even naar december. Maar dan die van 63. Blijf in de buurt.
1: Jij wanneer je stiekem verleid wordt?
2: Pas op, straks is het te laat.
1: Win-win zoekt het uit. Elke weekdag op VRT1 en op Radio 2.
3: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
6: Amai, dat valt mee.
5: Waarom?
6: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
5: Ja, en?
6: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
5: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
6: Zijn dat kleine vrienden?
5: Nee.
6: Videocall dan, hè.
7: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Het is uw linkeroor hier, hè.
9: En uw rechteroor.
8: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
9: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
8: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
9: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
8: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
9: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
8: Ja, ja. Het kan anders.
10: Oh ja, man.
11: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
10: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
11: Ik hoef deze echt niet te weten.
10: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
11: Ik kan echt niet volgen.
10: Of maar gezekjes voor de barbecue.
12: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
11: Doe eens naar rechts.
12: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
11: Oh, we hebben een match.
12: De dagelijkse kost-app.
13: Radio 2.
14: Radio 2.

0: Four Seasons, December 63. Oh, what a night. Ah, doet je echt meezingen. Vrienden, ik voel me een beetje gloednieuw. Ben ik ook sinds vandaag. Maar dit is ook nieuw. Ja, sommige songs hoor je één keer en dan weet je, ja, dat is een blijverke, die blijft plakken. De bevalligste van Bart Peters, dat is er nu ook echt zo eentje. Radio 2 gelooft er heel sterk in en daarom krijgt hij deze week bij ons een extra spotlight in de vorm dus van jouw Radio 2 topsong. Mag je ook altijd trouwens laten weten via Radio 2 VRT Max app in een bericht wat jij ervan vindt. Altijd leuk om te lezen, laat me komen.
1: Dit is deze week de Radio 2 topsong.
2: VRT Radio 2 topsong. De hele straat lang.

0: Ik heb het antwoord op die vraag. Hoe let the dogs out? Het is, als ik het goed zie hier bij Radio 2, VRT Max in de app. Linda het Hacht. Ze is de dogs op dit moment letterlijk aan het uitlaten. Hey, veel succes daar. Zometeen, oh ja, ja ja. Zometeen, ja, echt. Maar echt, echt een schijfje. Ik heb er ook nog iets leuks over. Maar eerst gaan we naar de weg samen. 155 kilometer file staat er op dit moment. Antwerpse ring richting Nederland. Bijna 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkroeveren en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Vaaslandhaven-Oost. E17 vanaf Kruijbeke. Op de E313 van voor Massenhoven. Een kwartiertje op de E19 vanaf Sint-Job. De buitenring rond Brussel. Daar komt er een half uur filegolven bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Richting Lummen 25 minuten op de E314 bij Genk door een ongeval. En andere vertragingen die blijven beperkt.
1: Je luistert naar Radio 2.

0: Een vraagje. Zijn er gamers in de Radio 2 VRT Max app? Want als ik Flash FM zeg, wat zeg jij dan? Grand Theft Auto, Vice City. Juist, een game uit 2002 met deze als soundtrack. Owner of a Lonely Heart van Yes. Nou, zo heb ik mezelf leren kennen. Geweldig, jongen. Oh, brengt me zo terug. Back in time. Echt een schijf. Vrienden, zullen we samen wat reizen? Wat denkt u? Ja, gaat lukken. Hè?
1: Radio 2, Hitmix. Radio
2: 2, Brahim.
0: Ja, zoals ik zei en beloofd heb, we gaan reizen naar Amsterdam samen. Hitmix.

0: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
1: Ik weet het. Mag ik zeggen?
2: De zoete inval.
3: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
1: Ja.
3: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
4: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
5: Is er een dokter in de zaal?
0: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
0: Check de volledige kalender op VRT Max.
7: Wel, je hebt geen gaatjes.
8: Waar?
7: Nee, geen maar.
8: Alsjeblieft.
7: Wat blieft?
9: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
9: Ah ja?
10: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
9: Hé, maar die lust die kooks, hè?
10: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

Jouw maandagmiddag klinkt lekker, hè? Met dit soort pareltjes uit de 90s. Ultimate Chaos en Casanova. Zometeen. Oh, Gert en James kwam ook nog binnen hier via VRT Max Radio 2. Maar eerst vrienden, gaan we samen naar The Ocean. Maar dan wel niet zonder Kijk Nu van DNCE. Een heel goedemiddag daar.

Maar ja, schuif wel, hè. Geen VRT zomerhit voor Gert en James. Helaas, maar wel instant goede zomervibes. Dat stuurt ook Marieke uit Hasselt door op Radio 2 via VRT Max. Het zal wel zijn. En goede vibes? Ja, daar komt er eentje aan waar je echt, maar echt goed gezind van gaat worden. Another Day van Jamie Lydell. Goh, voilà, kijk, ik hoop nu al naar uit. Maar eerst nog even langs de 80's met Madness nu. Our House.

Ik had het gezegd, hè. Amai, amai, dat doet goed deze. Jamie Lydell, Another Day. Word je blij van Noordkaap? Die heb ik voor jou nog. Satelliet Suzy en Kylie Minogue, die staat voor je klaar met Give Me Just A Little More Time. Hey, jij daar. Dikke merci voor al die lieve, warme berichten. Ik heb ze allemaal zien binnenkomen via VRT Max app bij Radio 2. Merci ervoor. Echt waar, vrienden. Ik kijk nu al uit naar morgen. En de dag daarna, en de dag daarna. Ik ben er heel graag weer bij om jou te vergezellen tijdens de middag. Zometeen je vaste waarde hier ook op Radio 2. David staat voor je klaar. Veel plezier.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
2: Goed. Zottekes. Wakko.
1: Check. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar 599 euro. Mediamarkt.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden op aldi.be.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
6: Brahim, ik heb een welkomstcadeautje voor jou.
7: Oei.
6: Kijk eens aan, alsjeblieft.
7: Merci, tiramisu.
6: Nee, dit is sportvoeding, Brahim. Ik weet dat jij ook een sportboy bent.
7: Zeker.

0: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Vanaf morgen is het verplicht om een helm te dragen op een elektrische step die sneller kan rijden dan 20 km per uur. De maatregel werd pas vorige week bekendgemaakt en dus zijn veel gebruikers van die steps daar nog niet van op de hoogte. De politie van Antwerpen bijvoorbeeld zal daarom nog niet meteen boetes uitschrijven. Dat zegt Wouter Bruins van de politie.
1: We kunnen nog niet meteen verbaliseren, er moet nog wat administratief afgehandeld worden, maar we starten wel al met het sensibiliseren. Het is heel belangrijk dat als je een vervoermiddel kiest, en zeker zo'n step, dat je je gepast kan beveiligen. Dus zo'n helm is heel nuttig, dus het is zeker van belang dat wij die nieuwe regelgeving ook naleven en dat we ook zullen optreden.
0: Vorig jaar waren er zo'n 2500 ernstige ongevallen met steps. Er vielen ook 13 doden. Van veel modellen kan de maximumsnelheid makkelijk worden opgevoerd. In Antwerpen heeft de brandweer de eerste reddingsboot in gebruik genomen die permanent op de Schelde zal liggen. Tot nu toe moesten de reddingsboten bij een interventie eerst met een kraan te water worden gelaten. De boot kan tot 20 mensen tegelijk evacueren en is met een topsnelheid van 90 km per uur ook de snelste boot van de Antwerpse brandweer. En kan voor allerlei verschillende taken worden ingezet, dat zegt Lucas Holters van de brandweer.
2: Voor reddingen van mensen die te water raken tot zaken van punt A naar punt B. Brengen. Als er een aanvaring is tussen vaartuigen waarbij dat gekwetst zijn, kunnen wij die verzorgen aan boord en nadien eventueel evacueren. We kunnen kleine zeiljachtjes slepen of een ledigingspomp plaatsen, zodat ze niet zinken. En uiteindelijk ook voor grote langdurige interventies kunnen wij eigenlijk als werkplatform dienen voor de coördinatie op het water.
0: In Noord-Cyprus zijn 9 mensen aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag na het kapseizen van een veerboot. Bij het ongeluk gisteren kwamen minstens 8 mensen om het leven. 20 opvarenden zijn nog vermist. Meer dan 230 passagiers konden gered worden. De kapitein, 7 bemanningsleden en de directeur van de rederij worden nu beschuldigd van onopzettelijke doodslag. Volgens de politie is het schip gezonken door een scheur aan de voorkant. In Noord-Cyprus zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. Wisselend bewolkt met buien. Hier en daar is er kans op onweer. We halen tot 21 graden en er staat ook vrij veel wind. En ook morgen is het wisselvallig en zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dag Mirjam.
4: Dag David.
3: Hey.
4: Oh, weer face-to-face.
3: Ja, inderdaad. En je mag meteen na het nieuws al een verkeersoverzicht geven, zeg.
4: Ja, gelukkig dat ik hier sta, want ik was bijna vergeten. Ja. 200 kilometer file zitten we ondertussen. Dat betekent voor de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier erbij. Naar Gent is dat een half uur. Naar Antwerpen vertragingen tot een kwartier. En dan voor Brussel op de buitenring een half uur filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Op de binnenring is dat een kwartier tussen Ruisbroek en Jette. En een goede 20 minuten tussen Strombeek en Tervuren. Naar Nederland op de E314 nog 20 minuten tussen Houthalen en Park Midden-Limburg. Daar was een ongeval gebeurd, maar dat staat aan de kant. Naar Lummen op die E314. Ook nog 10 minuten tussen Maasmechelen en Park Midden-Limburg. En andere vertragingen blijven beperkt.
3: Gelukkig. Geloof het of niet, Mirjam, maar ik zat vandaag in de verkeerde trein. Want die naar Blankenbergen en die naar Brussel komen in Gent op hetzelfde tijdstip aan.
4: Ja.
3: En echt 1 minuut voor die vertrok kon ik er nog net uitspringen en de juiste nemen. En het toppunt is dat mij dat vorig jaar ook is overkomen.
4: Wow.
3: Exact hetzelfde na de zomer. Wat zeggen ze van die ezels?
4: Ja.
5: Lab9. Alles van Apple, inclusief de experts.
6: Radio 2. Radio 2 Spits.
5: David van Ottegem.
3: Goedemiddag, binnenland.
6: WRT Radio 2.
3: Ja, toch wel even wennen weer.
4: Zal wel zijn.
3: Radio 2 Spits is terug. En we maken er een back to school spits van. We tellen samen af naar het nieuwe schooljaar.

Wat een schijf. Europe, de final countdown van de zomervakantie is bezig inderdaad. We staan aan de vooravond van een nieuw schooljaar. Ja, leuk hè. Wat moet er nog gebeuren tegen morgen? Dat is de vraag van vandaag. Laat het mij even weten. Ben jij team goed voorbereid of team we zien wel? Ik wil vooral van team goed voorbereid horen vanavond. Stuur een bericht via Radio 2 op VRT Max. Wat moet er nog allemaal gebeuren? Dat is dus de vraag. Radio 2. En ik denk altijd van Aziatische hoornaar, ja het zal wel, maar er ligt dus iemand in de coma daarvan. Hè? Man van 60 uit Ninove wou gewoon zijn pony even voederen en uit het hooi kwamen tientallen Aziatische hoornaars tevoorschijn. Meerdere keren gestoken, hartstilstand, ligt dus in het ziekenhuis. Toch dokter Google is geraadpleegd hierover. Ja, nu begin ik wel schrik te krijgen daarvan. Eerste hulp bij een hoornaarsteek. Koelen met een cold pack of een natte doek op de steek om zwellingen te verminderen. De wond ook goed met water en zeep wassen om infecties te voorkomen. Sieraden afdoen. Ringen of armbanden als je in de buurt van de steek bent gestoken. Of in die streek bent gestoken, is vooral de zwelling die erger wordt, kan dan moeilijk zijn. En sieraden kunnen voor problemen zorgen. En eventueel een pijnstiller, zoals paracetamol bij erge pijn. En wanneer je een steek in de mond, keel of de hals hebt gekregen of een allergische reactie doormaakt, direct naar de dokter gaan.

Tatjana is in Scherpenheuvel Zichem aan het luisteren en zij is team goed voorbereid. Alles is al voorzien, zelfs voor haar zoontje die pas in november start, stuurt ze hier.

0: Share Strong Enough van Tiramisu word je ook sterk. Dankjewel nogmaals aan wie mij volgestoken heeft de afgelopen 8 weken aan de kust. En ik kreeg dit weekend ook een paar berichtjes op mijn socials van luisteraars die wilden weten hoeveel ik nu weeg. Wel, speciaal voor jullie heb ik mij vanochtend op de weegschaal gezet in mijn badkamer. Ik heb een filmpje gepost daarvan en daar kan je dus ook mijn exacte gewicht zien. En ik verklap daar ook wat mijn gewicht was voor de zomer. Dus ga je even vergelijken en zien wat er is gebeurd. En wat vond jij van onze zomer?
1: De zomer van Radio 2 was fantastisch.
2: 2 maanden aan zee met veel zomerse muziek, plezier, sport, optredens en een knalshow van VRT Zomerhit met 1 grote winnaar.
3: De zomer van Oya en Leva Cabri!
4: Ja, het is echt bizar. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh, dankjewel allemaal.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
3: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tours. Tickets en abonnementen via operaballet.be.

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime. Morgen start het nieuwe schooljaar. Wat moet er nog allemaal gebeuren bij jou voor het zover is? Dat wil ik graag weten. Siska Schoeters, goedemiddag.
1: David van Nottingham, goedemiddag.
0: Hallo, ja, 2 dagen geleden waren we nog in Blankenbergen voor VRT Zomerhit. Hoe hard mis jij de zee al, Siska?
1: ik denk dat ik ze misschien minder hard mis dan jullie, want jullie waren er wel elke dag. Bij jullie is het ongetwijfeld zo het afterkamp gevoel, toch?
0: Ja, ik mis de geur van de Noordzee en de gezonde lucht en de vrolijke luisteraars
1: snap
0: die ons komen bezoeken.
1: Ja,
0: maar goed,
1: ja. Het gaat
0: is zo moeilijk.
1: Ik snap het, I feel you. Maar kijk, het is goed dat je emoties eruit kan laten.
0: Ja, ik ben blij dat ik even kon uithalen bij jou. En hier in de mes hebben ze ook tiramisu. Dat heeft mij gerustgesteld. Ik heb ook al eentje aan Brahim gegeven. Dus ja, het komt wel goed. Het komt wel goed. Maar komt het goed met Mini en Lucien, Siska? Want ja, jouw jongste gaat naar het 5e leerjaar morgen. En Lucien naar het 4e middelbaar. Wat moet er bij jou nog allemaal gebeuren?
1: Niks.
0: Niks.
1: Nee, ik meen het. Niks. Maar nee. Ik weet eigenlijk niet wat mensen doen. Je moet toch nog niets doen op voorhand? Ja, het begint toch pas op 1 september?
0: Er zijn ouders die de route al eens uitproberen naar school. Maar ja, dat zijn ze waarschijnlijk al gewoon bij jou. Of ze leggen een outfit klaar. Daar is over nagedacht. Zo. Of wat gaan we in de boterhamdoos steken, bijvoorbeeld?
1: Ja, dat doen we morgen vroeg. Ik heb wel gezorgd dat er vers brood is. Ik zou het echt zonde vinden als ze echt zo mee... Dat ik morgen vroeg zo... het zijn korsten die jullie moeten meenemen. Toch? Ik probeer wel echt... altijd redelijk vers brood mee te geven. En ik zorg ook dat er beleg is, want soms is het ook van oké, het is alleen choco. Maar er is wel brood en beleg voor hun brooddoos. En er zijn koekjes en fruit. Dus dat heb ik voorzien. En dan, ze hebben drinkenpussen, dus daar doen we dan water in gewoon. En die outfit die mogen ze zelf kiezen. Dus ik veronderstel dat ze misschien dat mijn dochter het wel zelf al op voorhand zal doen. Mijn zoon, dat weet ik eigenlijk niet of dat hij echt wel iets gaat kiezen. En voor de rest denk ik, nu moeten wij gewoon nog genieten van af en toe de zon die er nog eens doorkomt en een beetje chillen. We zijn eigenlijk vooral aan het chillen.
0: Ja, het zijn eigenlijk de laatste uren van de zomervakantie die op dit moment bezig zijn. Hè. Dat is eigenlijk wel een goed idee.
1: De laatste uren vrijheid. Ja. Dat is het. Ja.
0: Inderdaad.
1: Maar ook voor mij, hè. voor mij. En vanaf mij is het, voor mij is het eigenlijk vanaf morgen vrijheid. Hè.
0: Ja.
1: Ik denk dat heel veel ouders dat gaan begrijpen. Ja. Hè. Dus vanaf morgen heb ik vrijheid.
0: Stiekem ook een beetje blij dat ze terug naar school kunnen, toch?
1: Niet stiekem hoor, ik ben echt officieel en luid heel blij. En ik denk dat heel veel ouders, ik hou natuurlijk superveel van mijn kinderen, maar ik ben wel echt heel blij dat die 2 lange maanden voorbij zijn. En zij ook. Uiteindelijk zij ook.
0: Dan kunnen we wel zondag draaien. Dat is een beetje zondagsgevoel waar jij naar uitkijkt ook wel, denk ik.
1: Ja.
0: Dankjewel, Siska.

0: Rob de Nijs, zondag. Siska Scooters, blij dat ze er vanaf is, vanaf morgen weer. En Siska is ook tegen nieuwe schoolspullen kopen. Daar is ze ook altijd heel expliciet over als het over schooldagen gaat. Nieuwe schooljaren. Ja, waarom is tweedehands niet goed? Dat kan toch ook, of gewoon recupereren. Dat spaart ook een slok op de borrel.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: 5:01, een heel goede middag. VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sam de Mulder. Het Gentse project Brooddoos Nodig van de VZW Enchanté breidt verder uit naar Wallonië. Brooddoos Nodig startte in 2021 als een proefproject in 9 Gentse scholen. Op 5 jaar tijd is de organisatie nu in meer dan 220 scholen in Vlaanderen actief om lege of ongezonde brooddozen aan te pakken. En vanaf dit schooljaar loopt er een proefproject over de taalgrens, zegt coördinator Kim Swingedouw.
3: We merken dat daar toch ook minstens 1 op 4 leerlingen met een niet-voedzame brooddoos op de schoolbanken zitten. De piloot gaat door in La Louvière en heeft eigenlijk vooral als doelstelling om het verhaal dat we in Vlaanderen hebben uitgebouwd te testen of dat in Wallonië ook kan werken. Burgers, bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties kunnen enthousiasmeren om samen te zorgen dat elke leerling toegang heeft tot een voedzame maaltijd op de schoolbank.
2: Op de provinciale school Richtpunt in Gent zijn er voor het nieuwe schooljaar 40 inschrijvingen minder tegenover vorig jaar. Dat komt neer op een daling van zo'n 7%. De school kwam in het nieuws omdat er het afgelopen jaar protest was door leerlingen, ouders en enkele organisaties. En dat tegen het hoofddoekenverbod. Dat geldt vanaf morgen in alle Oost-Vlaamse provinciale scholen. Oost-Vlaams gedeputeerde voor onderwijs Kurt Moens.
4: Om er tendensen uit te trekken of conclusies uit te trekken, dat daaraan te wijten is, dat is natuurlijk wel vroeg. Hé. Ik heb een school die 45 leerlingen stijgt. Ook daar is het moeilijk om te zeggen van goed, hoe komt het nu plots dat we zoveel leerlingen bij hebben? Dus ja, dat is niet zo evident om er nu al conclusies uit te trekken. We hebben de leerlingen er echt ook wel goed op voorbereid. Leerlingen die hebben er eigenlijk voldoende uitleg aan gekregen. Ook de manier hoe dat we het aanpakken, waar het lokaal is, waar het hoofd ook kan afgenomen worden.
2: Brandweerzone Antwerpen heeft een nieuwe en moderne reddingsboot in gebruik genomen, die wanneer nodig ook interventies kan doen op Oost-Vlaams gebied. Schelde 121, want zo heet de nieuwe boot, is de snelste van de Antwerpse brandweer, met een topsnelheid van 90 km per uur. Lucas Holsters van de Antwerpse brandweer.
5: Ik denk dat onze belangrijkste partner uit Oost-Vlaanderen, dat Zone Waasland is, hulpverleningszone Waasland. Deze scheldeboot die ligt dus vast op het water. In het midden van de Schelde is eigenlijk de grens tussen Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Dus afhankelijk van een incident is, wordt de ene dan wel de andere brandweerzone verwittigd. Maar wij zijn uiteraard altijd klaar om bijstand te verlenen of wij worden rechtstreeks opgeroepen. Daar is ook een speciaal nood- en interventieplan voor, waarbij dat wij elkaar altijd ondersteunen op de Schelde.
2: Omdat de nieuwe boot permanent op de Schelde ligt, levert dat tijdwinst op tegenover vroeger. Het weer bewolkt met buien, lokaal kans op onweer, in het westen droger, waar de temperaturen tot 21 graden. En meer nieuws uit Oost Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: En de files, Mirjam, waar staan die?
6: 235 kilometer zitten we ondertussen. Voor de Antwerpse ring betekent dat in beide richtingen ongeveer een half uur extra. Naar Antwerpen vertragingen tot een minuut of 20. Voor de buitenring rond Brussel 3 kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring komt er een half uur bij tussen Stroombeek en Oudergem. Dan naar Nederland op de E3 14 20 minuten tussen Zolder en Park Midden-Limburg. Ook naar Lummen op die E3 14 20 minuten tussen Genk en Houthalen. En dan naar Aken op de E40 bij Luik, 40 minuten door te werken. Maar andere vertragingen zijn beperkt.
0: Oké. Ze hebben hier een fotoboot in de studio gezet voor ons. Ja. DJ's kunnen dan foto's van zichzelf nemen voor het start van het nieuwe radioseizoen.
7: Ja. Is een succes, moet ik zeggen.
0: Kijk, DJ Romy, die staat er. Hoe lang sta je daar nu al voor die fotoboot, Romy?
8: Een half uur.
0: Een half uur staat er. Is niet goed genoeg.
8: Nee, ik ben niet fotogenie.
0: Maar jawel. Allee, duw op het knopje, neem er nog een paar.
8: Allee.
0: Dat zou wel lukken.
9: Radio 2 Spits.
8: Radio 2.
0: Ze heeft zich nu ook zo neergezet eigenlijk, ja, ja. Op een stoel. Nu zit je daar als de Mona Lisa zo voor een fotocamera. Yeah, yeah, yeah. Het moet goed zijn. Ja, dat nieuwe radioseizoen, dat moet perfect zijn. Ik begrijp het, Romy. Kan je gang. En nu de handjes in de lucht. Ja, zo allerlei poses.
8: Yeah.
0: Ah. Ah, dat worden echt hele goede foto's. Goedemiddag.

0: Texas, ook tof om te horen. Inner Smile. Back to school spits vandaag. Wat moet er nog gebeuren bij jou vanavond? Elisa Buijsen uit Wevelgem, goedemiddag.
1: Goedemiddag, David.
0: Jij bent de dictéschriftjes aan het lamineren voor In Mijn Klas, stuur jij hier. Wat is dat dan precies?
1: Inderdaad. Wel ja, ik ben ze eigenlijk aan het plastificeren. Dus dat is nog zo, zoals in de Biep, dat de boeken eigenlijk extra verstevigd worden. Om dan die schriftjes soms al afzien in de bank en in de boekentas. En omdat ik hoop dat ze zo lang mogelijk zullen meegaan en proper blijven.
0: En jij doet dat allemaal voor jouw leerlingen?
1: Ja, inderdaad.
0: Hoeveel heb je er en welke klas is dat dan precies, Elisa?
1: Ik heb 11 leerlingen en ik sta in het buitengewoon onderwijs.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, dat zijn kinderen van leeftijd 5e, 6e leerjaar, maar ook eerste middelbaar leeftijd. En die werken iets lager qua niveau. Dus maar het is altijd belangrijk dat ze de woorden goed kunnen schrijven. Dus dat oefenen we dan in het dictéschrift.
0: Ah, maar wat fantastisch dat jij dat doet. Ze zullen blij zijn, denk ik, met die prachtige geplastificeerde schriften. Je hebt ook een foto meegestuurd. Ziet er perfect uit, Elisa. Heb je stress?
1: Nee, niet echt. Vorige week donderdag zijn de kinderen al langsgekomen met de ouders. Dus ja, dan wisten ze al een beetje hoe dat de klas er ging uitzien. En lag er al gerief klaar. Dus ik ben helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar.
0: Voilà. Veel succes in ieder geval. Bedankt voor je berichtje. Succes.
1: Dankjewel.
0: Daag.
2: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
3: Ah ja?
2: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pik en mix.
3: Hé, maar die lust die kooks, hè?
2: Besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: Elke dag telt voor 2.
7: Radio 2.

0: Chesney Hawkes, the one and only. Goedemiddag, Ranit Kind uit Gent.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, ook voor jou. Ook voor jou start het weer morgen. Maar jij bent een alleenstaande mama van een dochter, June, derde middelbaar. Ja, geen gemakkelijke maand voor alleenstaande mama's en papa's, denk ik, hè, Rani?
1: September. Nee, absoluut niet. Ja. Nee, september is... Eigenlijk begint dat vaak al in augustus, midden augustus.
0: Mm-hmm. En hoe pak je het aan om een betaalbare manier te vinden om het nieuwe schoolgrief te kopen en dat soort dingen?
1: Dat is straight to the core. Hoe dat ik het aanpak, dat is... Ga op alles besparen waar dat je voor jezelf kan op besparen. Omdat je eigenlijk die voorbereidingen, die financiën... dat is iets wat dat er heel veel komt bij kijken. En dan wil je eigenlijk een gelukkig kind in een gelukkige nieuwe school. En dan is dat heel belangrijk voor jezelf als ouder om daarin niet te besparen, maar vooral voor jezelf te besparen. Dat is al nummer één.
0: Ja. Ja. En hoe doe je dat dan? Hoe vind je dan betaalbaar schoolgrief, Rani?
1: Tweedehands ook kijken wat er via vrienden of via andere mensen nog mogelijk is om te verkrijgen. En ik denk dat mijn dochter heeft nu Vinted ontdekt. Dus daar gaat er ook wel hier en daar wel een jeansbroek heen en terug. En dat zijn wel... Je kunt je niet voorstellen hoe belangrijk dat ook is voor een tiener. Want ik ben bezig met wat er allemaal moet klaarliggen. Maar zij is vooral van, hoe moet ik eruit zien?
0: Ja, dat is belangrijk voor de jeugd natuurlijk. Ja. Dat zou wel zijn.
1: En,
0: ja.
1: Dus dat is ook geen boekentas meer. Want ik dacht van, oh ja, een boekentas. Ja, we hebben er hier nog een van vorig jaar. Nee, mama, dat moet een handtas zijn. En dat is dan, ja, gelukkig zijn er solden in het begin van juli, maar je moet er toch maar even heel gericht mee bezig zijn.
0: Dus hoe ouder,
1: en lijstjes maken.
0: Ja, dus hoe ouder, hoe vereisender, denk ik. En hoe moeilijker ook voor een alleenstaande mama zoals jij om daarin te voorzien. Maar dat is wel mooi dat je zegt, van je doet je eigenlijk jezelf dan een beetje tekort om er toch aan te kunnen voldoen aan die aan wat ze graag zou hebben.
1: Ja. Veel eisender is een groot woord, omdat uiteindelijk wil je gewoon dat die visieuze cirkel van mama gelukkig, dochter gelukkig, en dan geven we dat aan elkaar door. Mm-hmm. Dus, het is gewoon heel belangrijk dat een kind een gelukkige nieuwe start kan maken.
0: Ja,
1: Ik denk dat als mama of ouder, dat doet er nu toe... dat een van uw prioriteiten is die in 1 september.
0: Dat begrijp ik zeker. Want jij bent fulltime werkende mama.
1: Denk je
0: soms aan flexijobben ook, daarnaast nog?
1: Ja, wel. Mijn dochter kan nu ook al wat meer alleen zijn. Dus voor mij is het heel belangrijk om te weten, van eens dat die routine er weer is. We zijn ook recentelijk verhuisd. Ik ben ook in win-win geweest. Ik denk dat jullie mijn verhaal wel misschien een beetje ondertussen kennen.
0: Ja, absoluut.
1: Maar,
0: ja.
1: Ik heb dus een huisje gevonden. Wij wonen hier nog maar net. En dus die routine van naar school gaan met de fiets voor haar. En ik die eigenlijk misschien wel later of op andere momenten zal thuis aanwezig zijn, dat ze eigenlijk haar eigen eten even moet opwarmen. Daar ben ik nu op aan het zoeken hoe vlot dat gaat verlopen. En ik wil wel een flexijob erbij nemen.
0: Ja, mm-hmm. Ja, kijk, moest er vandaag nog iets gebeuren, Rani? voor het zover is?
1: Dat is te
0: morgen?
1: Lang om op te...
0: Moet er nog veel gebeuren,
1: Dat is te lang
0: ja?
1: om op te zoomen. Okay. Dat is eigenlijk... Dat is een militair beleid, denk ik. Nee. Maar dat is een ook therapie tegelijkertijd. Hoe ga ik daarmee om? Als ze nog eens zo de kamer binnenstormt, van dat nog en dit nog. Het is zo van, oké, sommige dingen... prioriteit, andere dingen kunnen we morgen nog wel doen.
0: Inderdaad, niet te veel hooi op de vork nemen, ook, het komt allemaal wel goed. Maar een petje af in ieder geval voor alle alleenstaande ouders die moeten zien rond te komen.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: In deze moeilijke maand die eraan komt. Dankjewel voor je getuigenis, Rani. Veel succes met jou, voor jou en je dochter June.
1: Ja, dankjewel.

0: K3 geworden. Hoeveel tranen zouden er gevloeid zijn bij Aaron Blommaert en Zoë Levi na VRT Zomerhit? Who knows? Bram, jij ziet er ook ontzettend gelukkig uit.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Hoe komt dat, vertel eens?
1: Moet ik dat hier zeggen, ja.
0: Zeg maar.
1: Ik ben blij dat morgen 1 september is. Mijn vrouw werkt in het onderwijs, dus die gaat morgen een hele dag lesgeven en zo. De kindjes zijn van huis naar de crèche, naar school. Dus morgen eindelijk, na 2 maanden, een dagje voor mezelf. En ik kijk daar echt naar uit.
0: Bram heeft me-time.
1: Ja, een beetje me-time.
0: Hoe ga je die invullen dan?
1: Wel, ik weet het nog niet. Ik denk dat ik een beetje ga fietsen.
0: Niet smooth, hè? Nee, je mag ook luieren, lanterfanteren.
1: Het is de eerste dag dat er ook echt zo niks op de planning staat. Ja. Er is altijd wel iets zo, maar nu... Ja.
0: Maar ik denk dat veel ouders ook een beetje met dat gevoel zitten van eindelijk weer rust vanaf morgen, zeg.
1: Voor mij was het zo net iets te lang.
0: Ja. Ook zelfs met je vrouw.
1: Ja.
0: Ik bewonder je eerlijkheid, Bram. Kunnen we ook eerlijk zijn over het weer? Het was niet al de beste dag.
1: Ik kan er heel eerlijk over zijn. Hè. Vandaag is de laatste dag van de weerkundige zomer. Maar we krijgen al echt herfstweer. Nu, er zit nog zomerweer in mijn vooruitzicht. Hè, want het is wachten tot zondag. Eerst krijgen we de komende dagen nog wel wat wisselvalligheid. Met in de komende uren nog een paar buien. Een paar ferme plensbuien zelfs nog. Maar in de loop van de nacht gaat het dan droger worden. Hier en daar wel wat nevel. Tegen morgenochtend ook wel veel lage wolkenvelden. Misschien nog een lokaal buitje van over de Noordzee. Maar toch op vele plaatsen droog vannacht. Bij minima van 10 tot 17 graden. En ook de wind gaat het wat kalmer aandoen. En dan morgen op die eerste schooldag gaan we toch grijs van start gaan. Veel lage wolkenvelden. Hier en daar misschien nog wel een buitje in de eerste uren van de dag. Dan gaan die wolken openbreken. Dus in de namiddag ga ik dat fietstochtje doen onder een stralende zon. Misschien nog een enkele bui in het oosten van het land. Maar op de meeste plaatsen droog weer morgen. Temperatuur rond 20, 21 graden. Dus blote benen moet zeker kunnen op die eerste schooldag. Meestal matige wind nog uit het westen. Woensdag dan de regenjas, ook donderdag en vrijdag, want dan gaan de regenzones over het land trekken. Dus zwaar bewolkt weer, wat meer wind ook af en toe. Dus die regen, temperaturen ergens vooraan in de 20 graden. En dan is het uitkijken naar het weekend, want dat ziet er droger uit. Zaterdag zon en wolkenvelden, 3 of 24 graden. En dan zouden we op zondag zeer zonnig weer krijgen en 25 graden.
0: Dat was perfect geregeld. Geregeld, hè? Ja, zo ook, een week waar het maar weer is om naar school te gaan.
1: Ja, en dan moet ik werken in het weekend. Maar ja.
0: Niet aan denken, denk aan morgen. Denk aan morgen. Jouw dag.
2: Ja. Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Radio 2.

0: Dat is ook exact wat ik aan de luisteraars zou willen zeggen die de Radio 2-app gewoon waren en nu ook naar VRT Max verwezen worden. If you're lost, you can look and you will find me. Just go slow, lukt wel.
1: Vanavond op VRT1.
2: Goedemorgen. Gewakker geworden met het water van de Atlantische Oceaan dat gutste tegen de klif. Klaar voor een nieuw avontuur.
1: Op VRT1 start Arnoud zijn nieuwe wandeltocht. Dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas bespreekt Fatma Taspinar het nieuws met haar gasten in De Afspraak. En op VRT Max staat de volledige thrillerserie The Veil voor je klaar. Alvast veel kijkplezier.

0: voor twee.
1: Schat, ik wil een elektrische wagen.
2: Zeg, voor een fractie van die prijs hebben we een nieuwe badkamer van Dagmar Buyssen.
1: Ja, dat is waar.
2: Waar we 20 jaar van genieten.
1: Ja, en die moeten we niet opladen.
2: Inderdaad, wij laden ervan op.
1: Oh.
3: Dagmar Buyssen, badkamerinnovaties.
4: Dat is genieten zonder zorgen.
5: Auto wassen?
6: Check.
5: De kelder opruimen?
6: Check.
5: De kasten uitmesten?
6: Check.
5: Heb je echt niets beters te doen op een zondag? Denk aan Naam. Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open. Boutiquejes, concept stores, lekker slenteren en een culinaire pauze. Beleef een heerlijke zondag in Namen. Namur, la vie de belle.
1: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
7: Een goeie dag samen, kan ik helpen?
8: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
7: Oké.
9: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
7: Mm-hmm. Ah, wel, goed nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
8: Indrukwekkend.
9: Ah, wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
8: Ja, mogen we die kopen?
3: Zelfbouwmarkt. Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be. Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
10: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
11: Back to school spits vandaag. En ik heb straks ook nog plaats in de playlist voor een Back to School plaat. Welk lied roept bij jouw school herinneringen op en wil je graag nog eens terug horen? Laat het mij weten.
12: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
11: Kan dus via Radio 2 op VRT Max.
13: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De zomer was recordwarm, dat bevestigen nu ook de cijfers. En de meeste mensen zullen vanaf morgen minder naar de autokeuring moeten. Het zal niemand verbazen. Het weer van de voorbije zomermaanden heeft op verschillende vlakken records gebroken. Het KMI is nog de laatste gegevens voor augustus aan het verzamelen. Maar het is nu al duidelijk dat het uitzonderlijk warm was. Dat zegt weerman Bram Verbrugge.
14: Het was de warmste ooit met een gemiddelde temperatuur die uitkomt rond de 20,3 graden. En dat is maar eens een halve graad warmer dan het vorige record uit 2018. We hadden ook 3 nationale hittegolven, 7 dagrecords, 7 nachtrecords en we telden maar liefst 8 tropische nachten. Dat zijn nachten met een minimumtemperatuur boven de 20 graden. En ook dat is een absoluut record.
13: En het ziet er naar uit dat ook het record van het aantal uren zonneschijn verbroken zal worden. En het was ook heel droog. Er viel de voorbije 3 maanden maar een goede 180 liter regen in Ukkel. En het gemiddelde is 234 liter. Morgen veranderen de regels voor de autokeuring in Vlaanderen. Voor veel voertuigen zal een keuringsattest langer geldig zijn en sommige keuringen worden helemaal afgeschaft. Trui de Marais zet de nieuwe regels op een rij.
15: Chauffeurs van personenwagens, landbouw- en kermisvoertuigen zullen het niet erg vinden. Ze moeten voortaan niet meer jaarlijks, maar om de 2 jaar in de rij gaan staan aan hun keuringscentrum. En autobussen zullen jaarlijks in plaats van halfjaarlijks gekeurd worden. Voor bestelwagens en lichte vrachtvoertuigen worden de termijnen geleidelijk versoepeld tussen nu en 2028 van een jaarlijkse naar een 2-jaarlijkse keuring. Een aparte keuring voor wie een trekhaak monteert is ook niet meer nodig. En wie een rode kaart krijgt omdat er een groot gebrek is vastgesteld, zal 2 maanden krijgen in plaats van nu 15 dagen om de herstelling te laten doen en opnieuw naar de keuring te gaan.
13: 3 magistraten zullen zelf voor de rechter moeten komen voor de fraude bij een examen om rechter of procureur te worden. 1 van de 3 was advocaat-generaal in Gent. Hij had vragen voor het magistratenexamen vooraf doorgespeeld aan de 2 anderen, de vroegere afdelingsprocureurs van Brugge en Ieper. Zij gaven de examenvragen op hun beurt door aan hun kinderen die deelnamen aan het examen. De 3 zijn intussen ontslagen door justitie, maar ze moeten nu dus ook voor het Hof van Beroep komen voor belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim. Wie nog bedragen onder de 250 euro op een slapende rekening heeft staan, moet die vanavond nog recupereren. Want vanaf morgen is het geld voor de staatskas. Ja, Steven Rombout, wat is dat, dat slapend geld?
0: Slapend geld is geld op rekeningen waarop banken 5 jaar lang geen enkele activiteit zien, bijvoorbeeld geen enkele overschrijving. Als de bank de eigenaar niet kan opsporen, dan gaat het geld naar de overheid. Tot voor kort bleef het geld daar 30 jaar wachten op de eigenaar, maar de regering De Wever heeft beslist om die termijn in te korten tot 5 jaar. En voor bedragen onder de 250 euro geldt er geen verjaringstermijn meer. Wie dus op een ongebruikte rekening minder dan 250 euro heeft staan, is dat geld morgen kwijt. Op myminfin.be kan je nagaan of je slapend geld hebt of niet.
13: Dankjewel, Steven. Vanavond meestal droog en vannacht kans op enkele buien bij minima rond 15 graden. Morgen eerst wolkenvelden en opklaringen. Na de middag wordt het zonniger en halen we tot 22 graden. De rest van de week zon en wolken met af en toe een druppelregen en het blijft zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: En Mirjam is ook weer goedgekeurd voor een nieuw radioseizoen. Zullen we dat dan ook meteen voor 2 jaar doen? Zoals bij de autokeuring nu?
6: Ah ja,
11: ja,
6: ja,
11: ja. Bij deze Mirjam.
6: Voilà. Dankjewel.
11: En waar staan ze?
16: Op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt 3 kwartier bij. Naar Gent is dat 1/2 uur. Naar Antwerpen vertragingen tot 1 kwartier. En dan voor Brussel op de buitenring 3 kwartier vier golven tussen Wezenbeek en Bemmel. Op de binnenring 1/2 uur tussen Grotbijgaarden en Oudergem. Naar Brussel op de E40 tussen Afliegem en Ternat door een ongeval links. Dan naar Nederland op de E314 20 minuten tussen Heverlee en Herent. Verderop ook nog 1 kwartier tussen Zolder en Houthalen. Naar Lummen ook op die E314 1 kwartier. Tussen Genk en Houthalen en dan naar Aken op de E40 bij Luik 3 kwartier door te werken, maar andere vertragingen zijn beperkt.
17: Radio 2 Spits.
18: David van Oortegem.
11: Een zeer goede avond. Ja, Mirjam, heb jij nog slapend geld ook toevallig? Een beetje opletten daarmee.
16: Ik ga toch eens checken, want je weet het maar nooit. Hè?
11: Ja, MyMinFin kan dat dus allemaal. Hè? Wie weet hoe rijk je bent
16: op
11: die slapende rekening. Maar het is dus alles wat onder de 250 euro is, mocht er nog op staan, dat wordt van de status. En dit zijn Earth, Wind & Fire. Morgen, september

0: daarnet nog één nieuwe regel vergeten door Peggy. Maar vanaf morgen is de helm ook verplicht op elektrische steps die meer dan 20 km per uur kunnen. Deelsteps vallen daar niet onder omdat die begrensd zijn tot 20 km per uur. Nou, Vias vindt dat jammer, hoorde ik vandaag, want daar kan je ook hard mee vallen met die deelsteps. Dus sowieso wel voorzichtig zijn. Als je ook weer start morgen, misschien van en naar school. Nou, september is voor veel ouders toch een financiële uitdaging. We hoorden het daar net ook al in deze uitzending. Door alle schoolrekeningen, facturen van hobby's ook vaak en ongeziene kosten die erbij komen. Extra sportschoenen voor de turnles bijvoorbeeld. Maar de rekening loopt al snel op als je een paar kinderen hebt. Je hebt dan wel goedkopere turnpantoffels, maar zijn die dan wel even goed voor de kindervoeten? Ik vraag het even aan Charlotte de Jonker. Goedemiddag, Charlotte.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent podoloog. Ja, die witte turnpantoffels die je vaak voor 6 euro of zo kunt kopen, is dat een goed idee of niet?
1: Dat is eigenlijk niet zo'n goed idee voor de voeten. Omdat dat eigenlijk onvoldoende stabiliteit geeft en dat dat vaak ook met een rekkersluiting is. Dus waardoor dat die voet eigenlijk alle kanten uitgaat, behalve de goede richting, laten we zeggen. Ja. En dat heeft natuurlijk een negatieve impact op de groei ook van de voeten.
0: Ja, en is dat niet pijnlijk ook voor kinderen?
1: Wel, vaak hebben kinderen eigenlijk weinig klachten. Die komen pas als gooischijven gesloten zijn, dus na de leeftijd van 14 jaar en half. Waardoor dat soms moeilijk is om het inderdaad op te pikken voor die leeftijd. Dus het is soms beter te voorkomen dan dat je achteraf met problemen komt te zitten.
0: Dus je merkt de schadelijke gevolgen. Je merkt die schadelijke gevolgen pas later, op latere leeftijd.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Natuurlijk, begrijpelijk wel, ze zijn goedkoop. En ja, die kindervoeten die groeien natuurlijk elk jaar. Je moet eigenlijk elk jaar nieuwe schoenen kopen. Dus die goedkopere turnpantoffels zijn wel een gemakkelijke keuze dan, denk ik.
1: Ja, maar op zich, als je voldoende lengtetoeslag voorziet, kan je eigenlijk echt wel een goed jaar, een jaar en een half, met een goede schoen doen. Maar die turnpantoffels, doordat dat een rekker heeft, kopen ouders dat vaak ook te klein.
0: Ja.
1: Waardoor dat eigenlijk anders niet aan die voeten blijft hangen. Dus met een vetersluiting of een velcro kan je eigenlijk veel beter de voet ook aanspannen. Je gaat ook veel minder risico's hebben hogerop naar knie, heup, rug, nekproblemen. Gewoon vanuit de voeten uit.
0: Ja.
1: Dus het is toch belangrijk van je kind te beschermen.
0: Absoluut, ja dat wil ik.
1: Voor de toekomst.
0: Ja. Zouden ze dan eigenlijk niet beter op hun blote voeten sporten? Want soms hoor ik dat ook wel eens, dat je hebt zo lopers die zo van die, hoe noemen ze dat wel, die barefeet schoenen hebben.
1: Mm-hmm. Well, het is op zich zeker niet slecht om bij kleine kinderen zoveel mogelijk blootvoets te lopen, om die kleine voetspieren eigenlijk te trainen. En ook eigenlijk meer naar proprioceptie, het gevoel van de ondergrond ten opzichte van de voet. Maar natuurlijk, ja, als kinderen verwacht worden te lopen op bijvoorbeeld een betonnen vloer, en dat geen sportvloer is met weringen of zo, ja, dan is dat niet zo'n goed idee. Mm. Want dan is die impact ook te groot voor het lichaam. Dus ja, het is een beetje de blus met de buil. Maar inderdaad, ja, beter geen schoenen dan slechte schoenen, denk ik dan.
0: Ja. Of misschien beter een goedkoop, stabiele basketbalschoen kopen. Of wat zou je, je aanraden?
1: Er zijn zeker modellen die beschikbaar zijn. Het is ook niet omdat een schoen duur of goedkoop is, dat hij daarom beter is. Mm. Dus het gaat eigenlijk echt wel over eigenschappen van een goede schoen, waar dat je moet op letten. En dus dat kan je echt wel vinden, zelfs in een Decathlon, die echt wel vooruitgang geboekt heeft, ook in hun basislijnen, die dan op zich ook echt wel niet zo duur zijn. Dus niet altijd blind staren op de prijs ook van een sportschoen.
0: En die goedkopere pantoffels uitrekken gewoon. Toch?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Eigenlijk wel. Laat dat de conclusie zijn. Dankjewel, Charlotte Jonker van Podologie Praktijk. Podometrics, dankjewel hoor. Radio 2. Elke dag. Telt voor 2.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Na de tv-show van zaterdagavond was Joris nog op zoek naar een broodje. Hij had nog een hongertje. Ik heb hem nog één kunnen geven uit onze koelkast waar de crewbroodjes lagen. Ik was toch blij dat hij met iets naar huis kon gaan na VRT Zomerhit. Radio 2 Spits. En Martien uit Zandhoven is net nog eens gaan kijken of ze geen slapende rekening heeft. Maar het systeem liep vast, stuurt ze hier. Ja, iedereen is gaan kijken naar jullie bericht, denkt ze. Dat zou best eens kunnen. Blijven proberen.

0: Wat je toch allemaal niet kan vinden in een tweedehandswinkel. Die Raspberry Beret kwam daar ook vandaan. Misschien ook wel het schoolgrief van je kinderen, waarom niet, kan helpen om die dure septembermaand door te komen. Heb je trouwens een suggestie voor een goede back-to-school plaat? Ik heb nog een gaatje in onze playlist vanavond. Dat kan daarin.
1: Bart Herman viert 50 jaar muziek.
2: Je liet alle lichten aan.
1: Een uniek jubileumconcert op zaterdag 17 oktober in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
2: Ik ga tot aan jou.
1: Meer info op ikwilenticket.be.
2: Als ik niet vuren.
1: 50 jaar muziek van Bart Herman.
2: Altijd van je houden.
1: Samen met Radio 2.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
9: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
10: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
11: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
10: En heb je de stekker ingestoken?
11: Nu werkt het. Merci.
10: Graag gedaan.
9: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.

0: Master KJ en Ons Sibo, een Zuid-Afrikaanse. Judas Alema. En niet alleen het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Vanavond ook een nieuw seizoen van Thuis. Misschien nog spannender dan een nieuwe schoolstart. Raf Jansen, goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Ofwel Dieter uit Thuis. Ja, Raf, gaan we nu eindelijk weten wie de serieverkrachter is?
1: Ah, wel, ik mag dat zeggen en ik kan dat zeggen, maar vanavond gaan we eindelijk weten wie de serieverkrachter is.
0: Eindelijk, zeg. Dat is, ja, dat was echt... want er waren er twee opgepakt, toch? Maar dat bleken dan niet de daders te zijn.
1: Ja, Briek en Cody die werden opgepakt, of neer de klopkracht, maar bleken dan niet de dader te zijn, want Christine werd dan neergeslagen toen die twee mannen bij ons zaten in politiekantoren.
0: Ja, juist. En leeft Christine nog?
1: Wel, maar ook dat kan ik zeggen, gaan we deze avond te weten te komen.
0: Gaan we allemaal zien, dat is wel echt wel een belangrijke uitzending.
1: Ja, vaak is... de belangrijkste, want ja,
0: dat zal wel zijn. Maar ja, er komen nog veel afleveringen daarna. Ja. Nog uiteraard, wat mogen we daarvan verwachten? Als je de nieuwe seizoen in één zin zou moeten samenvatten.
1: Oh ja, weet, ik ben politie in Thuis, hè. Dus ik kan zeggen dat we zitten met een gijzeling dit jaar.
0: Okay.
1: Dat we zitten ontploffing dit jaar.
0: Oh, goed, ja.
1: En misschien ook leuk voor de trouwe kijkers, er komt een oud gezicht terug dit jaar.
0: Ah ja, ja. Oké, goed. Dat was wat spannend om te blijven kijken dan ook. Hè. Maar goed, ook nieuw schooljaar voor jou natuurlijk, Raf.
1: Ja.
0: Want je hebt nog twee piepjonge zoontjes, Josse en Jules. Van 4 en 3, geloof ik.
1: Ja.
0: En ze gaan naar de tweede en eerste kleuterklasse. Is daar stress nu? Wat moet er nog allemaal bij jou gebeuren? Dat is een beetje de rode draad hier vanavond in de uitzending.
1: Allo, toevallig waren we juist bezig, mijn vriendin en ik, en de kinderen met de boterhamdozen kiezen welk dat ze gaan meepakken. En de koekjesdozen. En ik ben dus vanmiddag naar de speelgoedwinkel geweest. En dat was precies een rush op boterhammendozen en pennenzakken.
0: Serieus? En wat is zo trending en populair nu in die wereld?
1: Bij ons kinderen is dat zo Paw Patrol of wel dieren. Onze kinderen, onze kleinste, Jules heeft een boterhammendoos. Nee, geen bieren, dieren.
0: Dieren, ik dacht al, zeg alsjeblieft.
1: Ja, onze Jules heeft een boterhammendoos van Duvel. Nee.
0: Van Leffe, van Triple Carmeliet. Ja, van wie? Van welk dier?
1: De Jules heeft een olifant.
0: Een ringbus
1: met een olifant en een boterhamdoos met een olifant.
0: Ja, schattig. Jij hebt waarschijnlijk geen stress, want je bent toch nog directeur geweest, geloof ik, hè? Vroeger ook.
1: Ja, ik ben 5 jaar directie geweest van een school, lagere school en kleuterschool, ja.
0: Dus ja. Bij jou is het persoonlijk wel chill waarschijnlijk. Was dat een leuke job, directeur zijn?
1: Het was een zeer boeiende job. Met heel veel hoogtes, dat je echt topdagen hebt, maar ook vaak moeilijke dagen, want dat is ook een stressvolle job. En wat ik me herinner is wel dat 1 september minstens zo stressgevend, is dat juist?
0: Ja, juist.
1: Is als voor kinderen, denk ik, als directeur of leerkracht.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
1: Altijd zenuwachtig voor 1 september. Voilà.
0: Dus aan alle directeuren die zitten te luisteren, of directrices, of heel het onderwijzend personeel, ook veel succes en een goede nachtrust, dat vooral ook vanavond.
1: Absoluut.
0: En we gaan, voor het zover is, voor we allemaal in bed duiken, kijken naar die seizoenstart van Thuis. Raf Jansens, Dieter, veel succes in ieder geval.
1: Dankjewel.
0: Salut.

0: ook al wel een goede back to school plaat, precies. Ja, en dit lijkt een beetje op een Aziatische hoornaar, maar ik denk dat het radioactiviteit of zo voorstelt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee.
0: Met dit nieuws uit jouw buurt nu.
2: Half zes, goedemiddag. 14 nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sam de Mulder. Het Gentse project Broodoos Nodig van de VZW Enchanté breidt dit schooljaar verder uit naar Wallonië. Broodoos Nodig startte in 2021 als een proefproject in 9 scholen in Gent. Op 5 jaar tijd is de organisatie nu in meer dan 220 scholen in Vlaanderen actief om lege of ongezonde brooddozen aan te pakken. En vanaf dit schooljaar loopt er een proefproject over de taalgrens. Dat zegt coördinator Kim Swingedouw.
3: We merken dat daar toch ook minstens 1 op 4 leerlingen met een niet voedzame brooddoos op de schoolbanken zitten. De piloot gaat door in La Louvière en heeft eigenlijk vooral als doelstelling om het verhaal dat we in Vlaanderen hebben uitgebouwd te testen of dat in Wallonië ook kan werken. Burgers, bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties kunnen enthousiasmeren om samen te zorgen dat elke leerling toegang heeft tot een voedzame maaltijd op de schoolbank.
2: Op de provinciale school Richtpunt in Gent zijn er voor het nieuwe schooljaar 40 inschrijvingen minder tegenover vorig jaar. Dat komt neer op een daling van zo'n 7%. De school kwam in het nieuws omdat er het afgelopen jaar protest was door leerlingen, ouders en enkele organisaties tegen het hoofddoekenverbod. Dat geldt vanaf morgen in alle Oost-Vlaamse provinciale scholen. Oost-Vlaams gedeputeerde voor onderwijs Kurt Moens.
4: Om er tendensen uit te trekken of conclusies uit te trekken dat daar aan te weten is, dat is natuurlijk wel vroeg. Hé. Ik heb een school die 55 leerlingen stijgt. Ook daar is het moeilijk om te zeggen van goed, hoe komt het nu plots dat we zoveel leerlingen bij hebben? Dus ja, dat is niet zo evident om er nu al conclusies uit te trekken. We hebben de leerlingen er echt ook wel goed op voorbereid. Leerlingen die hebben er eigenlijk voldoende uitleg aan gekregen. Ook de manier hoe dat we het aanpakken, waar het lokaal is, waar het hoofddoek kan afgenomen worden.
2: Brandweerzone Antwerpen heeft een nieuwe en moderne reddingsboot in gebruik genomen, die wanneer nodig ook interventies kan doen op Oost-Vlaams gebied. Schelde 112, zo heet de nieuwe boot, is de snelste van de Antwerpse brandweer met een topsnelheid van 90 km per uur. Lucas Holsters van de Antwerpse brandweer.
5: Ik denk dat onze belangrijkste partner uit Oost-Vlaanderen dat Zone Waasland is, hulpverleningszone Waasland. Deze Scheldeboot die ligt dus vast op het water. In het midden van de Schelde is eigenlijk de grens tussen Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Dus afhankelijk van een incident is, wordt de ene dan wel de andere brandweerzone verwittigd. Maar wij zijn uiteraard altijd klaar om bijstand te verlenen of wij worden rechtstreeks opgeroepen. Daar is ook een speciaal nood- en interventieplan voor, waarbij dat wij elkaar altijd ondersteunen op de Schelde.
2: Omdat de boot nu permanent op de Schelde ligt, levert dat ook tijd. Winst op. Vanavond en vannacht droger met brede opklaringen. Toch ook kans op enkele buien. Minima rond 15 graden. Morgen eerst grijs, maar vrij snel wolkenvelden en breder wordende opklaringen. Meer nieuws in de 14 Nieuws-app.
6: En 195 kilometer file.
7: Te vinden op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt 40 minuten bij. Naar Gent is dat een half uur. R2 de ring richting Stabroek ook 20 minuten tussen Waaslandhaven-Noord en de Thijsmanstunnel. Komt door een defecte vrachtwagen rechts. Naar Antwerpen vertragingen van 10 tot 15 minuten. Voor Brussel op de buitenring 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Ook op de binnenring 3 kwartier tussen Grotbijgaarde en Oudergem. Naar Brussel op de E411 20 minuten tussen Overijse en Jezuseik. Komt daardoor een ongeval. Naar Lummen op de E314 een kwartier tussen Heverlee en Herent. En dan naar Aken op de E40 bij Luik. Bijna 1 uur door werken en andere vertragingen zijn beperkt.
6: Ga van
8: wegenwerken
6: naar
8: rustig wat werken
6: met de trein.
9: Radio 2. Radio 2 Spits.
10: David van Ottegem.
0: Oh, en dit ga je zo goed vinden.
9: WRT Radio 2.
0: Dat is toch een van mijn favoriete nummers. You Can Go Your Own Way. Van Fleetwood.

0: Dit is niet echt een back-to-school plaat, denk ik. You can go your own way. Ik denk niet dat je daarmee wegkomt in de klas. Meestal moet je toch gewoon luisteren naar wat er gezegd wordt en je gedragen. Een beetje discipline mag ook wel in de klas.
1: Ja, maar toch, je moet toch ook je eigen weg zoeken in het leven. Hè?
0: Dat, ja, zo kan je het eigenlijk wel verkopen als back-to-school plaat, dat is waar. Heb jij nog een suggestie voor een back-to-school plaat? Een lied waar je goede schoolherinneringen aan hebt. Laat het mij weten, want we hebben nog een gaatje in onze playlist. Ik kan het als laatste plaat van deze uitzending draaien om helemaal goed voorbereid te zijn voor dat nieuwe schooljaar dat morgen start. Mirjam, blijf jij ook nog even voor je weet wel?
2: Omdat je het zo lief vraagt.
0: Hè? Voilà.
3: Win-win is terug.
4: Dus haast je en kijk, want op is op.
3: Kies voor Win-win Basic Premium. Of Premium Plus.
4: Experts raden aan minstens één keer per week te luisteren of te kijken.
3: Nu drie voor de prijs van één. Radio, TV en VRT Max.
4: Duizenden andere oorlogen.
5: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
4: Pas op, straks is het te laat.
5: Win-win zoekt het uit. Elke weekdag op VRT 1 en op Radio 2.
6: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
8: Het effect voel je direct.
7: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
10: Goh, waar liggen die brooddozen nu weer?
11: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
12: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
9: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf 19.990 euro. Ontdek meer op volkswagen.be.
13: Volkswagen.
14: Wat eten we vandaag?
13: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
14: Onmisbaar in de keuken.
13: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
14: Gratis en voor niks.
15: Radio 2.
16: Radio 2.

0: De vraag van vanavond is natuurlijk ook... Is Raad het Nieuws aan de hand van de reactie er nog altijd in het nieuwe radioseizoen? Wel, ik heb goed nieuws, Mirjam, want je trekt grote ogen.
1: Ja.
0: Maar je bent er speciaal voor gebleven. Ja. Natuurlijk wel, dus ja hoor. Maar ik heb wel een nieuwe Raad het Nieuws ringtone. Ja. Ja, want het nieuwe radioseizoen heeft toch een nieuwe tune nodig. En dan denk je van, ah, is dat de ringtone? Ah nee, want daarvoor moet er eerst gebeld worden.
1: Oké. Okay.
0: Dus je zal de ringtone pas horen als de telefoon overgaat natuurlijk. Het telefoonnummer is hetzelfde gebleven. 078 35 32 34. Maar wie krijgen we aan de telefoon om als eerste dit razend populaire radiospel, dat er dit jaar dus opnieuw bij is, te spelen? Spannend. Spannend. Ah. ik denk dat dat hem is. Goedenavond, met wie? Ah nee, die is verdwenen. Oh, dan wachten we op nog een... hopelijk een nieuwe... Ah ja, gelukkig. Hallo, met wie? Goedenavond.
2: Goedenavond, David. Gerda uit Medelbeke.
0: Dag Gerda, je bent de eerste van het nieuwe radioseizoenjaar.
2: Ja, dat is duidelijk.
0: Tof, hè?
2: Ja. Ja, dat is tof.
0: Ah, hoe is jouw zomer geweest, Gerda?
2: Heel goed, heel goed.
0: Ja. Oké, meer moeten we daar niet van weten eigenlijk. Dat is goed hoor, Gerda. Je wil natuurlijk meteen meespelen. Twee reacties uit de social media geplukt. En het was weer de moeite. En de reacties op dit moment, ja, dat was een lawine, zou ik maar zeggen. Het is echt superveel. Ja, op Facebook had ik allemaal meer dan 500 reacties op dit nieuwsbericht. De vraag is alleen, welk nieuwsbericht is het geweest vandaag?
2: Oké.
0: Hier komt de eerste reactie van Ninja de Vlo. En Ninja zegt, het is en blijft een arrogante zak. Allee, wie is de eerste waar je aan denkt? Mirjam, waar denk je?
2: Dina van de ambassade van Amerika.
0: Dat meen je niet.
1: Oh, leuk.
0: Ja, je zit er knal op, maar, ik heb wel een naam ook nodig. Sorry, ik ga streng zijn.
2: Van, ja, maar ik ken zijn naam niet.
0: Ja, ik moet wel weten, want ik heb een titel nodig. Caroline de Keuning die zegt, ik dacht altijd dat een ambassadeur diplomatisch moest zijn, maar zo'n ongelikte beer, smijt hem terug in Amerika. Ja, maar hoe heet die, die Amerikaanse ambassadeur? Daar gaat het inderdaad over. I just love Bill. He's so funny, zegt Annette de Vos. Allee, de eerste naam hebben we al.
1: White?
0: Bill White, voilà. Ja, goed zo. Het punt gaat naar Mirjam. Proficiat.
2: Ja, proficiat. Tof, tof, tof, tof, tof.
0: Ja, nee. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost heeft de VS-ambassadeur Bill White op het matje geroepen. Dat is het nieuws van vandaag. Moest zich verantwoorden.
2: Java van den Broeke.
1: Ja.
0: Java van den Broeke, inderdaad. Bill White heeft iets... Bill White heeft hem een keer een avond bezig gehouden met wat foto's te monteren van Frank van den Broeke. Heeft het gezicht van onze minister van Volksgezondheid op een sigaar gekleefd en op een fles korte drank. En daarop stond de tekst, schaadt iedere vorm van levensvreugde. Ja, en daarboven schreef hij, who's the biggest loser in Belgium, schreef hij er ook nog bij. Ja. Verwijzing naar de discussie over de gezondheidswaarschuwing, nieuwe gezondheidswaarschuwing voor alcohol. En Prévost heeft hem nu gezegd dat hij moest stoppen met de Belgische politici te viseren. En Bill heeft gezegd dat hij zal blijven posten wat hij denkt.
1: Oh.
0: Ja, het was ook op zijn persoonlijke account. Maar ja, vrije meningsuiting, hè. Ja, toch.
1: Ja.
0: Dat geldt voor iedereen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Bill maar. Twee keer om een keer moeten doen, hè.
0: Je gaat nog een keer moeten proberen. Het was al een tweede keer dat hij op het matje werd geroepen. Hij zal dat matje goed beginnen kennen, denk ik, bij Prévost. Gerda, bedankt om mee te spelen.
2: Ja, goedenavond.

0: heerlijk nummer ook van Maggie Reilly en Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Ja, het begint allemaal weer op tv ook. Mijn goede voornemen is om meer te kijken dit seizoen onder het motto The Sun Always Shines on TV. Maar er is zoveel. Ja, ik ga tijd tekort komen. Echt waar, het nieuwe thuisseizoen begint vanavond, dus dat hoorden we daarnet al van Dieter. Maar Arnold Houben start ook met een gloednieuwe wandeltocht op VRT1. Aan de woeste Atlantische kust deze keer zat deze voormiddag ook bij Anne en Daan, waarin hij toegaf dat hij ook wel eens verloren loopt. Ja, we geraken allemaal wel eens van het paadje af. Kan gebeuren. Ook wel een interessante documentaire op VRT Canvas vanavond over die spectaculaire kunstroof in het Louvre vorig jaar. Weet je nog wel? Een commando pleegde op 3 minuten en 19 seconden tijd een van de geruchtmakendste kunstroven ooit. Midden op de dag. En op Play gaat Bokkie de Rapper weer naar school, tweede aflevering vanavond, met een spreekbeurt Frans. En het gaat ook over erbij horen. Niet altijd even van zijn spreekt op school. En Blind Getrouwd start ook opnieuw. Blijkbaar verwachten de deelnemers van de mannen dat ze niet te klein zijn en niet te kaal. En van de vrouwen verwachten ze soms een D-cup. Dat zeggen de twee experten die de kandidaten hebben geselecteerd vandaag in een artikel, las ik. Maar ik wil ook wel zeker kijken naar The Legend of Zorro. Ja, op VTM3 vanavond. Ik wou als kind vroeger altijd verkleed zijn als Zorro, vandaar. Ja. En deze zomer had ik weer even dat gevoel met die eclipsbril. Oh ja, kan ik me weer even Zorro voelen. Enfin, maar we zijn toegekomen aan het laatste plaatje van de dag. En ik wou een back-to-school plaat. Heel veel reactie binnengekomen, dankjewel daarvoor. Els uit Bonheide, die wou bijvoorbeeld September van Clouseau nog eens horen. Dat lijkt me wel heel toepasselijk, inderdaad. Maar we hebben September van Earth, Wind & Fire al gedraaid. Martina uit Kortenberg, die suggereerde Wiltura met Het is vandaag je eerste schooldag. Of misschien is het beter om dat morgen te draaien, dat denk ik ook, Martina. Carina uit Leopoldsburg, die wil Alice Cooper graag horen met School is Out. Maar ja, dat is nu ook niet de juiste dag daarvoor, denk ik. We Don't Need Education van Pink Floyd, inderdaad, ook een goeie nummer. Danielle uit Putten, dankjewel. Katrien, die wou Turn Off the Friendly Card van de Alan Parsons Project. Er werd veel kaart gespeeld tijdens de pauzes of de vrije uren in haar een tijd, zegt ze. Dat zou wel eens tof zijn. Another Brick in the Wall, inderdaad, ook een goed nummer. Maar Jan de Paap, goeie avond.
1: Ja, goedenavond.
0: Jouw tip, ik ga jouw suggestie draaien, Jan. Je mag zeggen wie het is en waarom.
1: Abba, When I Kiss the Teacher. Ja, eigenlijk school, dat staat zo wat synoniem met in de pas lopen. En ik vond als grote ABBA-fan het wel eens kunnen, of moet kunnen, om eens even stout te zijn. Niet dat ik de kinderen op ideeën wil brengen, maar ja, ik vond het gewoon eens leuk.
0: Wel, ja. ABBA is altijd goed, zeg ik vaak. En When I Kiss the Teacher is heel toepasselijk. Dankjewel voor je suggestie, Jan. We gaan er naar luisteren.
1: Hartelijk dank.
0: Laatste liedje voor vanavond. Dag, Jan.

En inderdaad, juf Helena was ook nog een goeie geweest. Dankjewel, Anita, om nog even een berichtje te sturen. Veel succes dus morgen voor de eerste schooldag aan alle leerlingen en leerkrachten en directieleden en administratief personeel. En veel succes ook aan DJ Kimst.

0: dag telt voor twee. Schat, ik wil een elektrische wagen.
1: Zeg, voor een fractie van die prijs hebben we een nieuwe badkamer van Dagmar Buyssen.
0: Ja, dat is waar.
1: Waar we 20 jaar van genieten.
0: Ja, en die moeten we niet opladen.
1: Inderdaad, wij laden ervan op.
0: Oh.
2: Dagmar Buyssen, badkamerinnovaties.
3: Dat is genieten zonder zorgen.
4: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
5: Een goeie dag samen, kan ik helpen?
6: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
5: Oké.
7: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
5: Ah, wel, goed nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
6: Indrukwekkend.
7: Ah, wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
6: Ja, mogen we die kopen?
2: Zelfbouwmarkt. Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
8: Auto wassen? Check. De kelder opruimen? Check. De kasten uitmesten? Check. Heb je echt niets beters te doen op een zondag? Denk aan Naam. Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open. Boutiques, concept stores, lekker slenteren en een culinaire pauze. Beleef een heerlijke zondag in Namen. Namur, la vie de belle.
9: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
10: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
11: Er zit nog zand in de kleren en tussen de tenen, maar oh la la, het is weer van onder de toren in Brussel te doen. En uiteraard alleen maar muziek van bij ons.

0: is 6 uur. Een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De zomer was recordwarm, dat bevestigen nu ook de cijfers. En 3 magistraten moeten zelf voor de rechter verschijnen wegens examenfraude. Het weer van de voorbije zomermaanden heeft op verschillende vlakken records gebroken. Het KMI is nog de laatste gegevens voor augustus aan het verzamelen, maar het is nu al duidelijk dat de temperatuur uitzonderlijk was. Dat zegt weerman Bram Verbrugge.
1: Het was de warmste ooit, met een gemiddelde temperatuur die uitkomt rond de 20,3 graden. En dat is maar eens een halve graad warmer dan het vorige record uit 2018. We hadden ook 3 nationale hittegolven, 7 dagrecords, 7 nachtrecords en we telden maar liefst 8 tropische nachten. Dat zijn nachten met een minimumtemperatuur boven de 20 graden. En ook dat is een absoluut record.
0: Ook het record van het aantal uren zonneschijn zal wellicht verbroken worden. En het was ook uitzonderlijk droog. Morgen veranderen de regels voor de autokeuring in Vlaanderen. Een keuringsbewijs voor personenwagens zal dan 2 jaar geldig zijn, nu is dat 1 jaar. Een aparte keuring voor wie een trekhaak heeft, is ook niet meer nodig. En wie een rode kaart krijgt, omdat er een groot gebrek is vastgesteld, zal 2 maanden krijgen om de herstelling te laten doen en opnieuw naar de keuring te gaan. Tot nu toe was dat 15 dagen. 3 magistraten zullen zelf voor de rechter moeten komen voor de fraude bij het examen om rechter of procureur te worden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Philip Heijmans, het gaat om 3 hoge magistraten.
2: Ja, 1 van de 3 was advocaat-generaal in Gent. Dat is 1 van de hoogste magistraten van Oost- en West-Vlaanderen. En hij zat ook in de organisatie van dat examen. En hij had de vragen vooraf doorgespeeld aan de 2 anderen. De ene was de baas van de afdeling van het parket in Brugge, de andere van de afdeling in Ieper. En zij hebben de vragen dan weer doorgespeeld aan hun kinderen die aan het examen zouden deelnemen. Die 3 magistraten zijn intussen ontslagen door justitie, net als enkele anderen. Maar er is ook een gerechtelijk onderzoek gestart en daaruit blijken nu voldoende de aanwijzingen dat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan belangenvermenging en aan schending van het beroepsgeheim. En daarvoor zullen ze nu voor het Hof van Beroep moeten komen, wat toch heel uitzonderlijk is.
0: Dankjewel, Filip. Wie nog bedragen onder de 250 euro op slapende rekeningen heeft staan, moet die vanavond nog recupereren. Vanaf morgen is het geld voor de staatskas. Steve Rombout met meer uitleg.
3: Slapend geld is geld op rekeningen waarop banken 5 jaar lang geen enkele activiteit zien, bijvoorbeeld geen enkele overschrijving. Als de bank de eigenaar niet kan opsporen, dan gaat het geld naar de overheid. Tot voor kort bleef het geld daar 30 jaar wachten op de eigenaar, maar de regering De Wever heeft beslist om die termijn in te korten tot 5 jaar... En voor bedragen onder de 250 euro geldt er geen verjaringstermijn meer. Wie dus op een ongebruikte rekening minder dan 250 euro heeft staan, is dat geld morgen kwijt. Op myminfin.be kan je nagaan of je slapend geld hebt of niet.
0: In Noorwegen mag Marius Borg Hoiby de begrafenis bijwonen van koning Harald, zijn stiefgrootvader. De veroordeelde zoon van de nieuwe Noorse koningin, Mette Marit, die met een enkelband thuis zit, heeft daarvoor de toelating gekregen van de politie. Vanmiddag kon Marius ook de kist van de overleden koning begeleiden naar de kapel in het paleis, samen met de kinderen en kleinkinderen van Harald. Morgen kan het publiek afscheid nemen van de 89-jarige vorst die vorige week overleed. En Lionel Messi stopt bij de nationale voetbalploeg van Argentinië. Dat heeft hij zelf aangekondigd op Instagram. Het was een beslissing die pijn deed en nog steeds pijn doet, maar ik voel dat het tijd is, schrijft hij. Messi is nu 39, hij begon bij de nationale ploeg in 2005 en was ook jarenlang aanvoerder. Vanavond meestal droog, vannacht kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen eerst wolken en opklaringen, na de middag wordt het zonniger en halen we tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Peggy. 4 over 6, goedenavond. 166 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten extra tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Stabroek 40 minuten aanschuiven tussen de Beveren en de Thijsman. Door een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Naar Antwerpen vertragingen tot 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring ook een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Groenendaal. Naar Aken op de E40 bij Luik een half uur door werken en andere vertragingen zijn beperkt.
5: Radio 2, oh la la. alles over muziek van bij ons.
4: Kim de Brie. Het is weer voorbij, die mooie en bloedhete zomer van Oya Lele. Nu weer voluit de beste muziek van bij ons hier bij Olala. De gevestigde waarde en oor voor nieuw talent. We maken kennis met Loud straks. Nee.

0: Zijn man is vandaag jarig. Dus daar zal wel wat gefeest worden dan. Gustav, because of you.
1: Radio 2 Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: En ook hier instant feest, want je kan deze week elke dag een duo-ticket winnen voor het concert van Adamo. Op 1 november wordt hij 82 jaar, maar Salvatore denkt nog lang niet aan stoppen, wel in tegendeel. Na een reeks uitverkochte theaterconcerten in Vlaanderen de voorbije jaren hunkert en het publiek en de wereldster zelf naar meer. Dus volgende week zaterdag, 12 september, speelt hij zijn gloednieuwe tour Sema in Antwerpen in de Koningin Elisabethzaal. En jij kan daar dus gratis bij zijn door onze Olala-lijst aan te vullen. Ik geef jou 3 suggesties en jij voegt jouw favoriet daaraan toe. Dus een extra nummer van Adamo dat erbij komt. En straks moet je er ook een uitzwieren als je gebeld wordt, maar dat zijn dus zorgen voor later. Ik geef je alvast

0: chanson. Maar ook deze.
1: Met tombe la neige.
0: Dat is zeker dan.
1: Impassible manège.
0: Laat de sneeuw al maar beginnen dwarrelen.

Dus een meer centrum, samen met Axel Red. Entre toi et moi. Maar nu is het dus aan jou. Welk nummer van Adamo moet hier zeker aan toegevoegd worden? Je stuurt jouw bericht nu door via Radio 2 op VRT Max. VRT Radio 2. En nee, hij is niet de winnaar geworden, maar absoluut een trotse finalist van VRT Zomerhit. Deze Bassera. Morning.

0: Vaya con Dios. En la nena. En nu kennis maken met Loud.
1: Oh la la.
2: Oh la la.
0: Loud, dat is de weldoordachte artiestenaam van Laura Duimelink. Dag Laura.
3: Hallo.
0: Betere knip- en plakwerk gedaan?
3: Ja, klopt. Ik vind het grappig dat je dat door hebt dat het vandaar komt, want niemand beseft dat zo.
0: De eerste drie letters van je voornaam ja. En daar de eerste letter ja. Van je familienaam tegengeplakt. Straks ja. Natuurlijk alles over jouw muzikale plannen en dromen, maar wie ben jij? Wie is Loud? Stel jezelf eens even voor.
3: Ik ben dus Laura Duimelink. Ik ben 25 jaar. Ik ben een beetje van overal en nergens, maar ik woon momenteel in Beveren. En ik maak al sinds kind af aan graag entertainment. Dus ik maak al muziek sinds dat ik kan praten, als ik het zo kan zeggen. Ik hou echt heel veel van fashion en ik ben mega creatief. Maar ook wel een beetje gek.
0: Een beetje gek. Gek zijn is gezond, zeggen we dan.
3: Ja, dat is
0: daar echt houden we van, als er een hoek af is.
3: Daar worden we gelukkig van, hè?
0: Zeker, zonder twijfel. Je houdt van fashion, zeg je. Instagram vertelt veel deze dagen. Daar staat het ook op. Shopaholic. Hoe ver ga je?

0: tassen. Ook helemaal in het bond, maar fake bond.
1: Oké, maak het maar niet te bond.
2: Heel veel.
1: Ja, want dan gaat het de verkeerde kant op. Mensen kijken mee via VRT Max nu om te zien hoe jij hier in onze Radio 2-studio zit. Want dat is prachtig. Dat is ook met das, een wit hemdje eronder, vestje erover. Check dat even via het beeld op VRT Max. En normaal gezien mag Jennifer Lopez hier niet binnenkomen. Want Jennifer Lopez is niet van bij ons natuurlijk. Maar voor één keer doen we dat wel. Ah ja, let's get loud, maar dan met AU vanavond. Heel graag zelfs. Ze weten nu al een beetje wie je bent. En straks graag alle details over die Mr. Mister. Dat is jouw nieuwste single.
3: De zomer van Radio 2 was fantastisch.
4: 2 maanden aan zee met veel zomerse muziek, plezier, sport, optredens en een knalshow van VRT Zomerhit met 1 grote winnaar.
5: De zomer van Ooyen en Leeuwen, Cabri!
6: Ja, het is echt bizar. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh, dankjewel allemaal!
7: De zomer van Ooyen en Leeuwen.
4: Bedankt om te stemmen, te luisteren en een hele vakantie met ons mee te beleven.
6: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
6: Amai.
8: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
4: Radio 2.

0: Eind dit jaar begint hij dan toch eindelijk aan die afscheidstournee zoals hij het zelf graag gewild had. Heel straf na dat toch wel pittige gevecht tegen de kanker. Moedige man, die Johan Verminnen. En de lange babbel met hem kan je nog altijd beluisteren op VRT Max. Radio 2 in gesprek met Johan Verminnen. Dan zeg ik het zelf, het is een aanrader.
1: Radio 2.
2: Oh-la-la.
1: Oh-la-la.
0: Ja, en daar zijn de fans dan via Radio 2 op VRT Max. Thalia Segers uit Lokeren zegt: ik kan niet wachten tot Laura er is. Mister, mister op de radio. En ook Janne Meulenbroek uit Genk zegt: oh my god, loud in de studio. Fijn, hè?
3: Ja, heel fijn.
0: Laura Duimelink, loud artiestennaam. Vooral in Wallonië scoor jij goed, hè?
3: Ja, klopt.
0: Hoe komt dat?
3: Ik heb een nummer samen met Thomas Hamilton. En ja, dat nummer heeft dat daar heel goed gedaan. Dus dat is een beetje ontploft.
0: Thomas Hamilton, dat is een beetje de Reggie van Brussel. En dat klinkt zo, dat nummer.

0: Thomas Hamilton, de DJ, heeft jou dus gekozen als zangeres. En dat scoort echt goed, hè?
1: Ja, heel fijn, heel fijn.
0: Op 12 op dit moment in de Waalse Playwright hitlijst. En dan is er nog die andere DJ, Nina Black. Daarmee heb je ook gepiekt in de hitlijsten.
1: Ja, ja.
0: I don't know.

0: Allebei een beetje dance, maar toch verschillend, hè, van stijl.
1: Ja, ik voeg altijd zo'n mini beetje pop toe of zo op een of andere manier. Dus ik vind dat wel leuk. Ik vind dance ook wel heel leuk. Maar ik wil mij nu echt wel voor mijn eigen project echt heel hard focussen op pop.
0: Pop en het helemaal alleen doen.
1: Ja.
0: Vlaanderen veroveren.
1: Ja, dat wil ik proberen. Hè.
0: Hoe ga je dat doen? Wat is het plan?
1: Ik heb al een tal van nummers geschreven voor dit jaar. En ik ga om de 2 maanden releasen nu. Ik heb er afgelopen vrijdag ook 1 uitgebracht. Omdat ik echt met mijn band wil proberen om ja, echt een hele nieuwe set in elkaar te steken. Om het mega, mega loud te maken. En ja, ik ga dat proberen gewoon op mijn eigen manier, op mijn eigen gekke manier. Dus het is zo wat pop mijn hoekje af. En er komt soms ook wel wat R&B bij kijken.
0: Ben je klaar voor het succes?
1: Dat weet ik niet. Ik vind dat wat eng soms.
0: Om herkend en aangeklampt te worden in Vlaanderen.
1: Dat is zo een dubbel gevoel of zo. Ik vind dat ergens zo woe, maar aan de andere kant denk ik...
0: Mr. Mister, dat is de titel van jouw nieuwste single. Wie
1: ja.
0: is die Mr. Mister?
1: Goh, dat is eigenlijk een metafoor naar mijn gedachten en mijn herinneringen. Dus ik heb dat een beetje gemikt op een persoon. Maar het is eerder geschreven als in... Ik kan mijn herinneringen niet meer bereiken. Dat is ontoereikend om nog terug te gaan naar die tijd. Dus het gaat eerder over echt mijn hoofd dan een persoon. Misschien is het raar verwoord, maar...
0: Maar is het ook iets van... Is het autobiografisch?
1: Ja, een beetje wel.
0: En ik... Als ik het lied hoor, heb ik zoiets van... Het gaat over... Manneke, niet met mijn voeten spelen.
1: Ja, ja, het gaat over verschillende mensen en verschillende herinneringen die ik heb meegemaakt. Over van... Ik doe mijn ding en ik weet gerust wat ik doe. Zo dat. Maar toch gaat het over mijn herinneringen.
0: Ontmoetingen. Die
1: ja,
0: kunnen
1: nazinderen. Ja, ja.
0: En muziek kan dat misschien nog wel meer. Zo klinkt die Mr. Mister van Louds.

0: spelletjes zijn tof, maar met je voeten laten spelen is dat niet. Luid, Laura Duimelink. Je houdt niet van liefdesliedjes.
1: Nee, eigenlijk niet. Ik vind dat zo. Ik vind de metaforische liefdesliedjes leuk. Dus ik heb dit wel echt gericht naar iemand, maar het gaat echt over mijn herinneringen.
0: En de fans die zijn laaiend enthousiast. Go Laura, zalig. Veel groeten bij deze van Eloïse uit Kortesum.
1: Ah, schattig.
0: Bijna 6:30, 102 kilometer file op dit moment op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur extra tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten bumperen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Staanbroek. Een half uur aanschuiven tussen de Beveren en de Thijsmanstunnel door een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en op de binnenring ook 20 minuten tussen Zaventem en Groenendaal. Naar Aken op de E40 bij Luik een half uur doorwerken en andere vertragingen zijn beperkt.
2: Je luistert naar Radio.

0: Antoon, hè? Hebben we leren kennen aan zee deze zomer in Blankenbergen. Ik onthoud vooral dat hij de tiramisu die mijn mama gemaakt had, eigenlijk voor DJ David maar heel lekker vond. Hij had nog nooit tiramisu met banaan gegeten, Antoon. En dat viel dus in de smaak. Luid, Laura Demmelink, heb jij een favoriete dessert?
1: Goh, ik ben zo aan specialeke, want ik eet eigenlijk heel gezond. Maar ik kan er soms ook wel naast lagen. Maar ik heb zo een gezond dessertje. Zo een dadel gevuld met amandelboter. Allee, amandelpasta. En dan pure chocolade erover. Dat is keigoed.
0: Nog nooit geprobeerd.
1: Het is echt de max.
0: Het proberen waard. Ja, dadelijk Milo in je radio.
2: Je opwinden in de file.
3: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
2: Of een nieuw lief swipen op de trein.
3: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
2: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
4: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
5: Ah, hoor ik mijn naam?
4: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
5: Ik bouw slim op.
4: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
5: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Beestig toch?
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Het is uw linkeroor hier, hè.
9: En uw rechteroor.
8: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent, eigenlijk.
9: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
8: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
9: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
8: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
9: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
8: Ja, ja. Het kan anders.
10: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
11: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Radio 2.

0: Zo klinkt luid Laura Duimelink, singer-songwriter van bij ons, die klaar is om Vlaanderen te veroveren, jongens. Evelien Mertens uit Antwerpen zegt luid is echt heel goed bezig en ze heeft weer een keileuke outfit aan.
1: Dank je, dank je.
0: Evelien kijkt dus mee via Radio 2 op 14 Max, dat is altijd fijn. Talia uit Lokeren zegt ook eindelijk op de radio, verdient ze zo hard. En Caroline Meus uit Beveren, zalig luid op Radio 2. Dat is toch echt wel al een goed kliksken, hè?
1: Ja,
0: die hard fans.
1: Heel tof.
0: Mensen kunnen jou kennen uit The Voice.
1: Ja, klopt.
0: 5 jaar geleden ondertussen, hoe was dat avontuur voor jou?
1: Dat was eigenlijk voor mij echt het begin van alles. Ik zong altijd al, maar ik schreef nog niet. Ik freestylde wel hier en daar, maar ik kon dat echt niet eigenlijk. En ik durf ook niet zingen voor mensen, dus ik geloofde niet dat ik kon zingen. Dus dat was echt de start van alles. Ja.
0: En kijk, ondertussen zit je hier. Jij hebt wel intussen tijd nog toegelegd op het schrijven voor anderen, hè? Internationaal.
1: Ja, klopt. Ik heb enorm veel samenwerkingen gehad al. In de UK al, in Spanje al. Echt al op heel veel plekken. In alle soorten genres. Dus dat is super fijn om dat te mogen doen.
0: Maar ook vooral dance en pop?
1: Vooral dance en pop, maar zelfs techno en house. Ja.
0: En hoe is dat? Hoe is dat als anderen internationaal scoren met jouw werk?
1: Dat is heel leuk, dat is heel impressionant, maar je voelt dat niet echt of zo. Omdat je bent niet zelf de artiest en dan is dat zo wat, je bent zo wat een side van het nummer. Dus dat vind ik, ik heb daar nooit echt zo de ervaring gehad van wauw. Dat is maar niet je... zoals ik nu hier zit met mijn eigen nummer bijvoorbeeld.
0: Nu staat de spotlight echt op jou.
1: Ja, dat vind ik echt super cool.
0: En is het aan Loud zelf? Stel, Laura, over exact 1 jaar nodig ik jou opnieuw uit hier in de studio. Welk nieuws hoop je mij dan te kunnen vertellen? Waar droom je van? Wat zou er ondertussen mogen gebeurd zijn?
1: Oh, dat vind ik heel spannend, maar ik hoop dat ik met mijn band volgende zomer echt heel veel festivals mag doen. Want we zijn er echt wel klaar voor.
0: Live spelen echt?
1: Ja, ik hoop er echt heel hard op. Dat ik misschien zelf in mijn eigen nummer is een hitje score. En dan de rest wil ik het gewoon laten gaan.
0: En zo 1 dingetje bovenaan die bucketlist, als je echt helemaal wild mag dromen?
1: Een grote stage. Echt een grote stage. Live spelen met mijn band.
0: Festivalletjes.
1: Ja, ja, daar droom ik echt
0: Werchter.
1: Aan. Ja, ja.
0: Oké, ik zie die ogen beginnen blinken. Loud, onthoud die naam. Het was fijn kennismaken. Dank je wel om langs te komen.
1: Dank je wel.
0: Tot heel gauw. Radio 2.

Zaterdag is krapulletjesdag bij Kiaan. Wij zijn aan het bekomen van de voorbije zaterdag. Was het hoogtepunt, hè? De kerst op de muzikale taart. VRT Zomer heet straks de winnaar in je radio. Ook Hanne, Julia en Klaasje zijn waarschijnlijk nog aan het genieten van die prachtige overwinning. Sowieso een topshow. 10 topfinalisten. Ik kan het allemaal nog bekijken. Op VRT Max. En deze is een beetje gezakt in de Vlaamse 30 vorige zaterdag op Radio Bene. Staat wel nog altijd op nummer 6. Na 6 weken. Dit is Bazaar. Ooit komt er een dag.

0: Bazaar, ooit komt er een dag. Het is 31 augustus vandaag, start van een nieuw radioseizoen. Met elke week een nieuwe Radio 2 topsong in je radio. VRT Radio 2 topsong. Elke week kiezen we dus een andere song waarvan we geloven dat het echt de moeite is dat je hem vaker hoort. Deze week is dat de nieuwste van Bart Peters. We zijn ermee bezig. Alweer op en top Bart Peters. Zalige tekst, fijne muziek. Doet denken aan Beyoncé, maar dat is de bedoeling, vertelde Bart vanmorgen nog in Goedemorgen Morgen.
1: Ik vind dat ik in mijn leven alles altijd gepikt heb van Beyoncé. Hè. Maar nu heeft Beyoncé een countryplaat gemaakt. Hè. Dus dan heeft ze veel gepikt van ons. En dan hebben wij een beetje de sound, de beat van Beyoncé teruggepikt van Beyoncé. En dat hoor je in Wij zijn ermee bezig.
2: Dit is deze week de Radio 2 Topsong.
3: VRT Radio 2 Topsong.
0: Trouwens een lied over een autorit die slecht afloopt. Bart is niet de beste chauffeur en hij overlijdt in het kanaal Brussel-Vilvoorde.

0: serons-nous admirables.
1: De Maestro, Stromae.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
5: Yellow! Ben jij een ochtendmens
6: die het liefst wakker wordt met van die zachte bellets? Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
6: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
5: Even een fun fact.
6: Of met de collega's voor.
5: De meest foute 80's hit.
6: Gelijk heb je. Want voor elke mood
7: is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet?
9: Zottekes? Wakko?
8: Gek? Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
10: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Straks Sandrine met haar Goosebumps, Chameleon, Jean Thomas, K3, de winnaars van de VRT Zomerrit. En je kan ook dat duo-ticket voor Adamo winnen.

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Voorbij zomer was uitzonderlijk warm, dat bevestigen cijfers van het KMI. De laatste gegevens voor augustus moeten nog verwerkt worden, maar de gemiddelde temperatuur van de afgelopen maanden komt uit rond 20,2 graden. Dat is een half graad meer dan het vorige record van de zomer van 2018. Het was ook heel zonnig en droog, zegt weerman Bram Verbrugge.
1: De zomer was ook heel zonnig. Met de zon vandaag erbij gaan we wellicht een nieuw record hebben. En ondanks de regen van de laatste twee weken was de zomer vooral erg droog. Er vielen tot en met gisteren 181 liter in Ukkel en normaal is dat 234 liter.
0: Wie nog bedragen onder de 250 euro op slapende rekeningen heeft staan, moet die vanavond nog recupereren. Vanaf morgen komt dat geld namelijk in de staatskas terecht. Wat slapend geld precies is, vertelt Steven Rombout.
2: Slapend geld is geld op rekeningen waarop banken 5 jaar lang geen enkele activiteit zien, bijvoorbeeld geen enkele overschrijving. Als de bank de eigenaar niet kan opsporen, dan gaat het geld naar de overheid. Tot voor kort bleef het geld daar 30 jaar wachten op de eigenaar, maar de regering De Wever heeft beslist om die termijn in te korten tot 5 jaar. En voor bedragen onder de 250 euro geldt er geen verjaringstermijn meer. Wie dus op een ongebruikte rekening minder dan 250 euro heeft staan, is dat geld morgen kwijt. Op myminfin.be kan je nagaan of je slapend geld hebt of niet.
0: Er zijn nu al meer dan 950 doden geteld na de grote overstroming in het grensgebied tussen Nepal en Tibet. Zoekacties zijn nog volop aan de gang. In Nepal zijn die gericht op honderden arbeiders die vast zouden zitten in tunnels van waterkrachtinfrastructuur. Reddingsteams proberen met graafmachines in die tunnels te geraken. Er wordt ook lucht in gepompt, zodat de arbeiders genoeg zuurstof hebben. En voetballer Lionel Messi stopt bij de Argentijnse nationale ploeg. Hij is 39 en speelde afgelopen zomer zijn laatste interlands op het WK. Jonathan met de penningen, is dat een verrassing?
3: Niet echt, want je kijkt eerst naar zijn leeftijd. Messi is dus bijna 40. Heeft ook echt alles bereikt. Had na veel mislukte pogingen ook al een wereldtitel gewonnen in 2022. Maar wilde dat deze zomer op het WK in Noord-Amerika nog eens herhalen. De achtvoudige gouden balwinnaar kwam ook nog eens heel dichtbij. Begeleidde zijn Argentinië bijna op zijn eentje naar de finale. Met 8 goals en 4 assists. Maar in die finale was Spanje, zijn andere thuisland, te sterk. Messi maakte zijn debuut in 2005, 21 jaar geleden. En klokt nu af op 207 caps en 125 goals.
0: Dank je, Jonathan. Het weer nog vanavond meestal droog. Vannacht kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we eerst wolken en opklaringen. Na de middag wordt het zonniger en halen we temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: 3/3 op de Antwerpse ring richting Gent is bij Antwerpen-Zuid door een ongeval 1 rijstrook versperd. Op de R2, de ring richting Stabroek, is aan de Thijsmanstunnel de weg vrijgemaakt. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en andere vertragingen zijn beperkt.
5: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.

0: Deze zomer ook weer de ziel uit haar lijf gezongen en gedanst in het Witte Paard in Blankenbergen. Sandrine en Goosebumps.
1: Radio 2.
2: Oh, oh, la la.
0: Straks kan je dat duo-ticket winnen voor het optreden van Adamo. Volgende week zaterdag 12 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Legendarische chansonnier. Helemaal live en gratis aan het werk zien. En al die klassiekers meezingen. Tombe la neige, vous permettez, monsieur, inshallah. Misschien is dat wel jouw favoriet van Adamo. Laat het weten. Vul onze Olala-lijst maar aan met jouw lievelingslied van Adamo. Je doet dat door het door te sturen via Radio 2 op VRT Max. En deze hier heeft eergisteren nog die finale show van VRT Zomerhit geopend. Jean Thomas.
3: Je zegt

0: Altijd fijn. Beetje Clouseau in je oren. Uit de beginjaren. Deze Louise.
1: Radio 2.
2: Oh la la.

0: Muziek is sowieso het beste medicijn. Milk, Ink en Medicine. Niet tot in de finale van VRT Zomerrit geraakt, maar wel opnieuw zwanger. We spreken over Reggie, zijn tweeling op komst. Komt het totaal op 5 kinderen voor Reggie binnenkort.
1: Met de superprisdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
1: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
2: Hé, maar die lust die kooks, hè?
1: Besparen doe je met de superprisdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: grijs is niet de kleur van Natalia. Het is zwart of wit bij deze.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: Volgende week word je op Radio Bene ondergedompeld in de jaren 70. En als meisje van 1978 kan ik dat decennium alleen maar omarmen. De jaren 70, Wiltura was toen ook al die onbetwiste keizer van het Vlaamse lied. Scoorde gigantische hits met nummers als Mijn airhostess, Het kan niet zijn, Anne Christie, Paul Severs, absoluut tieneridool in die vroege jaren 70. Ik ben verliefd op jou, geen wonder dat ik ween. Marva, ook immens populair in de Vlaamse hitlijsten. En ook Jimmy Frey had toen een gigantische hit met Rose voor Sandra. Er was ook Louis Neefs, Raymond de Pebbles, topmuziek. En de collega's van Radio Bene gieten dat volgende week in een prachtige lijst. De Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70, maar wel op jou aangeven. Jij bepaalt wie er voorbij komt volgende week in die lijst. Je stemt nu via Radio Bene op VRT Max. En dit is hem. We hebben er de volle 8 weken naartoe geleefd. Sinds eergisteren weten we het.
1: Dit is de winnaar van VRT Zomerhit 2026.
0: De reactie van Julia, Hanna en Klaasje was zo mooi. De rechte winnaar ook, hè. Deze van K3.

0: Dit lied wordt heel binnenkort opgenomen in onze Radio 2 Eregalerij. In het cultuurgebouw in Brugge. Die Declaración de Amor. De Dinky Toys en Bea Luna. Helaas, daar kan je niet meer bij zijn. Alles is uitverkocht. Dana Winners en Bart Peters krijgen die trofee voor een leven vol muziek. Maar nu is het wel het moment om jouw tickets te bestellen als je er op zondag 8 november nog bij wil zijn, daar in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Want dan is het de allerlaatste keer de Radio Bene de Red Pack live in concert Best of Christmas. Met Helmut Lotti, Lies en Yannick Bovy op het podium en ook die andere toppers Kleimans en Van Geel, Loredana De Amicis en Barbara Dex. Barbara hoor je trouwens dadelijk in je radio. Die tickets die kan je ondertussen bestellen via Radio Bene op VRT Max.
1: Je luistert naar Radio

elektriciteit van Olivia en Pausina. En hier zit ook wel wat ampère in. Straffe madame uit Diest in a cappella la versie. Met de heerlijke stemmen van Impact en die formidabele stem van

en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even ballen voor een swingende start.

0: Kleuren in de regen. En ja, ja, ja, dat duo-ticket voor het concert van Adamo ligt hier te blinken.
1: Radio 2, Olala-lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Volgende week zaterdag, 12 september, speelt hij zijn gloednieuwe tour Sema Vie in Antwerpen in de Koningin Elisabethzaal. Jurgen van Opbergen uit Kortenberg, hoe graag wil je daarbij zijn?
3: Heel graag, Kim. Heel graag.
0: Waarom ben je grote fan van Adamo?
3: Vooral mijn vrouw is eigenlijk grote fan van Adamo. Zij is tweetalig en zij is vooral de grote fan van het Franstalige lied. En dankzij haar ik ook natuurlijk.
0: Wie bij de hond slaapt, hè? Voilà, dat krijgt de vlooien. Hè. Krijgt de Adamo-vlootjes. Wat doet de muziek van Adamo met jou ondertussen dan?
3: Ik tracht het af en toe mee te zingen, maar mijn Frans is er nog altijd niet goed genoeg voor om het vlot te kunnen meezingen.
0: Allee zeg, met een half Franstalige vrouw heeft de liefde jou er niet bijgebracht. Is misschien dan ook een favorietje dat je er nu gaat inzetten van jou en je vrouw? Welk heb je gekozen?
3: Ja, inderdaad. Vous permettez, monsieur.
0: Uiteraard kan dat nummer niet ontbreken in onze Olala-lijst deze week. Kunnen we toevoegen, maar dan moet je er wel een andere Adamo-hit uitzwieren, hè? Ja. Jurgen, je weet het, dat is niet evident, maar toch ga je moeten kiezen. Want dat zijn ook dit nieuwe radioseizoen, de regels van het spel. Er kunnen maar 3 nummers instaan. Dus wat ga jij doen met deze?
4: Mais tombe la neige.
0: Tombe la neige.
3: Die mag blijven staan.
0: Hebben we dan nog dat duet samen met Axel Red, Entre toi et moi?
3: Die mag ook blijven staan.
0: Ja?
3: Ja.
0: Waarom?
3: Omdat dat toch een iets nieuwer lied van hem is, zodat er een beetje variatie is. Anders zijn het alleen maar echt de oude klassiekers. Dus vond ik dat hij er ook nog wel in mocht blijven.
0: Zeker hebben we graag, maar dan weet ik meteen al... Hoe het zit met deze, hè? Jurgen, die moet er dan uit.
3: Ja, jammer genoeg zal die er jammer genoeg uit moeten.
0: Goed, in ruil krijg jij jouw favoriet en dat duo-ticket voor het concert volgende zaterdag. Dat gaat fantastisch worden, Jurgen.
3: Dank je wel, hartelijk dank.
0: Geniet ervan, ook van deze.
3: Dank je wel.
0: Super, meteen, monsieur.

0: mariage.
1: Favoriet van Jurgen uit Kortenberg.
0: Juste avant le mariage.
2: Prachtig nummer van Adamo.
0: Juste avant le mariage.
1: Als jij ook naar het concert wil van Adamo, morgen nieuwe kans hier bij Radio 2 Olala. Of je speelt nu al mee op VRT Max. Bij Radio 2 op Doe mee klikken. Radio

absent-minded. En au revoir. En ja, K3 mag dan wel de winnaar zijn van VRT Zomerhit dit jaar. Vorige zaterdag was dit de nummer 1 in de Vlaamse 30 op Radio BNE. Vooral 16 weken ondertussen in de Vlaamse 30 en terug helemaal bovenaan. Aaron en Zoe hebben dus haasje overgedaan met Meteor. Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang. Het voelt op alles, alles, samen zijn het draadje. En mag nog een beetje verder blijven zoeken naar die nooduitgang. En die top 3 in omgekeerde volgorde dan wel. Vervolledigen we hoe dan ook met Maxime en Babette. Ik vraag je hoe. Toch wel straf, hè. 28 weken ondertussen in die Vlaamse 30. De lijst die je op zaterdagmiddag hoort, tussen 4 en 6 op Radio BNE via DAB+ of VRT Max.

0: Olala.
1: Vandaag was Loud te gast hier bij Radio 2 Olala. Het was echt een fijne kennismaking met Vlaamse singer-songwriter van bij ons. 25 jaar is ze. Ze komt uit Beveren en het is een echte shopaholic. Ook vandaag had ze weer veel tweedehandspulletjes gekocht. Dus DJ Romy de Ridder, dat moet als muziek in jouw oren geklonken hebben.
2: Maar ja, ik heb haar gezien en ze was ook gewoon echt mooi aangekleed. Ik was echt een beetje jaloers. Ik dacht, die stuks wil ik ook in mijn kast.
1: Dat dacht ik al.
2: Echt
1: zo
2: waar?
1: Mooi met een dans. En jij bent ook altijd zo prachtig gekleed.
2: Nou.
1: Dus voilà, daarvoor alleen al. Kijk je dadelijk na 8 uur ook mee via VRT Max. Loud, die heeft die nieuwe single Mister Mister. Gaat over ontmoetingen. Kijken naar kleine signalen. En zo te weten komen of iemand echt om je geeft. Of simpelweg met uw voeten speelt. Want dat is natuurlijk, dat willen we niet. Hè? Dat willen we niet. En qua favoriete dessert, het was bijzonder, want ze houdt van dadels.
2: Ja, dadels gevuld met amandelpasta. En ja, dan met pure chocolade. In pure chocolade gedopt.
1: Heel raar, maar blijkbaar Els Brands uit Borgloon heeft het recept doorgestuurd. Haar dochter van 17 maakt ook regelmatig die dadels. En dat is effectief. Dadels opensnijden, pindakaas in doen, half uurtje in de diepvries, gesmolten chocolade er rond, snufje zout en dan opnieuw de diepvriezer in.
2: Dat is sowieso iets van TikTok, weet ik nu al.
1: Sowieso, maar ook heerlijk om dat te smullen met heerlijke, relaxe muziek. En daarvoor ga jij zorgen. Dadelijk na 8 uur met Romy.
3: Ik ben Fatma Taspinar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
4: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Ja, we mogen weer die weekavonden afsluiten. En in dit geval ook officieel de zomervakantie samen afsluiten. Een hele goede

0: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Brussel hebben de lokale en federale politiediensten afgelopen vrijdag samen een grootschalige controleactie uitgevoerd op de zogenaamde hotspots van drugs en wapens. Voor het eerst namen ook militairen deel aan de actie, in totaal zowat 600 mensen. Alles samen zijn zowat 1000 mensen op het terrein gecontroleerd, en ook 300 voertuigen en 20 handelszaken. 60 mensen zijn opgepakt, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: Er zijn voornamelijk gebruikershoeveelheden drugs gevonden, onder andere cannabis, cocaïne, ja, alle soorten drugs, maar in gebruikershoeveelheden. Er zijn onder andere ook meer dan 62.000 sigaretten gevonden. Iemand die bij had, dat zijn sigaretten die dan op de zwarte markt verkocht worden, of misschien ook namaak-sigaretten, moet nog verder onderzocht worden. En voor de rest zijn er een heel aantal voertuigen in beslag genomen, 6 voertuigen toch in totaal, meer dan 9.000 euro cash in beslag genomen, en ook 11 wapens, voornamelijk messen dan.
0: In de Hoge Venen is er vanmiddag een grote opflakkering van het vuur geweest door de stevige wind. De brandweer is opnieuw moeten uitrukken en kon het vuur indammen. Dankzij het regenweer bleven de effecten van de wind al bij al beperkt, maar de regen en wind bemoeilijken wel het werk van de blushelikopter. Vandaag waren er zowat 70 hulpverleners op het terrein actief en die zullen ook de komende dagen nog blijven daar. Transportbedrijf Essers uit Genk moet het achterstallig loon betalen van een Roemeense vrachtwagenchauffeur. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De man werkte vanuit België, maar kreeg een Roemeens contract en verdiende per maand amper 200 euro. De uitspraak na een procedureslag van 11 jaar is ook belangrijk voor andere chauffeurs, zegt advocaat Jan Budes.
2: Een belangrijke stap om eindelijk die schadevergoeding te krijgen, maar ook als een precedent, als een uitspraak die ook geldt voor alle andere chauffeurs die in dergelijke situatie zitten, dat ze hier hoop uit kunnen putten en dat ze ook hun rechten kunnen opeisen als hen onrecht wordt uitgedaan, als zij niet correct betaald worden.
0: In Gaza-stad zijn 5 Palestijnen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Een van de aanvallen vond plaats vlakbij het stadspark. Daar leven tientallen families die door het aanhoudende geweld ontheemd zijn. Sinds oktober vorig jaar is er op papier een staakt het vuren van kracht in Gaza, maar in de praktijk zijn de Israëlische luchtaanvallen nooit opgehouden. Volgens cijfers van het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sindsdien al ruim 1300 Palestijnen gedood in het gebied. Het weer vanavond droger met opklaringen aan zee, rukwinden. Vannacht enkele buien vanaf het westen en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag morgen meer zon en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Radio 2 Relax.
4: Romy de Ridder. De laatste 4 uur van de zomervakantie, die gaan in. Ja, hoe relaxed start je aan september?
3: Relax. Ontspannen met de beste muziek.
4: Zwiert in de app van Radio 2.

The Bangles en Eternal Flame. Het enige juiste antwoord op de vraag hoe relaxed start je aan die septembermaand is uiteindelijk uber relaxed, toch? Dat is het enige juiste. En als dat niet zo is, ja kijk, dan geef ik mezelf nog tot 10 uur deze avond en dan ga ik die vraag opnieuw aan jou stellen. Maar dus hoe start jij aan die septembermaand? Laat

Suzanne, Freek, een lichtje branden. Ja, hoe relax start jij aan die septembermaand? Dat was de vraag. En Chris Kloots uit Berlaar die zegt in de app van Radio 2... Ja, ik start september heel relaxed, Romy. Want vanaf morgen ben ik op pensioen. Freedom, zegt George Michael. Hoor maar.

0: Als je een prokwerk hebt gezien, dan weet je naar wat uit te kijken. Hè? Naar maart volgend jaar, want dan komt Terry Swims naar de AFAS Dome in Antwerpen. Breakup in reverse, zo heet het. Het is intussen goed 7:15. Je luistert naar Radio 2 Relax. Want ja, we zijn terug. Van maandag tot en met donderdag altijd op je radio. Om samen die weekavond af te sluiten. En nu doen we dat met Marco Borsato. Waarom nou jij?
1: Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen

Wij gaan met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

Martin de Haas uit Zandhoven. Die zit in haar zetel gewoon te luisteren, relaxed in haar stoel. En kijk, dat is eigenlijk alles wat ik van jou vraag op deze maandagavond. Dus dankjewel, Martin, om het voorbeeld te geven. Sorry seems to be the hardest one. Dit is Blue en Elton John.

Rijp van Radio 2 komen er verschillende verhalen binnen. Allemaal mensen die uitkijken naar de septembermaand om verschillende redenen. Maar ja, vandaag zijn we nog wel die allerlaatste dag van de zomervakantie natuurlijk. Hè. En ben jij jarig vandaag? Wel, dan deel jij die verjaardag met iemand speciaal. Namelijk Van Morrison. Ja, die wordt vandaag 81. Een extra reden om deze prachtige song nog eens boven te halen. Have I Told You Lately? Intussen is het 25 over 8. En kijk even naar buiten, want de zon is prachtig aan het zakken. Alsof het weet dat het de laatste dag is van die zomervakantie.

0: Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Meteor en eigen schuld. Geldt niet voor die VRT Zomerhit trofee natuurlijk. Het publiek stond gewoon ja, zot van K3 en van die zomer van Oya Lele. Ja, het was nogal een weekend eigenlijk. Hè. Ik ben er nog steeds van aan het bekomen. Je hoort het misschien nog een klein beetje aan mijn stem van die VRT Zomerhit finale. En tegelijkertijd voel ik ook een beetje rauw. Ja, dat we opnieuw een jaar moeten wachten tot de volgende VRT Zomerhit. Maar bon, intussen 8:30 door werken is op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Boom. De Ruppeltunnel gesloten, nog tot 6:00 deze ochtend. Je moet omrijden via de brug. Daar is intussen dus ook vertraging ontstaan.
2: Je luistert naar

0: Roxette en It Must Have Been Love. De volgende song is 15 jaar geleden uitgekomen. En echt waar, het lijkt alsof het gisteren was. 15 jaar geleden. Adele, zometeen.
1: De zomer van Radio 2 was fantastisch.
2: 2 maanden aan zee met veel zomerse muziek, plezier, sport, optredens en een knalshow van VRT Zomerhit met 1 grote winnaar.
3: De zomer van Oya en Leva K3!
4: Ja, het is echt bizar. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh, dankjewel allemaal!
2: Bedankt om te

De zomer van Adele en Set Fire to the Rain was de zomer van 2011. 15 jaar geleden. Ik wilde deze al mee. Ongelooflijk toch? Mama's jasje is dit. Zonder verhaal, 20 voor 9.

Duncan Lawrence en Arkites. Ja, onze vrienden van Radio Bene trouwens, die gaan volgende week terug naar de jaren 70. Vanaf maandag hoor je daar de Radio Bene Evergreen 500 van dus de jaren 70. En je kan ook stemmen. Ja, doe gewoon via Radio Bene op VRT Max. En ik dacht, een beetje inspiratie kan nooit kwaad, hè. Deze. If you search for tenderness, Billy Joel. It isn't hard to find. Honesty komt uit de jaren 70.

uit dus 1978. Knal. En perfect voor die Radio Bene Evergreen 5000 van de 5000. Dat zou veel zijn, 500 van de jaren 70. Vanaf dus volgende week maandag bij onze vrienden van Radio Bene. Stemmen kan dus via Radio Bene op VRT Max. Dit is Sascha.

0: En dat is een outro scene. Dat is hoe een einde van een song moet klinken. Sasha en Onzichtbaar. Na 9 uur heb ik dit voor jou in petto. Ace of Base, All That She Wants, maar ook nog deze. Somber, een hoogtepunt op velen, denk ik, die naar Pukkelpop zijn geweest. Hij heeft daar de show gestolen. En dus na 9 uur hier op Radio 2.
1: Radio 2.

0: Spandau Ballet en True. Na 9 uur nog meer Radio 2 Relax. We gaan nog door tot 10 uur deze avond.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ja, dus laat weten, hè, wat jij op dit moment aan het doen bent op deze maandagavond. Maar vooral ook op die laatste zomervakantieavond. Mag in de app van Radio 2.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir gezegd in De Wereld Vandaag op Radio 1. Vanaf morgen 1 september zijn al heel wat hervormingen van kracht. Maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee Demir die veranderingen doorvoert. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet opnieuw omhoog.
4: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen, internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen, het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, om dat te laten doorgaan.
3: Zo zijn er vanaf het nieuwe schooljaar minder vrije dagen en minder examendagen. Een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taalheldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen intensieve taallessen. In Brussel hebben de lokale en federale politiediensten afgelopen vrijdag samen een grootschalige controleactie uitgevoerd bij de zogenaamde hotspots van drugs en wapens. Voor het eerst namen ook militairen deel aan de actie. Alles samen zijn zowat 60 mensen opgepakt en 11 wapens, 9000 euro cash, 6 voertuigen en ruim 60.000 sigaretten zijn in beslag genomen, zegt Amberger van de federale politie.
5: Het was echt de grootste actie die we gedaan hebben sinds vorig jaar in Brussel. De actie concentreerde zich vooral op die plekken die bekend staan om drugscriminaliteit en om geweld ook. Dat zijn de zogenaamde hotspots. Deze keer was dat ook heel veel aan metrostations en aan Station Noord en Brussel-Zuid ook, maar ook in de straten. En dus echt om ontradend te werken, om te laten zien dat de politie aanwezig is in die buurten, om ook echt te gaan kijken van ja, wat vinden we daar nu allemaal als we controleren.
3: Voor het Koning Boudewijnstadion in Brussel is een bronzen standbeeld van Ivo van Damme onthuld. Het werk van kunstenaar Jan de Marijn zal bij elke editie van de Memorial van Damme voor het stadion staan en krijgt een vaste standplaats in het Brussel Sportpark aan de Heizel. Ivo van Damme was een van de beste Belgische atleten ooit. Zo won hij zilver op de 800 en 1500 meter op de Spelen van Montreal in 1976. Later dat jaar kwam hij om bij een auto-ongeval. Hij was toen amper 22. Komende vrijdag en zaterdag is het al de 50ste editie van de Memorial. Meetingdirectrice Kim Gevaert is trots.
6: De oorsprong van de meeting was eigenlijk om eenmalig een hommage te doen aan Ivo van Damme. En uiteindelijk bestaat deze meeting 50 jaar en is hij uitgegroeid tot een van de allergrootste atletiek meetings in de wereld.
3: En de Memorial is zo goed als uitverkocht. Vanavond droger met opklaringen aan zee, rukwinden. Vannacht enkele buien vanaf het westen en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: 3:09, door werken is op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Boom. De Ruppeltunnel gesloten, nog tot 6 uur deze ochtend. Je moet daar omrijden via de brug, daar is intussen ook vertraging ontstaan.

Brown, Kel Provost uit Aalst, die zijn maandagavond kan echt beginnen. Hij kan relaxen, want hij heeft juist gedaan met werken als treinbestuurder. En wel kijk, Kel, wat denk je van Gunter Neefs? 2 weken geleden nog op ons Radio 2 podium aan zee in Blankenbergen. Ja, wie is er eigenlijk niet gepasseerd, hè? Op Facebook vind je nog bewijsmateriaal daarvan.

Gunter Neefs en Wervelwind. Ja, laat die maar thuis, die wervelwind, alsjeblieft. Morgen gelukkig zon, lichte wolken tot 22 graden. Ja, maar kijk, dan kan je al nadenken over die outfit van morgen, hè, voor je eerste schooldag of werkdag. Er is Ace of Base en All That She Wants.

Summer and My Body Isn't Ready. Ja, deze zomervakantie wordt op verschillende originele manieren afgesloten. Bijvoorbeeld door Danny Evaerts uit Hasselt, die is aan het model bouwen. Ik herken een soort van auto met propellers of zo. Ja, Danny, geef een seintje als het af is. Dan kan ik er misschien iets beter in zien.

Prankboeien en Kronenburg Park. Ja, stel, je had vandaag toch niet zo'n topdag. Geen hele leuke laatste dag van de zomervakantie. Hey, dat kan gebeuren, hè. Hier wordt er over gezongen. Bad day, 20 over 9.

0: Phil Collins en In The Air Tonight. Wie heeft er mee liggen drummen? Want ik wel hoor, zeker wel.
1: Zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: nooit alleen.
1: Op die laatste pianotoets wil ik altijd even wachten, hoor. Mooi, Miss Montreal door de wind. Intussen 9:30 door werkjes op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Boom. De Ruppeltunnel gesloten nog tot 6:00 deze ochtend. Je moet omrijden via de brug en daar is ook vertraging.
2: Je luistert naar

de Kreuters en Maak me wakker. Maar daarvoor moeten we eerst gaan slapen, hè. Nog niet nu. Wacht daar nog mee tot zeker 10 uur deze avond, tot na Radio 2 Relax. Want ik heb toch nog een paar goede songs, hoor. Echt waar, onder andere deze. Lauren Daigle. In 2018 brak ze door, wereldwijd, met deze song, You Say. 20 voor 10, goeie avond.

Lauren Daigle en You Say. Draagt heel mooie hoofddeksels altijd, vind ik. Ik volg haar op Instagram, je moet maar eens kijken. Een sjaaltje, een hoed, een cowboyhoed, een pet. Het is een modeprinsesje. We zijn intussen bijna 10 uur op deze 31ste augustus, de laatste dag van de zomervakantie. Hoeveel pina coladas heb jij gedronken de afgelopen 2 maanden? I was tired of my lady. Wil ik wel weten, mag je laten weten in de app. Ik denk zelf 6. Like a worn out recording. Oh ja, valt nog mee, hè.

Lina, Lina. Dat is al van Pina, Lina, amai. Pina Colada. Ik zag hier de naam Linda Vlamings uit Mortsel staan in de app van Radio 2, daarmee de verwarring. Linda heeft geen Pina Colada gedronken deze zomer. Maar ik leid af van het berichtje in de app van Radio 2 dat ze wat andere cocktails wel heeft gedronken. En heel veel plezier ervan heeft gehad. Ja, die zomer, die mooie zomer, die is voorbij, hè. God, dikke toch. Het goede nieuws daaraan is wel dat het radioseizoen begonnen is en dat je dus kan opstaan tussen 6 en 9 met opnieuw Goeiemorgen Morgen. Misschien een klein beetje de inspiratie van deze song. Goeiemorgen, goeiedag. Dit is Tamas Samang.

Ja, ongeveer. Goedemorgen, goeiedag. Hier bij Radio 2 is het eerder van je goeiemorgen, morgen natuurlijk. Het is terug, met ook een nieuw gezicht, hè. Jonas Maas gaat mee met Charlotte Krul het nieuws brengen in de ochtend bij Peter van de Veire. En hoe het deze ochtend al klonk, ja, gaat het opnieuw een leuke bende worden, hè. Een leuke boel tussen 6 en 9 op je radio. Dit is Wet Wet Wet en Angel Eyes.

Wet, wet, wetter, Angel Eyes. Ja, morgen. Hetzelfde uur, dezelfde post, namelijk Radio 2. Voor Radio 2 Relax tussen 8 en 10. En dan hoor je meer songs als deze, hè. Onder andere Angel Eyes. Maar nu nog de Strombellas en Spirits.

0: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
1: Ik weet het. Mag ik zeggen?
2: De zoete inval.
3: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
1: Ja.
3: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
2: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
4: Is er een dokter in de zaal?
0: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
5: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
0: Check de volledige kalender op VRT Max.
2: De zomer van Radio 2 was fantastisch.
0: 2 maanden aan zee met veel zomerse muziek, plezier, sport, optredens en een knalshow van VRT Zomerhit met 1 grote winnaar.
6: De zomer van Oya Lele van Kadri!
7: Ja, het is echt bizar. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh, dankjewel allemaal! De zomer van Oya
0: Lele. Bedankt om te stemmen, te luisteren en een hele vakantie met ons mee te beleven. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
8: Elke dag, telk voor 2. VRT Radio 2.
9: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte van de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Prater, van vooruit gezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal en dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer, zegt de Prater, moet een nieuw hitteplan klaar zijn.
10: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over onze economie, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Dan verwacht je inderdaad dat er acties komen. Deze zomer zijn we er natuurlijk gepasseerd, maar we moeten ons echt veel weerbaarder maken, want die opwarming komt gewoon nog sneller dan wat iedereen soms verwacht.
9: De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan, dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir van N-VA aan de vooravond van het nieuwe schooljaar. Vanaf morgen 1 september zijn al heel wat van haar hervormingen van kracht, maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee ze die doorvoert. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet opnieuw omhoog, zegt Demir.
11: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen, internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen, het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, om dat te laten doorgaan.
9: Zo zullen er vanaf het nieuwe schooljaar minder vrije dagen en minder examendagen zijn. En een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taalheldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen intensieve taallessen. Transportbedrijf Essers uit Genk moet het achterstallig loon betalen van een Roemeense vrachtwagenchauffeur. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De man werkte vanuit België, maar kreeg een Roemeens contract en verdiende per maand amper €200. De uitspraak na een procedureslag van 11 jaar is ook belangrijk voor andere chauffeurs, zegt advocaat Jan Budes.
12: Een belangrijke stap om eindelijk die schadevergoeding te krijgen, maar ook als een precedent, als een uitspraak die ook geldt voor alle andere chauffeurs die in dergelijke situaties zitten, dat ze hier hoop uit kunnen putten en dat ze ook hun rechten kunnen opeisen als hun onrecht wordt uitgedaan, als zij niet correct betaald worden.
9: In Frankrijk is voormalig premier Edouard Balladur overleden. Hij was 97. Balladur werd geboren in Turkije en verhuisde toen hij 6 was naar Marseille. Hij behoorde tot de centrumrechtse partij UMP. Hij begon zijn politieke carrière als stafchef van president Pompidou. In de jaren 90 was hij de laatste premier onder president Mitterrand. Daarna wilde hij zelf president worden, maar hij verloor de verkiezingen van zijn vriend, later rivaal Jacques Chirac. Sport. Wereldkampioen wielrenner Tadej Pogacar is met succes geopereerd aan zijn rechtersleutelbeen na zijn val in de Ronde van Spanje zaterdag. De Sloveen brak ook een nekwervel en had een hersenschudding. Pogacar zal nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie. Het is nog niet duidelijk of hij dit seizoen nog in actie komt. En op de US Open Tennis in New York is Rafael Collignon uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor in 5 sets van de Amerikaan Sebastian Gornzi, nummer 731 van de wereld. Collignon, nummer 38 van de wereld, kreeg 5 matchballen, maar kon het dus niet afmaken. Het weer vannacht bewolkt en droger, vooral aan de kust nog buien en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs zon en wolken met kans op een bui in het noorden en het oosten. In de late namiddag overal zonnig en droog en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Prater, van vooruitgezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. En dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet een nieuw hitteplan klaar zijn. We moeten ons aanpassen en weerbaarder worden, zegt de Prater.
1: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos. Ook daar zijn we bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer. Ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië. Heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning, in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
0: Wie in Frankrijk kleren bestelt bij een grote webwinkel zal vanaf morgen een ecologische tax moeten betalen. De bedoeling is om de zogenaamde fast fashion minder aantrekkelijk te maken. Die kleren zijn vaak goedkoop, maar even vaak van lage kwaliteit en ze belanden snel in de vuilbak of in een tweedehandswinkel. Frankrijk verbiedt voortaan ook reclame voor fast fashion. De maatregel geldt voor kleren van bedrijven die enorme volumes op de markt brengen. Die liggen voornamelijk in China. De tax komt bovenop de pakjestax voor bestellingen van buiten de Europese Unie. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbui in het noorden van het natuurpark veranderde een beek in een modderstroom. Tientallen mensen zijn met een helikopter gered, zowat 15 mensen zijn nog vermist. Er is schade aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. Wereldkampioen wielrennen Tadej Pogacar is met succes geopereerd aan zijn rechter sleutelbeen na zijn val in de Ronde van Spanje zaterdag. De Sloveen brak ook een nekwervel en had een hersenschudding. Pogacar zal nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie. Het is nog niet duidelijk of hij dit seizoen nog in actie kan komen. En op de US Open tennis is Rafael Collignon uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor in 5 sets van de Amerikaan Sebastian Gornsey, nummer 731 van de wereld. Collignon, nummer 38 van de wereld, kreeg 5 matchballen, maar kon het dus niet afmaken. Het weer vannacht is het bewolkt en droger, vooral aan de kust nog buien en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we zon en wolken met kans op een bui in het noorden en het oosten. In de late namiddag wordt het overal zonnig en droog bij temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar

0: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de afgelopen zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Pratere, gezegd in de afspraak. Deze zomer van hittegolven stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de minister.
1: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over onze economie, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Dan verwacht je inderdaad dat er acties komen. Deze zomer zijn we nu natuurlijk gepasseerd, maar we moeten ons echt veel weerbaarder maken, want die opwarming komt gewoon ook sneller dan wat iedereen soms verwacht.
0: De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan, dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir aan de vooravond van het nieuwe schooljaar. Vanaf morgen zijn al heel wat van haar hervormingen van kracht, maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee ze die doorvoert. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet omhoog, zegt ze.
2: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen, internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen, het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, om dat te laten doorgaan.
0: Een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taalheldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen intensieve taallessen. Wie in Frankrijk kleren koopt bij een grote webwinkel zal vanaf morgen een ecologische tax moeten betalen. De bedoeling is om de zogenaamde fast fashion minder aantrekkelijk te maken. Die kleren zijn vaak goedkoop, maar even vaak van lage kwaliteit. En ze belanden snel in de vuilbak of in een tweedehandswinkel. Frankrijk verbiedt voortaan ook reclame voor fast fashion. De tax geldt voor kleren van bedrijven die enorme volumes op de markt brengen. Die liggen voornamelijk in China. Ze komt bovenop de pakjestax voor bestellingen van buiten de Europese Unie. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbuien in het noorden van dat natuurpark veranderde een beek plots in een modderstroom. Tientallen mensen zijn met een helikopter gered. Zowat 15 mensen zijn nog vermist. Er is schade aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. En voor het Koning Boudewijnstadion in Brussel is een bronzen standbeeld van Ivo van Damme onthuld. Het werk van kunstenaar Jan de Marin zal bij elke memorial van Damme voor het stadion staan en krijgt een vaste plaats in het Brusselse sportpark aan de IJssel. Ivo van Damme was een van de beste Belgische atleten ooit. In 1976 won hij 2 zilveren Olympische medailles. Later dat jaar kwam hij om bij een auto-ongeval. Hij was toen 22. Komend weekend is het al de 50ste editie van de Memorial. Meetingdirectrice Kim Gevaert is trots.
3: De oorsprong van de meeting was eigenlijk om eenmalig een hommage te doen aan Ivo van Damme. En uiteindelijk bestaat deze meeting 50 jaar en is hij uitgegroeid tot een van de allergrootste atletiek meetings in de wereld.
0: Het weer vannacht is het bewolkt en droger, vooral aan de kust nog buien en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs zon en wolken met kans op een bui in het noord en het oosten. In de late namiddag wordt het overal zonnig en droog en tot 22 graden. Zo maandag 31 augustus zit erop. Een goede nacht.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

0: relax.
1: Zit op loes te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na het nieuws.
1: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
2: Het is 1:00, een heel goeie nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Lokale en federale politiediensten hebben vrijdag samen een grootschalige controleactie uitgevoerd in Brussel. Op verschillende hotspots van drugs en wapens. En voor het eerst namen ook militairen deel aan de actie. In totaal zo'n 600 mensen. Alles samen zijn zo'n 60 mensen opgepakt. Er zijn ook 11 wapens in beslag genomen. Net als 9000 euro cash, 6 voertuigen en meer dan 60.000 sigaretten, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: Het was echt de grootste actie die we gedaan hebben. Sinds vorig jaar in Brussel. De actie concentreerde zich vooral op die plekken die bekend staan om drugscriminaliteit en om geweld ook. Dat zijn de zogenaamde hotspots. Deze keer was dat ook heel veel aan metrostations en aan Station Noord en Brussel-Zuid ook, maar ook in de straten. En dus echt om ontradend te werken, om te laten zien dat de politie aanwezig is in die buurten, om ook echt te gaan kijken van ja, wat vinden we daar nu allemaal als we controleren.
2: 3 mensen zijn omgekomen bij een zware verkeersongeval in Lodelaan-Saar bij Charleroi. De slachtoffers zijn 3 zussen, tussen 30 en 40 jaar oud. Hun wagen botste op een andere auto en kwam tegen een paal terecht. De bestuurder van die andere wagen verklaarde dat hij aan een stopbord was gestopt. Verder onderzoek moet uitwijzen of dat klopt. Het ongeval gebeurde aan een berucht kruispunt waar nog ongevallen zijn gebeurd. De bouw van een grote balzaal aan het Witte Huis in Washington kan voorlopig doorgaan zoals gepland. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof beslist. Een organisatie die erfgoed wil beschermen had bezwaar aangetekend tegen het project van Donald Trump. Maar dat bezwaar is niet ontvankelijk, oordeelde het hof. Volgens Trump is het nieuwe gebouw klaar in de zomer van 2028. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Tomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4, 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En later vandaag treedt Zizou Bergs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Tabernier. Het blijft minstens 15 graden vannacht en vooral aan de kust is er nog kans op een bui. In de dag afwisselend wolken en opklaringen en geleidelijk overal droog. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater van vooruit toegegeven in de afspraak. Deze zomer van hittegolven stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet er een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de minister.
4: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over onze economie, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Dan verwacht je inderdaad dat er acties komen. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd, maar we moeten ons echt veel weerbaarder maken, want die opwarming komt gewoon ook sneller dan wat iedereen soms verwacht.
3: Een man uit Kortenberg in Vlaams-Brabant is in beroep veroordeeld tot 6 jaar cel, omdat hij zijn minderjarige vriendin voor seks uitleende aan 4 verschillende mannen. Het meisje was toen 16, de veroordeelde was toen 37. De feiten kwamen aan het licht toen de tiener, enkele maanden nadat de relatie was afgelopen, met haar verhaal naar buiten kwam. De 4 sekspartners kregen ieder 3 jaar cel met probatieuitstel. De hoofdveroordeelde komt er in beroep nog beter af dan in eerste aanleg. Toen kreeg hij 8 jaar cel, maar de rechter heeft hem nu voor sommige feiten vrijgesproken. In Polen onderzoekt het gerecht een brand van afgelopen nacht in een dronefabriek. Er zijn sterke aanwijzingen dat die brand is aangestoken. Het parket in Polen wil vooral nagaan of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten waren betrokken. De brand woedde bij een privébedrijf dat onder meer verkennings- en aanvalsdrones maakt en militaire communicatiesystemen. Die worden onder meer in Oekraïne gebruikt. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. De schade loopt wel in de miljoenen. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Tomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En rond 6 uur vanavond treedt Zizou Bergs aan. Hij neemt het dan op tegen de Spanjaard Carlos Tabernier. Blijft minstens 15 graden vannacht en vooral aan de kust is er nog kans op een bui. In de dag afwisselend wolken en opklaringen en geleidelijk overal droog. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.